0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden in Gelderland mogen geen nieuwe veehouderijen meer komen, heeft de provincie besloten. Het is een van de maatregelen die nog dit jaar ingaat om de stikstofuitstoot te verminderen, zodat er weer gebouwd kan worden. Andere maatregelen worden de komende jaren uitgerold. Wielrenner Bauke Mollema kijkt uit naar de wereldkampioenschappen op de weg in Zijn, Groningen en Drenthe. Die zijn over 8 jaar en moeten laten zien wat het noorden van Nederland te bieden heeft. Mollema hoopt dat het een mooi volksfeest wordt voor mensen in Groningen en Drenthe, waarbij zowel de stad als het platteland eruit moeten springen. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-programma van OpenAI. Dat kon bij medische gegevens komen, al zegt het bedrijf dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. Wel zijn er misschien nog meer overheidswebsites gehackt door het AI-systeem, dat wordt nog onderzocht. En president Xi van China is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaanse president dat doet. Er worden geen grote doorbraken verwacht bij het staatsbezoek. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je, dan flitsmeister met een flitser op de A6 vanaf Emmeloord richting Jouweren bij 302.0. De A28 richting Amersfoort bij Hulshorst 59.6 en op diezelfde weg richting Utrecht bij Amersfoort 21.2. Dan de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 16.3. De A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.2. De A50 richting Zwolle, daar staat je te controleren op je snelheid bij 213.1. En de laatste vuur op de A79 richting Heerlen bij Valkenburg, opgepast daarbij 8.1, veilige reis.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
3: Kilian van Met zometeen een heerlijke classic van Mary J. Blige. Ook Ella Langley komt eraan. En eerst zometeen de muziek van Another.

Rio van Luijten hier. Dankjewel dat je deze nacht gewoon wil doorkomen met de hits van 538. Onderweg voor je de nieuwste Bruno Mars. Ook Martin Garrix komt eraan. En eerst tijd voor een heerlijke classic op deze donderdagnacht. Mary J. Blige in de 538.

nieuwe van Sven Seliers bij 538. Je hoorde Somebody New. Hey, wat had jij eigenlijk allemaal toen je ongeveer net 17 was? Ik denk dat ik voor het eerst van mezelf een afspraak maakte bij de tandarts. Zonder dat ik mijn moeder daarvoor hoefde te bellen. Mama, wil je even een afspraak maken bij de tandarts? Maar de man die je nu op 538 had te horen, die kwam met zijn allereerste grote doorbraak. In 2013 was het, dus zo oud is hij ook nog niet. Was hij 17 jaar oud en bracht hij het liedje Animals uit. Nou, dat werd meteen de nummer 1 hit in onder andere Engeland. Later pas in Nederland en daarmee werd het de jongste Nederlander ooit in Engeland die een nummer 1 hit scoorde. En de rest is inmiddels hitgeschiedenis, want je hoort hem hier nu ook bij 538. Het gaat natuurlijk over Martin Garrix. Dit is High on Life.

Ach, met Bruno Mars en Carol G. Je hoorde Stil. Kilian van Luijten hier. Wat ontzettend fijn dat je deze nacht eens zal doorkomen met hits van 538. Lost Frequencies, Tate McRae, ze komen eraan. En eerst, Man at Work.

538. Je hoort een heerlijke classic, Promiscuous. Kilian van Luijt hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat deze nacht. Ja, heb jij guilty pleasures eigenlijk? Het is namelijk... Het is veel beter voor je dan dat je dacht. Laten we daarop houden. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Ook Lost Frequencies en de nieuwste Douwebop komen eraan. En eerst Tate McRae. She's

Heb jij guilty pleasures? Dat zijn zeg maar van die, van die liedjes bijvoorbeeld waar je heel graag naar luistert, maar waarvan je eigenlijk wil dat niemand weet dat je er naar luistert. Weet je wel? Dat je als je voor het stoplicht staat, dat je dan nog eventjes denkt, ik zet hem toch maar eventjes uit. Ik heb ze natuurlijk ook, bijvoorbeeld deze van Jeroen van der Boom, Jij bent zo. Heerlijk. Of deze natuurlijk.

van blij van dit soort nummers natuurlijk. Maar uit onderzoek blijkt, het hebben van een guilty pleasure is echt ontzettend goed voor je. Het zorgt er namelijk voor dat je langer leeft, blijkt het onderzoek, omdat je veel minder gestrest bent als je regelmatig naar guilty pleasures luistert. En toen dacht ik, ja, weet je, we werken met z'n allemaal super hard deze nacht. Kort voor drie is het bijna. Je bent al toen een guilty pleasure, toch? Dus bovenaan de lijst met de guilty pleasures staat deze band. Hey, hoor ze nu bij 538. De Spice Girls, dit is Wannabe. Yeah!

Jouw hits, jouw 538 met David Guetta en Kim Petras. Je hoorde When We Were Young. Hey, en zometeen na drie op 538 non-stop de allerbeste hits om de nacht in zo goed mogelijk door.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: De WK wielrennen in Groningen en Drenthe moet alle gemeenten in die provincies aandoen. Zo moet de hele wereld op tv zien hoe mooi onze noordelijke provincies zijn, zegt de organisatie. De wereldkampioenschappen op de weg komen in 2034 naar Noord-Nederland. De baas van Wielerbond UCI weet nu al dat het een succes wordt. Mensen van meerdere omroepen moeten kiezen wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat. Maar omroepbaas Jan Slachter ziet zichzelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is. Net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk

Radio 538.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maaldering ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maaldering willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldering ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
4: Het is donderdagochtend en je bent op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow met Jack.

0: en Magnetic. Goedemorgen! Donderdagochtend, de 24e van september. Het is even na 5 uur op weg naar een dag die overal droog blijft. Veel ruimte voor de zon. 17 tot 20 graden wordt het vandaag. En je bent op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien om je met een lach op je gezicht te begeleiden richting een nieuwe werkdag, de donderdag in dit geval. Tot dat moment nog heel even terug naar alles wat je gisterochtend hoorde in de ochtendshow. Zo hing Erik Scherder aan de telefoon gisterochtend. De hersenwetenschapper heeft alles te maken met een vraag van een luisteraar over ja, wat je eigenlijk allemaal nog kunt herinneren uit je jeugd. Het antwoord van Erik hoor je binnen nu en 6 minuten. Now Sam Hunt, take your time bij 538.
1: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to...

0: verse editie van de ochtendshow van 538. Waar ook de stemmenjacht weer verder gaat trouwens. Koffer 4 momenteel in het spel. 8000 euro zit daarin. En die kan van jou zijn als je raadt... ja, van welke bekende Nederlander de stem is die verstopt zit in die koffer. Aanmelden via 538.nl of via de app van 538. Bestaat de kans dat je vandaag nog een poging gaat wagen. Dat zou toch leuk zijn. Zometeen om 6 uur dus een nieuwe ochtendshow hier op 538. Tot die tijd nog even terug naar gisteren.
1: Afgelopen maandag hebben wij een appje gekregen van een van onze luisteraars. Wilma in dit geval. Die zegt: goedemorgen allemaal. Even een vraag. Vorige week hadden jullie het over die twee neusgaten. Waarom mensen die hebben. En een interessant antwoord daarop van een deskundige. Is dat niet een leuk nieuw item voor jullie radioprogramma? Een ludieke vraag beantwoorden. Een van die vragen zou kunnen zijn: waarom kun je je zo weinig herinneren van je kindertijd, terwijl die wel heel bepalend is voor de rest van je leven?
2: Oh, op zo'n manier.
1: En dan doelt Wilma met name op natuurlijk de eerste 4 jaar van je leven, waar je in principe weinig herinneringen aan hebt. En ik vond dit eigenlijk wel een hele leuke vraag, toch?
3: Superleuk.
1: Ja, dus we zijn er even ingedoken en wij zijn uitgekomen bij hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Erik Scherder. Erik, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik denk een vraag die meer mensen hebben. Want hoe kan het nou dat je je van je kindertijd, en dan met name die eerste 4 jaar, zo heel weinig kan herinneren? Hoe werkt dat?
4: Ja, zeker een leuke vraag. Ja, kijk, die geheugenprocessen hebben tijd nodig, hè, om zeg maar op te bouwen, ook in je brein. Dus de netwerken die je daarvoor nodig hebt, die zijn nog volop in ontwikkeling. En het leuke is dat je leert best al heel veel in die jaren, maar je vergeet ook heel veel.
1: Ja.
4: Bijna met dezelfde snelheid. En waarom is dat? Omdat de ervaring die je opdoet, als een heel jong kind is, hè, dus je eerste, zeg maar, tot je 3,5, 4e levensjaar, die ervaringen die zijn steeds nieuw. En de nieuwe ervaringen zijn misschien vanuit de evolutie, dus hè, hoe we ons sterk kunnen, zeg maar, handhaven, is de nieuwe ervaring wel weer wat belangrijker dan de vorige.
1: Ja.
4: En dan schrijf je die vorige ervaring een beetje over met die nieuwe ervaring, dus je moet ook vergeten. En dan dat vergeten maakt weer ruimte. Dan komt er weer een nieuwe ervaring bij. En zo bouw je dus eigenlijk al die, zeg maar, ervaringen op in de eerste 4 levensjaren. Totdat uiteindelijk het geheugensysteem, die netwerken zodanig volgroeid zijn. Dat je ook kunt consolideren, oftewel het kunt vasthouden voor langere termijn. En we hebben het dan over het autobiografisch geheugen. Dus het leuke is eigenlijk: je leert veel, maar je vergeet ook veel.
1: Ja, en je moet dus eigenlijk ook leren.
4: Moet opbouwen.
1: Je moet leren te onthouden ook eigenlijk gaandeweg die eerste.
4: Ja, zo is het.
1: Ja.
4: En vooral die dingen die belangrijk zijn voor de rest van je leven eigenlijk.
1: En maar hoe hebben jullie wel eens na kunnen gaan wat dan ongeveer de leeftijd is waarop je de vroegste herinnering kan opslaan? Of is dat voor iedereen anders?
4: Ja, het is inderdaad, het varieert. Ik denk zo vanaf je 3,5e levensjaar. Gemiddeld is het tussen je 5e en 7e levensjaar dat je echt wel vanuit die leeftijd je dingen goed kunt onthouden. En mensen die zeggen: ja, maar ik weet het nog van mijn eerste 2 levensjaren.
1: Ja.
4: Nou, dat wordt echt wel tegengesproken in de literatuur. Die zeggen: ja, dat komt vaak omdat mensen natuurlijk allerlei verhalen horen van, hè, toen jij zo oud was, hè, toen deed je dit en dat.
1: Ja, ja.
4: En dan vormt zich een soort geheugen wat eigenlijk meer samengesteld is door de verhalen om je heen.
1: Ja, ja. Het is eigenlijk een gefantaseerde stukje geheugen, is dat dan?
4: Ja, ja, het is niet meer bedacht. Wat wel belangrijk is om te vermelden, is dat impliciet geheugen, want je hebt hier over expliciet geheugen, met andere woorden, dingen die je bewust leert. Maar impliciet geheugen is zeker wel aanwezig en heeft ook een invloed op je hele verdere leven. Ik bedoel dus mee dingen die je als heel jong kind kunt doormaken, ook juist negatieve dingen kunt doormaken. Dat verandert, heeft wel degelijk effect op de ontwikkeling van je hersenen.
1: Ja.
4: En het kan ook een invloed hebben op de rest van je leven, zonder dat je daar dus bewust van bent, maar juist onbewust, impliciet. Ja, spelen die jaren wel degelijk een rol ook.
1: Oké. Nou, interessant, Erik. Dus zo zit dat een beetje in elkaar. Dan nog even, nu we je toch aan de telefoon hebben. Misschien heb jij het ook wel voorbij zien komen. Dat was een filmpje van Wout Weghorst van de week. Die deed met zijn handen deed hij iets heel geks voor de wedstrijd. En als je dan in de comments daaronder leest, zegt iedereen van: nou, die is knettergek.
3: Ja.
1: Maar ik had het idee dat hij een soort trainingtje aan het doen was of zo. Maar kan jij verklaren wat hij dat deed?
4: Ja, ik heb het eerlijk gezegd ook gezet op ESPN. Dan ze belde, ik zei: nou, ik ken het fenomeen ook niet echt. Of zo, dat van een Duitse man is die daar kijkt hij naar. Ik ben even zijn naam nu kwijt. Maar hij heeft het ook van iemand die daar echt, zeg maar, een propaganda voor maakt. Echt heel leuk. Maar ik heb het verklaard in de zin van: die handen hebben een enorme representatie in je hersenen. Met andere woorden, er zijn heel veel hersengebieden betrokken bij handbewegingen. Waarom? En die handen is natuurlijk qua coördinatie gewoon ongekend. En wat je kunt met je handen. En wat je dus doet als je die handen beweegt, participeer je dus ook diezelfde hele grote gebieden in je brein eigenlijk in een soort, ja, een soort start-up van je brein. Je bent er. Ah, ik moet ervoor gaan, weet je wel.
1: Ja.
4: En zo heb ik het eigenlijk toen beschreven in dat interview. En dan blijkt eigenlijk dat die man, die Duitse man, die zegt datzelfde. Hè. Dus die doet zegt van je moet eigenlijk je. En je brein klaarmaken voor de actie.
1: Ja.
4: En wat Weghorst zegt zelf over, als reactie op dat stukje over ja, dat klopt precies. Ik zet me helemaal scherp. Ik maak me scherp. Ik ben klaar. Zodat ik er tegenaan kan. Dus ik denk dat alle lelijke kritiek erop eigenlijk onterecht is. Want het heeft waarschijnlijk toch wel een goed idee om je een beetje op scherp te zetten.
1: Ja, ja. Nou, het heeft gewerkt, want hij heeft een doelpunt gemaakt. Dus,
4: wie het laatst lag. Ik zou het meteen bewijzen. Hè, maar ik zou het niet meteen daar aan hangen. Maar ja. Wel, het is in ieder geval, het heeft wel een soort basis die je ook wel kunt verklaren.
1: Oké. Okay. Erik, fijn dat we hier even over mochten bellen op deze wetenschapswoensdag. En een mooie dag vandaag.
4: Ja, vanzelf.
1: Hoi.
2: Bye.
1: Nou.

0: even doorgeeft aan me. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje klikken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt in WhatsApp. Kun je dus even laten horen hoe jouw goeiemorgen klinkt vandaag. En ook leuk, waarom ben je al wakker op dit hele vroege tijdstip? Ook leuk om er even bij te horen. Marcel.
1: Goedemorgen, Floris. Onderweg naar mijn eerste project om te gaan maaien. Fijne dag allemaal. Hoi.
0: Lekker, Marcel. Kylen.
2: Goedemorgen. Ik ben nu onderweg naar mijn werk. Daarom ben ik zo vroeg wakker.
0: Ah. Ja, dat is een goede reden. Want er moet brood op de plank komen. Zo simpel is het. Arend.
3: Hey, goedemorgen, Floris. Hier Arend uit Nijkerk. Ik wil iedereen de groeten doen bij Elis Nederland. Ik wens jullie een fijne uitzending en tot horens. Groetjes. Doei, doei.
0: Oh, Arend uit Nijkerk. Dat is dan waarschijnlijk de buurman van Tim. Lekker. Goedemorgen, Arjan.
4: Goedemorgen, Floris. Goedemorgen, Danny. Oude buurman van me.
0: Hey.
4: Je bent niet eens onderweg, hè? Groetjes.
0: Lekker, Dieter.
5: Goedemorgen, Floris en alle asfaltcowboys. Een heel veilige dag. Groetjes als Lutjebroek.
0: Ja, Lutjebroek, goedemorgen. Kees.
6: Goedemorgen. Nou ja, ik ben weer onderweg naar Harlingen, waar ik om 7 uur een vrachtje diepvries moet laden.
0: Oh. Dus,
6: ik ben juist vertrokken vanuit Nieuwegein en ik geef nu aan 7:15 in Harlingen.
0: Kijk eens.
6: En dan gaan we nog even 2 adresjes Leeuwarden. En dan gaan we zachtjes al weer afzakken richting het centrum van het land.
0: Kijk eens eventjes, hartstikke goed. Lekker hoor. En ook Ed vroeg op kwam nog binnen.
7: Vanuit Rotterdam, onderweg naar Roeselare. Om te laden voor 16 over. Hele fijne dag allemaal. Later!
0: Etje, goedemorgen. Op weg naar de ochtendshow van 538 voor donderdagochtend met Sienna Spyro. Dit is The Great Expectation bij 538.

0: Sommieu bij 538 en Feels Part 2. Goedemorgen, donderdagochtend op weg naar de ochtendshow. Tot die tijd nog even terug naar alles wat je gisterochtend hoorde. Zo deelde Niels gisteren een huishoudelijke ergernis.
1: Ja. Ik moest gisteren even wat gedoetjes met de wasmachine. En ik dacht, ik
2: weet het
1: niet. Ja, het maakt niet uit. Hij liep niet lekker
2: gaf
1: door.
2: Gaf die code?
1: Ik dacht, ik doe even dat filter opendraaien. Maar welke wasmachine-uitvinder heeft er ooit bedacht dat dat filter van de wasmachine
2: onderaan
1: zo'n beetje tegen je vloer aan zit?
2: Ja, want er komt alles water.
1: Dat als je, nou, hij loopt leeg. Want hij, weet je wel,
2: je kan er niks onder zetten.
1: Exact. Dat ik dacht, wie heeft dit moet A, een man bedacht hebben. Want
2: ja, een vrouw die had gewoon een goede
1: vanuit de traditionele rolverdeling van dat ooit de wasmachine bedacht is, deed de vrouw nog de was. Laat maar zeggen.
2: Ja, ja, ja.
1: En die had daar 100% een slimmer iets voor bedacht.
2: Ja, ja. Het is
1: rechts onderin. Er is ook geen wasmachineboer die denkt, joh, ik doe nog een soort uitkleptrechtertje eraan of zo. Of uitklaptrechtertje.
3: Maar je moet natuurlijk het laagste punt van de wasmachine moet je pakken, want anders loopt het water er niet uit.
1: Nee, ja, maar dan zou je toch nog denken van, joh, we doen er een soort verlengbuisje aan of een slang.
2: Het is te irritant voor. Nee, ik snap precies wat Niels bedoelt.
3: Ja, nee, ik snap het wel, maar ik begrijp ook het is een stukje natuurkunde. Het laagste punt, het water moet eruit. Ja, als je hem iets hoger maakt.
2: Ja, maar je kan er niks op onderzetten.
3: Nee, de natuurkunde ga je niet op.
2: Maar er komt namelijk nooit 10 centiliter uit. Er komt maar 1,5 liter water uit.
1: Ja, man.
2: En je zit allemaal te
1: kloten. Je hele keuken staat blank.
2: Ja.
1: En het gekke is, want water in de wasmachine tijdens het centrifugeren en het leegpompen pompt niet ook omhoog. Want uiteindelijk komt het water aan de bovenkant.
3: Maar je gebruikt hem ook voor op het moment dat je wasmachine stuk is, dat je hem als reparateur dat je hem leeg kan laten lopen.
1: Ja, ik vind het. Je gaat mij niet wijsmaken.
2: Nee, zeker niet.
1: Ze zeggen al Miele, er is geen makkelijkere. Nou,
2: nee,
1: betere. Ik dacht makkelijker.
2: Nou, er zijn wel betere, maar je zijn wel duurder.
3: Ja, ik denk dat het echt veel makkelijker
1: is. Dit is een Miele, hè? Dus misschien, ik weet niet hoe de Bosch en de Samsung en weet ik veel. Maar
2: het is allemaal één fabriek, hè?
1: Ja?
2: Ja, ja, ja.
1: Oh.
2: Ik heb toevallig 2 weken geleden een ding moeten kopen.
3: Ja.
2: Het komt allemaal uit dezelfde fabriek.
3: Ja, Siemens en Bosch. Maar Miele heeft een eigen fabriek, toch?
2: Ja, wel, maar ja, kijk, wat jij zegt...
1: Maar ik kunnen aan Flo, jouw moeder had hier... Was dat ook Miele? Mijn moeder had een Miele, mijn zus... Die had
4: Ja, ik ben wel overgestapt op een andere, maar ik heb altijd een Miele gehad.
2: Oké.
4: Okay. Superfijn.
1: Ja, dus we hebben ook geen vergelijk. Maar ik dacht gisteren ook, ik denk, waarom? Klein leed, maar...
2: Het is...
1: Je hele keuken zit onder het water.
3: Oh, we hebben Joeri aan de telefoon. Joeri, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen, met Joeri.
3: Hey Joeri, jij belt even met een kleine tip hier.
5: Ja, ik heb een kleine tip, want ik ben zelf wasmachinemonteur.
3: Kijk.
2: Wat zijn je voorraadkosten nu al?
5: om langs te komen, ja, dat valt wel mee hoor.
2: Ja.
5: Nee, maar als ik de wasmachine leeg moet laten lopen bij de afvoer, dan leg ik er altijd een vuilniszak onder, zodat het water daarin loopt. Dan loopt het niet helemaal over de vloer.
1: Vuilniszak.
3: Maar dan loopt het toch van de vuilniszak af alsnog de vloer op?
2: Ja.
5: Daar heb ik geen last van in ieder geval.
1: Maar die klem je onder de pootjes of zo, die vuilniszak. En dan heb je hem een soort van open.
5: Je hebt dat filter, dat zit in een rondje.
1: Ja.
5: En die vuilniszak doe je om dat rondje heen.
3: Oh,
5: en dan
3: zo.
5: Filter eruit.
1: Maar
3: jij doet dit heel vaak. Dus jij bent er helemaal
1: de doorgewinterde.
5: Ja, ik ben wel de doorgewinterde. Ik snap
2: nog steeds niet.
3: Maar even, want waarom zit hij op dat onhandige punt?
5: Nou ja, dat is het laagste punt. Dus vanuit daar gaat het water gewoon naar beneden. Dan hoeft er niet een pompje te zijn die het water naar beneden pompt.
1: Nou ja, dat snap ik. Maar waarom verzint en jij ziet verschillende wasmachines. Werk jij voor één merk of ben je freelance
2: allround?
5: Nee, ik werk voor mezelf.
1: Dus jij ziet alle wasmachinetypes voorbij komen?
5: Ja, en sommigen hebben wel zo'n tuitje dat je hem leeg kan laten lopen zonder dat je eerst het filter eruit moet trekken.
2: Juist.
1: Kijk.
5: Dat verschilt ook weer per merk.
1: Aha, dus er zit wel een soort innovatieontwikkeling in de wasmachine.
5: Ja, dat wel. Sommigen hebben een extra slangetje dat je hem in een teltje kan hangen bijvoorbeeld.
3: Ja, kijk, dan moet ik heb ook een extra slangetje.
1: Heb je ook een extra slangetje?
3: Ik heb een extra slangetje.
2: Ik heb ook een extra slangetje.
3: Dat is fijn hoor, een extra slangetje.
1: Die in een teltje kan hangen.
3: In principe heb ik 2 slangetjes.
2: Ja. Aan de voorkant?
3: Ja.
2: Dat is wel lekker als je 2 slangetjes
1: hebt. Oké, maar dit is dus... eigenlijk als je dat niet hebt, heb je een wat ouder type. Ja, dit ding is ook al, een jaar of 10 of 12 oud.
3: Die gaan zo lang mee dan op een gegeven moment.
2: Ja, dat is ook geen beter.
5: De meeste nieuwe types die hebben er wel zo'n extra slangetje.
1: Dus die hebben een slangetje.
3: Joeri, de tip met de vuilniszak. We gaan het eens proberen.
2: Ja.
5: Ja, probeer het.
3: En maakt het merk van de vuilniszak nog uit in dit geval?
2: Ik zou altijd voor de Como gaan.
5: Voor jou zou ik de duurste vuilniszak
3: hier. Jullie, dankjewel. Een mooie dag.
5: Fijne dag.
3: Hoi. Hoi. Hoi. Nou ja, toch een handig tip, denk ik.
1: Ik heb hem nog niet helemaal op mijn netvlies, de vuilniszak.
2: We gaan hem even uit. Die voorrijkosten, dan blijft er ook een schimmige wereld, hè.
3: Wat dan?
1: Ja, nou ja.
2: Nou ja, dan komt iemand voorrijden en dan varen ze al €75 voorrijkosten. Denk ik mezelf, ja, ik weet dat benzine duur is, maar zo duur is het ook niet.
3: Hangt er natuurlijk een beetje vanaf waar ze vandaan moeten komen ook.
1: Ja, maar als jij een wasmachine-monteur uit Sneek huurt en je woont in Den Haag, ja, dan is...
2: Nou, dan is €350, dat is nog steeds veel geld. Toch? Of tenminste, ik vind het veel geld.
3: Maar ik snap wel dat de tijd die ze onderweg zijn, moet ook betaald worden. Dat begrijp ik ergens wel.
2: Ja.
3: Als jij een drive-in-show draait, dan heb je toch ook voorrijkosten?
2: Nee hoor, wij zijn gewoon

0: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Hoe is het?
2: Nou, ja, helemaal goed. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen.
1: Ja?
2: Nou. Jullie hebben Flo wel eens uitgelachen dat ze niet heel goed zingt. Ja, ik ook niet. Eigenlijk nee. Allemaal niet.
1: Nee.
2: Maar als ik jullie zo hoor, nee. Ik wil een klein beetje refereren op de moffenaren jullie drieën.
1: Nee, dat is niet meer bezig.
2: Nee, doen we niet.
1: Nee.
2: Maar hoe heb jij het gehad, lieverd?
3: Ja, het was prachtig.
2: Goed? Ja?
3: Het was een hele mooie dag.
4: Ik hoorde Arie toch net zeggen, mijn kansen, wat zei je?
3: Zijn verkeken.
1: Zijn verkeken.
2: Mijn kans verkeken, ja. Ja, ik moest meteen aan mijn ex-vrouw denken toen ik daarover zou horen.
3: Oh, want?
2: Nou, mijn ex-vrouw die had altijd, had ik op een gegeven moment de grootste bonje mee. En toen lag ze gewoon weer thuis op de bank. En die zat met een MS op te dweilen en te doen. En op een gegeven moment zei ze, godverdomme, ik voel me net assenpoester hier. De hele dag loop ik te shoppen. Ze zei, lieverd, heb ik toch gezegd. Als we gaan trouwen, heb je de sprookjes huwelijk.
1: Ja hoor,
2: ja,
1: nou.
2: Dus het was, ja.
4: Leuk man.
1: Maar Arie, zullen we meteen maar ter zake komen?
2: Zullen we even serieus gaan beginnen?
1: Zullen we een serieuze mop even doen?
2: Ja, even een serieuze mop. Nou, wat is het nou? Er komt een... Nou. Een stel die moet naar de dokter toe komen. Die man die is best wel goed ziek.
1: Oeh.
2: En die komt weer bij de dokter aan. En die dokter zegt, het is niet best, hè, meneer. Oh, zegt hij. Hij zegt, maar ik wil even een gesprek met uw vrouw hebben. Wacht maar even in de wachtkamer. Dan zegt hij, is goed. En die vrouw zegt, ja, maar dokter, wat is er nu godsnaam aan de hand? Ja, het is niet best. Als je hem een poosje nog bij wil houden, dan moet je hem echt heel goed gaan verzorgen. Ja, ze zegt, maar ik heb helemaal geen medische opleiding. Nee, zit hij niet zo. Gewoon als je 's morgens in bed uitkomt, leg je lekker stofjes neer. Zorg voor een goed ontbijtje voor hem. Laat je het bad even warm lopen. Gaat hij lekker in bad. 'S Middags even een lekker lunchie. En dan komt het helemaal goed, 's avonds bij het eten. Na het eten koyaki. Dan heb je hem voorlopig nog wel even een poosje bij je. Ja. Nou, zegt ze, dat is goed.
4: Ja.
2: Nou, dan rij je naar huis toe. En die kerel zegt, hey, wat zei die dokter? Nou ja, gaat heel snel dood.

0: een nieuwe ronde van de ochtendshow van 538. Ze staan weer voor je klaar. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen richting deze donderdag. Nog leuker. Vandaag kun je weer de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. En kom je in de uitzending zometeen in de ochtendshow, dan open je de ochtendshow vandaag. Ben je de eerste luisteraar? En dan komt in ruil daarvoor het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt jouw kant op. Dat kan, dat zou toch leuk zijn, hé? Even een nieuw t-shirt scoren op de vroege ochtend. Wat wil je nog meer? Kan dus van jou zijn door te bellen 0909-3000-538. Heb een mooie donderdag en veel plezier bij de ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. Jan Slachter van Omroep Max wil niet meebeslissen wie voor Nederland naar het Songfestival moet gaan. De jury moet bestaan uit experts die de NPO bij die omroepen hoopt te vinden. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem. Net zoals je hem geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Dat zei hij gisteravond bij Renze. En Groningen en Drenthe organiseren in 2034 de WK wielrennen op de weg. Dat werd gisteravond besloten. Ambassadeur Bauke Mollema die hoopt dat het een groot volksfeest wordt. Waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van ons land is. Ja, en het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de twee provincies gaat. Gaan we naar het weer. Het wordt een zonnige dag met af en toe een wolkje. En het wordt ongeveer 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Dan de files. Rick Wetwaar.
3: Gid op A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de havens 6200, 7000, 11 minuten vertraging. Ander op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein bij de Van Brie Noordbrug. De vertraging 12 minuten.
0: Nou, die zijn er vroeg bij. En dat geldt ook voor onze eerste luisteraar zo dadelijk. Misschien ben jij dat zelfs wel via 0909-3000-538. Dus 0909-3000-538. Wordt ergens op.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
5: Meld je nu aan

0: iedere ochtend in principe zo. Vanaf een uur of zes is de Hero. In dit geval Glam Friday, het liedje zong. Voor de film Beverly Hills Cop, daar kwam het uit.
1: Met Eddie Murphy.
0: Eddie Murphy, ja.
1: Ja, fantastisch. Ja. Ik heb een paar weken geleden nog bekeken.
0: Axel Foley was hij,
1: ja,
0: toch?
1: Ja.
2: Ik denk dat je dan van die balk aan de zijkant erbij krijgt. Omdat het nog niet in breedbeeld was destijds.
1: Toch waren dat leuke films, hoor.
0: Nou, ik moet zeggen dat deze heeft... je ziet wel dat die wat gedateerd is. Maar deze kan nog wel, die Beverly Hills Cop.
2: Echt oud, hoor.
0: Ja, dat is zeker.
1: Maar niet zo lang geleden is ook Beverly Hills 5 geweest. En die is voor mij alleen maar op Netflix geweest of zo. Die was zo slecht.
0: Zo'n remake hebben ze gemaakt. Dat is tegenwoordig wat ze sowieso natuurlijk veel doen met oude titels. Dan bedenken ze van, op een gegeven moment hebben we ook al die scenario-schrijvers in Hollywood die hebben de hele tijd gestaakt. Toen dachten ze, weet je wat we doen? We pakken gewoon wat oude films.
1: Ja.
0: Dan maken we een remake. Dan hebben we geen scenario-schrijver nodig.
1: Oh.
0: Dat was over het algemeen geen succes. Maar dat
1: klopt.
0: Goed, het is 6:08. We zijn er weer met een nieuwe editie van deze radioshow.
2: Lekker. Ik heb
0: donderdag.
2: Er zin in.
0: Jij hebt er zin in?
2: Ja.
0: Oh, hoe komt
2: schattig,
0: dat?
2: Ik werd vanochtend wakker om 4:05 door mensen in de straat die beduidend in de beschonken toestand waren.
1: Oh, fantastisch, fantastisch.
2: En dat is natuurlijk toch, als je in de stad woont, dan heb je dat. Studentje links-west, dacht ik toch van, wat is het lekker als je eigenlijk nu pas
1: naar je bed gaat.
2: Gewoon, ik moest natuurlijk een kwartiertje later mijn nest uit. Ik dacht, die gaan er nu gewoon naar bed. Die hebben een heerlijke avond in de kroeg.
1: En die gaan nog goed is nog even een
2: van
1: Binnenstein.
2: En dacht van, ik vind dat mooi om te horen dan. Je hebt ook genoeg momenten dat je denkt, jezus, hou je smoel. Maar nu was het dat ik dacht van, die hebben gewoon heerlijk.
0: Die hebben een leuke avond gehad.
2: Ja man, dan is het weekend begonnen.
0: Ja, en het feit dat het kwartiertje voor het gaan van de wekker is ook, maakt het net nog draaglijk.
2: Ja joh, vind ik helemaal niet erg hoor.
0: Nederland, jongens, doet mee naar een jaar afwezigheid aan het Eurovisie Songfestival. Ja. Zo is gisteren bekendgemaakt. Nederlandse inzending wordt voortaan een gezamenlijk project van de publieke omroep. Wordt allemaal gecoördineerd door de NPO. Mediadirecteur Jurop Bosman die gaf gisteravond bij Pauw en de Wit uitleg over deze nieuwe tactiek.
3: Wat wij hebben gedaan is de druk opvoeren. Het feit dat de top van de IBU er vandaag was, geeft aan dat ze het belangrijk vinden. Ze zeiden ook, we hebben die druk gevoeld en we gaan veranderen. En we hebben ook wel fouten gemaakt. En dat gaat misschien in de ogen van sommige mensen in Nederland nooit snel genoeg. Maar we zijn onderdeel van dat geheel. En dat willen we ook blijven.
0: Ja.
4: En wat verbinding is de belangrijkste reden om weer mee te doen.
2: Wat is dit een ontzettend publieke omroep? Antwoord, zeg.
0: Ja. Ik hoorde, we willen ook meepraten over de as van de muziek.
1: Ach. Zo?
0: Ja.
1: Het grappige was, Jurre, die kennen wij al heel lang.
0: Ja, Jurre was ooit de producer
1: bij de Trolls.
0: Bij Rob van Zomeren.
1: Was toen een hele aardige gozer.
0: Ja.
1: En nu? Nou, zit nu op een plus en dan word je er niet zo leuk van.
0: Nou, ik vind Jurre nog steeds echt wel een aardige gozer. Maar hij heeft natuurlijk ook...
2: Hij moet
0: al die omroepen moet hij vertegenwoordigen.
1: Ja, dat is onmogelijk.
0: Nee, daarom. Dus je moet zo met mail in je mond spreken.
1: Ja.
0: Want zeg je iets te veel, praat je iets te veel in het straatje van BNN Vara, dan is Avrotros weer boos. En je moet ze allemaal tevreden zien te houden.
2: Maar de insteek was uiteindelijk van de Avrotros, we doen niet mee in verband met het conflict in het Midden-Oosten.
0: Ja.
2: En dat wordt nu dus, dat is dan een wassen neus en we gaan... Snap je? Ik ben even kwijt.
4: Wat is hun rol nu eigenlijk?
2: Nou ja, precies. Want ze gaan het dus met alle omroepen doen. Dus doet Avrotros dan toch wel weer mee op die manier?
0: Een soort van. Maar zij wilden niet alleen de verantwoordelijkheid hebben voor deelname aan dit festival. En,
2: we zijn onszelf dus voor de gek aan het houden.
0: Nou ja, ik denk nog steeds dat of wij nou meedoen of niet. Dat conflict dat gaat wel door. En het wordt daar niet bespreekbaar gemaakt. Nee.
2: Maar,
0: dus dan kan je net zo goed meedoen en het op een andere manier misschien aan de kaak stellen.
2: Ja, ik vind het prima. Doe je ding. En,
4: Wie gaat? Dat is,
2: nou, daar moeten ze snel mee zijn. Want voor mij was een week of twee geleden al de deadline. En hebben ze nog iets van uitstel gekregen.
4: Ja, want ze hebben nu een onafhankelijke commissie. Die gaat dan bepalen wie gaat.
0: Wordt gewoon Davina Michel.
4: Ja, zou het?
0: Ja, natuurlijk.
4: Maar ik hoor ook wel Douwe Bob.
0: Davina Michel ligt allemaal al klaar. Die kan volgens mij zo, dat is plug and play.
4: En Numidia hoor ik ook.
2: Numidia.
1: Het is Davina Michel.
4: Dat weten we echt nog niet.
0: Ja, volgens mij is haar agenda ook precies die periode nog steeds helemaal leeg.
2: We hebben toch informatie via gekregen.
4: Ja?
1: Want een vent die stond hier op een parkeerterrein met een regenjas en een envelop.
2: Ik dacht eerst dat het jouw man was, maar het bleek niet zo zijn.
4: Nee.
2: Maar uiteindelijk... Okay.
0: We gaan even naar Monique, die komt uit Maasdijk. Goedemorgen Monique.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo. Ben je blij dat we naar het Songfestival gaan?
5: Nou, ik vind het allemaal één grote nepzo.
2: Nepzo.
0: Het is niet zo jouw ding, hè?
5: Wat zei je? Sorry.
0: Ik zeg, het is niet zo jouw ding.
5: Nee, ik kijk het af en toe wel eens, maar dat is ook alles mee gezegd.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou,
5: ik blijf er niet voor thuis.
2: Oh, zo.
0: Nee. Hey, wat staat op het programma vandaag, Monique?
5: Ik ga zo naar mijn werk.
0: En wat doe je?
5: Ik werk bij de leukste supermarkt van het Westland.
0: Oh, dan ben ik wel heel benieuwd welke supermarkt
5: het is. Ja, dat is Jumbo Korenneef.
2: Oh, Jumbo Korenneef. Ja, die staat heel bekend.
5: Ja, in Naaldwijk. Nee, is echt. Als je, dan moet je echt een keer komen. Super gezellig.
2: Wat sparen we op dit moment bij de Jumbo?
5: Wat sparen we? Ze hadden eerst de Stuk TV-stickers.
0: Oh ja.
1: Ja.
5: En nou, volgens mij komt er iets van... Nee, bestek of zoiets komt eraan.
2: Bestek gaan we sparen.
0: Oké. Okay. Zullen de kinderen niet voor achter de drang even komen, denk ik.
2: Maar ja, dat is wel handig. Nee. Een bessie of een vork.
0: Ja, zeker. Maar wat maakt jullie supermarkt zo leuk, Monique? Want een supermarkt is in principe gewoon een supermarkt, toch?
5: Ja, nee, maar wij zijn een foodmarkt. Dus het is een hele... Ja, dus je komt binnen. Het is al heel groot en de sfeer is gezellig.
0: Ja.
5: Er werken alleen maar leuke mensen.
0: Nou.
5: En ja, nou, ik werk in de keuken.
0: Oh.
5: Dus als je daar binnenkomt, weet je, heb je daar de keuken. En dan zit er, zeg maar, het foodcafé aan. Dus wij maken het eten wat de mensen bestellen.
0: Ah, maar het is wel een beetje, beetje traiteurachtig.
5: Nou, er is wel een gedeelte van de traiteur. Dat is dan van, zeg maar, van... ik weet de naam ook noemen, dat is van Landwaard.
0: Ja.
5: En daarnaast, wij maken, zeg maar, broodjes. En dus... Nou, van alles en wat. Okay. Supergezellig.
2: Uiteindelijk een beetje een soort Laplace-achtig wat je in de supermarkt hebt toch gewoon. Dat je een broodje kan halen en een bakje koffie kan drinken.
0: Ja, het is heel gezellig.
5: Nou, ja, maar wij zijn nog leuker, nog gezelliger.
0: Ja, ja. Hé, hey, en wat is de specialiteit? Stel, ik kom een keer bij jullie en ik bestel een broodje.
2: Tonijn?
5: Nou, we hebben alle koken. We hebben soort, alle soorten stokbroodjes. We hebben broodje hete kip. Oh. Allemaal dat soort dingen. Ja, superlekker.
0: Nou, dat klinkt als culinair hoogstaand allemaal.
2: Ja, ja, ja.
0: Als we een keer in de buurt zijn, Monique, dan komen we zeker langs.
5: Ja, moet je doen. Gezellig.
0: Bij de leukste supermarkt van het Westland.
2: Jumbo Korenneef.
0: Ja.
5: Ja, zeker wel.
0: Hey Monique, jij hebt natuurlijk werkkleding aan daar. Maar stel dat er een mogelijkheid is, dan zou het toch wel leuk zijn als je mij even aantrekt. Want we gaan jou het eerste luisteraarsshirt toesturen. Want jij bent het vandaag.
6: De eerste luisteraar.
0: Dus je zou hem kunnen gaan dragen.
5: Oh, maar dan trek ik hem aan, dan maak ik wel een foto.
0: Ja, dat zouden we leuk vinden.
5: Ja, dat ga ik doen.
0: Hey Monique, doe ze allemaal de groeten daar.
5: Ja, zal ik doen.
0: En maak er een hele mooie dag van. Maar als ik je zo hoor, dan gaat het helemaal goed komen.
5: Ja,

0: Sarah Larsson en Alesso Words in de ochtendshow. En daarmee is het 7:09 geworden op deze mooie donderdagmorgen. Ik zit even te kijken, het is vandaag een dag die uitkomt rond de 20 graden. Dus we moeten nog heel even wachten tot die echte nazomer weer los gaat barsten. Maar ja, de voorspellingen zijn, we hebben gisteren nog even een weerman daarover gesproken ook. Dat we zo'n hete luchtzone deze kant op krijgen. En ja, een mooi nazomerweer ligt op de loer.
1: Oh, lekker ter terrassen nog eventjes. Gewoon een beetje barbecue'tje doen. Wat
2: nou,
1: mensen uit
2: ter terrassen, heb je zoveel geld dan?
1: Een terrasje ter pakken tegenwoordig.
2: Nou, een beetje geluk. Ik zie hier 8000 euro in een koffertje zitten. Als ik die stem raad, heb ik gewoon dit weekend genoeg centjes om het terras.
0: Nou, niet het hele weekend.
2: Nee.
0: Heb je alleen de zaterdag gedacht? Ja, het zou kunnen, want Stemmingjacht gaat vandaag ook weer verder. Gisteren dus niet iemand die met het goede antwoord kwam als het gaat om dat fragment. Uurtje, hoor
1: uurtje.
0: Uurtje.
1: Ja, of factuurtje, we weten
2: het
1: niet.
2: Nee, het is een uurtje.
1: Oh, het is echt een uurtje.
0: Uurtje, hoor je. En ja, er zijn een hoop mensen die zoeken het een beetje in de hoek van de Amsterdamse bekende Nederlanders.
1: Dat kan ook meteen de valkuil zijn, hè?
0: Dat denk ik.
1: Tunnelvisie.
0: We hebben inmiddels nu echt wel iedereen uit Amsterdam hebben we volgens mij voorbij horen komen.
1: Ja.
0: Maar dat is allemaal niet goed. Dus Ruud Gullit, Oost Kersbeek, Douwe Bob, nou allemaal van dat soort namen. Mensen zijn iets wat Amsterdamse tongval, maar niet de juiste naam.
2: Litouwers.
0: John de Wolf. Check even op 538.nl welke namen genoemd zijn en doe een poging.

0: is. Florentien, die heeft dat zo voor je.
1: Ja, er is een bijzondere ontdekking gedaan. Een doorbraak.
0: En zou je het leuk vinden om een echte officiële ochtendshow badjas te winnen? Dat kan zo dadelijk. Lekker naar de wekker. Twee liedjes staan tegenover elkaar. Laat via de app weten welke jij het leukste vindt. En door te stemmen maak je automatisch kans.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
13: Zonverlaars, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
10: Doei doei!
13: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroep.
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: Giga veel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
14: Hey, goedemorgen, vandaag blijft het droog. Na stapelwolken ruimte voor de zon. Temperatuur 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden van Nederland. En het was net al best druk op de weg. Hoe staat nu, Rick?
15: 8 files. Begin op de A15 Ridderkerk Oostvoorne bij Havens 6200. 20 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht Centrum 13. En de laatste is de N218 Spijkenisse Europoort bij Kruiningen Goors. De vertraging 12 minuten.
14: Het is 6:50. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen in actie tegen deepfake pornofilmpjes waarbij het hoofd van iemand op een pornoactrice is geplakt. Ze willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Dat meldt het AD. Jan Slachter dan, van Omroep Max, wil niet mee beslissen wie voor Nederland naar het Songfestival moet gaan. De jury moet bestaan uit experts die de NPO bij de omroepen hoopt te vinden. Maar volgens Slachter is het in ieder geval niks voor hem. Dat zei hij gisteravond bij Renssen. En mogelijk is het ontstaan van Parijs ontdekt. Vlakbij de Notre Dame, op een eilandje midden in de stad, is een oud muurtje gevonden met daarop brandsporen en die dateren uit 10 tot 200 jaar voor Christus. En het zou overeenkomen met wat Caesar ooit over Parijs zei.
14: Oh ja.
16: Nou ja.
14: Wat zei hij ook alweer over Parijs, Florentine?
17: Het is nog ver lopen.
15: Ja.
17: Parijs is nog ver lopen. Er zijn vele wegen wat die naar Parijs leiden.
16: Nou ja.
17: Parijs en,
16: het is een verslag van Caesar en daarin staat dat de Galliërs zelf hun nederzettingen in brand staken.
14: Ja.
16: Voor de slag bij Lutetia.
14: Oh ja.
16: Tegen de Romeinen.
14: Ah, ja.
16: Dat
14: ja.
16: is wat Caesar
17: Parijs
16: zei.
17: Parijs en Normandië zijn niet op één dag gebouwd.
14: Veni, Fini, Paris, zei hij toch?
17: Ja,
14: dat was. Ja. Ja, dat
16: maar er wordt verder onderzoek gedaan. Ja, ze weten nog niet helemaal zeker.
17: Nou, jij dat gewoon lekker op de voet en dan TZT.
14: Mag als het breaking news is, dan ontbreken we ook de uitzending natuurlijk.
16: Dat was het breaking news. Oh, nou goed, ik de dacht grote even vraag die, blijft.
17: Wat is er?
16: Nee, ga eerst maar jouw verhaal even doen.
17: Die Jan Slachter, is daar überhaupt... Is dit zijn eigen... Is Jan Slachter überhaupt...

0: Ja, dat vraag ik me ook.
1: Waar komt dit vandaan? Zo van, hij heeft geen, hij gaat zich er niet. Maar is Jan Slachter gevraagd?
2: Ja, die wordt altijd wel gevraagd.
1: Nou, ik heb het idee dat Jan Slachter zichzelf altijd vraagt.
3: No. Jan Slachter was lange tijd de pleitbezorger voor het toch door laten gaan van de Nederlandse inzending naar het Nederlandse Eurovisionfestival. Zij zat overal te verkondigen, we moeten dat gewoon doen. En eventueel wil Max die rol wel op zich nemen.
1: Ja,
3: toen kwam het op het punt dat Avro Tros zei, we gaan het niet doen.
1: Kappen ermee.
3: Toen keek iedereen naar Jan Slachter, want hij had overal geroepen, wij willen dat wel doen. En toen zei hij opeens, ja nee, maar dit is niet de taak voor Max.
1: Onze muziek.
3: Dat past niet bij ons en ik vind het een hoop herrie. Ging
1: zie je
3: toen
1: toch dat die oude mensen vergeetachtig worden?
3: Ja, dat lijkt wel een beetje, ja. En uiteindelijk...
1: Maar nu gaat hij dan, vind ik ook zo grappig, dan gaat hij wordt dus uitgenodigd bij Renze.
3: Ja.
1: En dan gaat hij daar zitten. Ik denk van, maar wie wil überhaupt iemand Jan Slachter in die hele commissie
0: want
1: hebben?
0: Want er moet nog een commissie gemaakt worden. Maar Jan Slachter zegt dus,
3: nou, er is hem, even ter verdediging van Jan, er is hem gevraagd van, ja, ga jij dan in die commissie plaatsnemen?
1: Ja, maar door wie?
3: Dat was een vraag van Renze. Die vroeg dat aan hem. En toen heeft hij gezegd, nee, ja, dat ik...
1: Maar was het aan de orde dat hij in die commissie plaats ging
3: nemen? Hij heeft uitgelegd wat nu de nieuwe routing wordt.
1: Ja.
3: Hij was, zeg maar, afgevaardigd op dat moment van de publieke omroep. Ja. Hij heeft uitgelegd hoe het zou gaan. En toen was de vraag ook van, ja, ga jij erin dan in die commissie? Toen zei hij, nee, want ik heb er geen verstand van. Het is hetzelfde als dat je mijn bondscoach maakt. Daar heb ik ook geen verstand van.
2: Maar moeten wij niet in die commissie?
3: Dus iedereen die nu niet in die commissie gaat, is ook nieuws. Dat is natuurlijk ook altijd iedereen die niet naar het Songfestival gaat. Dat is ook,
1: Want de volgende is dan Cornand Maas natuurlijk.
3: Ja, die gaan ze waarschijnlijk vragen. Die gaan ze vragen of die erin gaat.
1: En wie deed vorig jaar het verslag over Jeroen Kijk in de vechten? En met de samen met Smit.
0: Die deed voorbeschouwing.
1: Die deed voorbeschouwing.
3: Ja. Daniel Dekker komt in die commissie, dat kan ik je nu al verzekeren. Ja, ik denk dat Jan Smit zich er toch weer mee gaat bemoeien op de een of andere manier.
1: Oh ja. Peter Pannenkoek. Dan hebben we wel een beetje de hotshots van de publieke omroep gehad.
0: Zou Ilse de Lange nog
1: nee, die heeft gezegd,
0: nemen?
1: Mijn agenda laat het niet toe.
0: Ja, die was druk. Maar misschien... Ja. Ja.
2: We zijn allemaal druk, hè?
3: Ja.
0: Nou goed, er is nog een hele grote vraag. Want wie wordt nou Sinterklaas? Het Instagram kanaal.
3: De adviseur. Ja, de adviseur van de Sint.
0: De adviseur, natuurlijk het hulpje.
3: Ja.
0: Sint-talk, dat is dat Instagram kanaal, was er gisteravond nog 95% zeker van dat Ramzi Nasser dat zou doen.
3: Ja.
0: Maar die wordt het dus niet. Dat is nu bevestigd.
3: Zijn management heeft gezegd van, hij wordt het echt niet.
0: Ja.
3: Het is ontkend.
0: Het is ontkend, ja. En nu, ja, wie dan? Casper van Koten wordt genoemd. Gijs Scholten van Aschat, dat hoor ik ook wel eens.
1: Het is wel een beetje net alsof ze naar de nieuwe bondscoach op zoek zijn.
2: Ja.
1: Uiteindelijk, degene die nu Sinterklaas wordt, is wel voor je gevoel...
2: Wordt Xavi.
3: Uiteindelijk is wel een Spanjaard. Is wel...
2: ja, een betere kan je eigenlijk vinden.
3: Dat is wel heel geloofwaardig.
0: ja, de Passion Dance strijkt volgend jaar neer in de Twentse stad Oud-Mars.
2: Wat leuk.
0: Nou, dat is toch leuk. In de gemeente Dinkelland, op het Kerkplein, midden in het oude centrum.
1: We hebben rekening nog wel eens op de kermis in Oud-Marsum gedraaid.
2: 100%.
1: Ja, ja, ja.
3: Het is zo'n kunstenaarsdorpje, toch, Oud-Marsum?
1: Ja, achtig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Een leuk plekje, ja.
0: Ja, het is een oud stadje. Donderdag natuurlijk 25 maart, witte donderdag, kan je het allemaal live zien.
3: Nou, dat duurt nog eventjes. Ja, maar het grappige dat ze dus tegenwoordig nu voor de kleine dorpjes gaan.
1: Slim, ik denk dat afgelopen jaar stonden ze in...
3: Ja, in een Drents dorp.
1: Drenthe, dat een heel groot succes is geweest.
3: Ja.
1: En dat het toch een beetje ook makkelijker is. En
2: vinden mensen ook leuk daar, hè?
1: Zeker.
2: Ja. Kijk, in de stad hoef je dat niet te doen, want dan krijg je altijd weer protesten en gezeik en gezeur.
3: En nu dus in Oud-Marsum.
1: Leuk.
3: Ja. Nou, hartstikke goed. Mooi stukje dorp. Of is het een stadje, zei jij?
0: Een stadje.
3: Ja.

0: toch iedere keer verbaasd over hoe kort dit liedje uiteindelijk is. Want het is nog geen 2 minuten.
1: Nee, maar je had dit ook gewoon nog een kwartier door kunnen. Ik denk als jij in Ibiza bij zo'n hippe...
2: Oh, bij zo'n strandtent.
1: Bij zo'n strandtent die vernoemd is naar zo'n kilometerpaal. En ze zetten dit om 23:30 s'avonds op. Kun je gewoon tot 23:30 door laten kappelen. Oh,
0: ik zit bij 42.4.
1: Ja, je hebt toch, is het niet 5 km of zo? Of 10 km?
0: Ik heb geen idee.
1: Ja, voor mij wel.
2: Daar zijn we geweest.
1: Nee, daar zijn we niet geweest. Maar wel...
2: Zouden we heen gaan.
1: Ook dat niet, want wij waren daar terwijl heel Ibiza nog op slot zat. Was één tent open.
0: De DC-10 is het, denk ik.
2: Nee.
1: 5 km dacht ik. Oh. Maar niet uit. Maar dit is echt zo'n plaat dat als je net aan je tonijnen-tataki begint... met sojasaus voor 34 euro. Ja, ja. Dit kan gewoon doorkabbelen tot 23:30.
0: Ja, dat
1: en je hebt niet door dat het dan nog steeds...
2: Het is zo mooi. Magisch. Magisch eiland.
1: Thuiskomen, hè? Thuiskomen.
2: Ja, 100% thuiskomen.
1: Ibiza, je was fantastisch.
2: Je was fantastisch. Is ook zo mooi, hè?
0: In ieder geval een ex-mail schrijven van DJ Goya. Michiko, wij gaan naar...
3: Lekker, na de wekker.
0: En zijn erg benieuwd wat we vandaag voor je mogen draaien. Want wij hebben de verjaardag te vieren van Norman Bonink. Hij is de drummer van Bluff. Tenminste, hij was eerst de drummer van de Frank Boeien groep.
1: Ja.
0: Toen is... Zo'n
2: chagrijniger kan je krijgen.
0: Nou ja, Chris Goethe die kwam te overlijden. Ja. Veel te jong. En Bluff moest op zoek naar een nieuwe drummer. Dat is Norman toen geworden. Ingesprongen. En ik moet zeggen, dat heeft hij wel fantastisch gedaan.
1: Ja, volgens mij was het met name dat Norman wilde wel een keer de tekst ook kunnen horen. Van wat zingt de zanger nou? Ja.
2: Wat is dat nu bij Frank?
0: Waar zit ik op mee te drummen?
1: Wat drum ik eigenlijk?
0: Worden er niet hele gekke dingen gezongen?

0: film, toch?
1: Dat kwam uit de film Alles is Liefde, ja.
0: Maar wie speelde in die film?
1: Ja, heel veel bekende Nederlanders.
2: Volgens mij was echt wel een klapper, was dit.
0: Maar wie
2: hoor.
0: Was de hoofdrol?
1: Ja,
2: Carice.
1: Onder, ja, Carice van Houten zat erin. En,
2: en die gozer van die voorstel met die krulletjes.
1: Ja,
2: die
1: Jeroen Spitsenberg. Ja, ja die hey. Zat erin. En Thomas Akda had een rol.
2: Dat was echt een goeie. Het was de Love Actually van...
1: Michiel Romein. Die, was, die speelde Sinterklaas, maar die speelde een dronken Sinterklaas.
2: Dat was echt goed.
1: Nou ja, ik heb zijn naam nu genoemd. Misschien is dat er ook nog wel een veel van. Kijk, die film nog een keer terug. En misschien moet je hem een keer vragen. Ja, wel lachen, dat weet ik zeker. Nou, optie 1. Alles is Liefde van Bluff. En dan als tweede optie. Het was vandaag op deze dag in het jaar 1994 dat het liedje Cotton Eye Joe van Rednecks nummer 1 wordt in Nederland. Yeah.

moeten we zo meteen helemaal draaien. Wat is de leukste van deze twee liedjes? Dat is de vraag die bij jou ligt. Je kan via de app van 538. En heb je hem nog niet, zet hem even op je telefoon. Heel makkelijk je stem uitbrengen. Door of een 1 of een 2 deze kant op te sturen. Die 1 is dan een stem op het liedje van Bluff, Alles is Liefde. En de 2 is een stem op Cut Night Joe van Rednecks. Die nummer 1 is uit 1994. Laat maar weten wat jou betreft de leukste is.

0: verjaardag vandaag. Norman, 63 geworden. Alles is liefde is daarom vandaag de eerste optie. En Cotton Eye Joe van Rednecks bereikte op deze datum in het jaar 1994... de hoogste positie in de Nederlandse hitparade. En dus is dat liedje vandaag optie 2. Mariska uit Den Haag, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen iedereen.
0: Goedemorgen. Ja, ik zie wat voor werk jij doet. En dan vind ik het toch altijd bijzonder dat je zo vrolijk klinkt. Want jij werkt in het crematorium.
1: Oh. Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Maar je bent, in Den Haag heb je maar niet zoveel crematoria.
1: Ja, maar toevallig werk ik zelf niet in Den Haag. Ik woon in Den Haag, maar ik werk er niet.
0: Ah, oké. Welk crematorium werk jij?
1: Ik werk voor Rijnhof in Leiden.
0: Ah, en wat doe je dan binnen het crematorium?
1: Zoals wij dat noemen, wij zijn ik ben allrounder.
0: Ja.
1: En dat houdt in dat ik eigenlijk alles doe van het verzorgen van de overledenen tot aula, diensten, keuken, cremeren en kantoorwerkzaamheden.
3: Je runt het crematorium, zoals dat heet.
0: Best druk in je eentje.
1: Nou, gelukkig zijn we met zo'n kleine 34 mensen.
0: Zo. Dus, Oké.
1: We zijn een van de grootste hier in Haaglanden. Zeg.
2: Ja. Ik vind dat zo knap werk.
0: Ja, ik heb er ook altijd bewondering voor. Want je bent toch de hele dag ben je met verdriet in de weer.
1: Ja, dat zeker. Maar achter de schermen hebben we gelukkig met het hele team
0: de grootste lol.
2: Nou ja, dat hoort ook wel. Anders word je natuurlijk helemaal gek daar.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja, nee, dat houdt gewoon het werk gewoon draaglijk. Superleuke en lieve collega's. En professioneel op de voorgrond. En met z'n allen lol op de achtergrond.
2: Ja, in Rijswijk heb je ook een begraafplaats. Daar is een man die slaapt elke nacht op de begraafplaats.
3: Oh, zou ik bij een crematorium niet doen.
2: Nee, maar dat is toch wel raar. Dat je denkt bij jezelf, nou.
0: Maar dat mag ook gewoon.
3: Nee, volgens de wet niet.
1: Nee, volgens de wet niet.
3: Je mag tussen opkomst
0: en ondergang mag je er komen.
3: Ja.
0: Zodra de zon onder is,
3: moet je wegwezen. Ja.
2: Nou ja, hij doet het wel in ieder geval. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: Nee, maar goed, daar zal jij geen last van hebben.
3: En dit wordt natuurlijk op verjaardagen ook heel vaak aan jou gevraagd. Daar hadden wij het namelijk laatst over. Kijk, op een gegeven moment is oma Jannie natuurlijk gecremeerd. En dan komt opa Henk. En dan is toch de vraag, zit er uiteindelijk in de urn... zit er nog Jannie bij Henk in de urn? Of wordt dat helemaal schoongezogen, leeggemaakt, blazen en et cetera?
1: Ja, we hebben daar technieken voor dat wij die ovens op zo'n manier goed ruimen.
2: Ja.
1: En zoals wij dat noemen, we hebben een crematiesteentje. Dat is een eenmalig nummer dat wordt uitgebracht. Ja. En dat wordt bij de overledene neergelegd op het moment dat
3: hij of zij...
1: Wij hebben de techniek om het ernaast te leggen.
2: Oh, ja.
1: Anders moeten we gaan zoeken. En wij kunnen nu gelijk zien van, wat je zelf al zegt, tante Jannie of oma Kees ligt erin.
0: Ja.
1: En zodoende weten wij, als we die hele oven goed schoon hebben geruimd, dat eigenlijk alle
0: hoeken,
1: asresten van de overledene in de asbus terechtkomt.
0: Oké.
2: En hoeveel... Maar heb je wel iets raar, dat je denkt zelf, nou, dat ik dit heb meegemaakt, dat was echt zo bizar.
1: Ja, genoeg, maar er zijn natuurlijk bepaalde kisten die sneller ontbranden. Ja, of mensen krijgen in de oven, het is heel stom, maar sommige mensen krijgen nog spiertrekkingen door de hitte.
0: Nee.
3: Ja. Maar gooi dus even een vis in de oven, dan zie je het er ook wel eens weer.
4: Maar hoe zie je dat dan?
3: Er hangen camera's in, toch?
1: Nee, we hebben een soort van kijkgat, zeg maar, waar we doorheen kunnen kijken.
0: Oh, maar dan zie je iemand gewoon in vlammen opgaan.
1: Ja.
3: Dat is het hele principe van cremeren.
0: Jawel, maar je hoeft het niet te zien.
3: Ik denk niet dat jullie daar met z'n allen... Het is nog meer om te kijken van, joh, is het proces voltrokken?
1: Ja, dat klopt. Wij kijken echt puur van... De oven is natuurlijk via een computertechniek.
2: Ja.
1: Die geeft wel het proces tijd aan. Die geeft dan soms ook aan van het proces is voorbij, maar dan moeten wij ten alle tijde nog door het kijkgat kijken van zijn er geen vlammen meer zichtbaar voordat we het proces ook echt kunnen stoppen.
4: Maar hoe lang duurt dat gemiddeld?
1: Zo om 90 minuten.
4: Oh, dat is lang.
0: Oh, ja.
4: Had ik niet verwacht. Ik denk,
3: het scheelt denk ik ook van afhankelijk
4: hoe groot
3: de persoon is.
4: Maar ik bedoel, die stuiptrekkingen, weet je dan wel zeker dat die...
2: Dat
3: die groot is. Jongens, zij doet het luikje open, iemand
4: roept
3: boem.
4: Je hoort die verhalen.
3: Die prikt nog met zijn vinger zo erdoorheen.
4: Ja, maar je hoort toch dat oma toch nog uit die kist
3: ging?
1: Nee.
3: Niet in de oven, denk ik.
2: Nee.
1: Ik denk nee, niemand, we weten echt 100% zeker dat, dat iemand er niet meer is, om het maar zo te zeggen.
3: Jij hoort zelden, laat me eruit, ik ben idioot.
2: Ja. Oh, God.
1: Nou, we horen geen geklop meer.
0: Nee. Oh, maar het lijkt me toch iets dat je niet meer van je netvlies afkrijgt. Op het moment dat je dat wat jij nu net omschreven hebt, dat laat nu al niet meer los, dat hele, dat hele beeld.
2: Verschrikkelijk.
1: Oh, nou, dat is, ja, voor mij is dat zeg maar, nou, ik wil niet zeggen dagelijkse kost, want ik sta natuurlijk niet dagelijks op cremeren, maar ja, als je eenmaal de eerste keer is dat even een soort van, joh, wat gebeurt er? Ja. Maar
4: noem nog
1: moment
4: eens
1: dat je dat...
3: Maar jij eet wel gewoon een kwartier daarna lekker je bammetje.
1: Oh, zeker weten hoor. Ja, ja hoor.
0: Ja, het is ook maar gewoon
3: werk.
0: Ja, dat is het. Het is, ja,
3: dat is alsof een metselaar een muurtje metselt. Ja.
4: Ja. Ja, interessant.
0: Mariska, wij hadden vandaag, want daar hebben we je uiteindelijk voor aan de lijn natuurlijk. Maar je hebt gewoon een interessant beroep, dus dan is het leuk om even door te praten. Maar wij hadden Bluff in de aanbieding met Alles is Liefde en Cut Night Joe van Rednecks.
1: Nou, dan ga ik toch echt serieus voor optie 2.
0: Ja, ja, lekker vrolijk, hè?
3: Gezellig.
1: Ja,
0: snap
1: zeker.
0: Ik helemaal. Nou, dan gaan wij die draaien. Jij krijgt van ons een badjas. Wil je een groene of een paarse?
1: Een paarse, alsjeblieft.
0: Die komt zo snel mogelijk jouw kant op.
3: Mag je daar ook niet mee de kist in?
0: Nee,
1: nee, die blijft voor mij. Die blijft thuis.
0: Die is gevaarlijk. Die is in één keer weg. Mariska, heb een hele mooie dag vandaag.
1: Ja, jullie ook. Dankjewel.
0: En leuk je gesproken te hebben. De winnaar vandaag, Rednecks. I'd been married long.

0: You come from Cotton Eye Joe.
1: Oh, nummer 1 in 1994 op deze datum. Cotton Eye Joe Rednecks en de winnaar vandaag in Lekker na de Wekker. Straks vervolg van de ochtendshow met onder andere stemmenjacht voor 8000 euro spelen we.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week bij Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
0: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Scoor je tickets via onsoranje.nl/tickets.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Scoor nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: 538 Nieuws.
16: 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Inwoners van de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben opnieuw een onrustige nacht gehad. Een stad werd aangevallen met Russische raketten en daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. En ook kunnen er nog slachtoffers onder het puin liggen. Bij de aanval werd volgens de burgemeester van Kiev ook een kraamkliniek geraakt. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus. Dat vindt staatssecretaris Erkens. Voor welke rassen dat precies gaat gelden, dat moet u nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. En op die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over hun hond hebben. Blije reacties in het noorden van ons land, want op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Duurt nog wel even, het gaat om de WK 2034. Ambassadeur Bauke Mollema die zegt dat het een droom is die uitkomt. Gaan we naar het weer. Het wordt een zonnige dag. Af en toe een wolkje. 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Dankjewel Flo. Dan de files. Ja. Ik weet waar die staan.
16: Begin op de A12 Oberhausen-Arnhem bij Duiven. 1:12 vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 30 minuten. En de laatste is de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 21 minuten.
18: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
19: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
22: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
21: Meld je nu aan. Druk op

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it!
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. 7:10 op donderdag 24 september. Met nieuws vandaag. De verdachte van het verkeersdrama in Vogelwaarde, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is voorwaardelijk vrijgekomen. RTL Nieuwsverslaggever Yilda van Op Zeeland die volgt de zaak en vertelde bij Pauw en de Wit waarom hij, ondanks eerdere verdenkingen, niet wordt vervolgd voor het rijden onder invloed.
3: De officier van justitie vertelde vandaag dat hij, nadat hij zeg maar, de auto is uitgestapt naar het ongeluk, gelijk een joint heeft weggegooid. Een pijnlijk detail. Zijn bloed is ook onderzocht. Daar kwamen ook verhoogde waardes van THC in. Dat zit dus in wiet. Mm-hmm. Alleen dat zat dus net onder de normering, waardoor het dus niet in de strafeis kan worden toegevoegd.
0: Ja, bizar, hè? Het is maar een heel klein beetje.
4: Ja, het zijn de regels helaas.
5: Ja. Ja, ook het feit dat hij nu in vrijheid zijn proces af mag wachten, dat is natuurlijk echt een mes in de rug van die nabestaanden.
0: Nou, dat was ook wel duidelijk gisteren in de rechtszaal.
5: Ja, vind ik echt. En regels zijn regels, tuurlijk, dat snap ik
4: wel. Maar vind jij dat
5: wel,
4: je überhaupt met een jointje op, al neem je 2 hijsen, moet gaan rijden?
5: Stond gisteren of eergisteren een heel artikel in het AD over het nulpunt van het verbod van dan maar helemaal niks. Dat gewoon ook niet handhaafbaar is. En
4: ik denk het wel.
5: Nou, moet rijden. Lees het artikel even door en dan hebben we het straks nog even een keer over commissaris Robijn.
4: Nou ja, hetzelfde als net te drinken. Ik bedoel, dat is natuurlijk altijd. Niet drinken, of als je drinkt, niet rijden.
0: Ja, dat is het allerbeste. Maar daar schijnt die nulgrens super ingewikkeld te zijn. Ja. Want als jij medicijnen gebruikt waar een heel klein beetje alcohol in zit, dan heb je dus al iets van alcohol in je bloed.
4: Ja, ja.
0: Die nulmeting schijnt super ingewikkeld te zijn.
4: Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Aram Baden vertelde bij RTL Boulevard dat hij ervan overtuigd is dat Davina Michel namens Nederland mee gaat doen en legde uit waarom.
6: We hebben net nog geprobeerd contact te zoeken met haar en management. Normaal best wel open nu. Nee, ze zit in het buitenland, wil even niet reageren. Maar zij heeft volgens mij een song klaar liggen. In 2021 zien we hier beelden van. Was zij de Interval Act, weet je nog, in Rotterdam? Mm-hmm. Heel veel indruk maakte dat.
7: En ze doet nu een Europese tour. Ja. Dus heel veel mensen kennen haar ook al.
6: En het zou volgens de agenda volgens mij ook kunnen.
0: Ja, al dus Aram Baden, die zeker weet eigenlijk wel dat Davina Michel namens Nederland die kant op gaat. Er was vorig jaar al sprake van dat zij het zou gaan worden. Ja. Alleen toen ging Nederland natuurlijk niet naar het festival. Nu wel. En het zou logisch zijn als zij daar in Nederland vertegenwoordigt. En dan Virgil van Dijk. Die was gisteren behoorlijk fel tijdens de laatste persconferentie voor de Interland van vanavond.
8: Hij was trots.
4: Ja, tegen Valentijn, hè?
0: Ja, onder andere. Nederland speelt vanavond tegen Duitsland. Hij vindt dat hij te weinig waardering krijgt en niet altijd gelijkwaardig wordt beoordeeld door de pers. En dat liet hij de aanwezige journalisten duidelijk merken. Hij kreeg het aan de stok met Valentijn Driessen, die daar wat vragen over stelde.
9: Als ons in de wereld in wordt gestuurd, wat moet ik daar nou mee doen?
10: Ja, maar daar kan je toch degene die de onzin in de wereld stuurt, die kan je daar toch op aanspreken.
9: Nou, daar praat ik nu toch mee, toch?
0: Ja, en gaf eigenlijk Valentijn Driessen de schuld. Ja, het ging nog even verder.
9: Jouw woorden over dat ik Nederlands voetbal heb kapot gemaakt na een WK. Nee. Dat soort dingen, ja, dat gaat helemaal nergens.
10: Dat jullie hebben besloten om dat te doen op de manier waarop jullie het gedaan hebben.
11: Ik denk dat we het hierbij gaan laten.
9: Okay. Ik heb dat niet besloten.
0: En daar was uiteindelijk
5: zo'n verkeerd signaal van Van Dijk.
0: Maar hij zat er uiteindelijk helemaal geen zin
5: in. Ga er dan niet zitten, weet je wel. Ja. Ik bedoel, we willen allemaal het Nederlands elftal. Frisse start, nieuwe bondscoach, nieuwe spelers. We gaan er weer tegenaan. WK was kloten, maar we gaan gewoon weer volle frisse. En dan komt hij even daar zijn gram van deze zomer nog halen.
0: Ja. Hand onder zijn hoofd.
5: Nou, hij was echt.
0: Hij maakte echt een uitgebreide.
5: Kijk, Valentijn is een zuiger, weet je wel. Prima,
0: zeker.
5: Maar het was natuurlijk niet alleen hoe hij tegen Valentijn deed. Hè?
0: Nee, hij was sowieso heel boos op de Nederlandse pers. Hij kreeg in Engeland wel de waardering die hij in Nederland
5: had. Dat moet hij kent, man.
0: Vanavond is de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. We gaan later vanochtend even vooruitblikken met Sjoerd Moussou ook over die wedstrijd.
5: Dat is ook heel kritisch over met AD nu, hè?
0: Oh, dan gaan we eens even horen hoe Sjoerd het allemaal bekijkt. Maar dat

0: even snel kijken hoe het op de weg is. Waar staan de files, Rick?
1: 16 files en de file met de meeste vertraging nu op de A12. Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en Duiven. 8 kilometer lang en de vertraging 75 minuten.
0: Het blijft droog vandaag. Naast stapelwolken is er ruimte voor de zon. Temperatuur die loopt uiteen van 17 graden in het noorden. En in het zuiden wederom het warm.

0: Rabat, Rani, I Love Life in de ochtendshow. En ex-Mul schrijft natuurlijk hier van deze radiozender. Tenminste, van de ochtendshow. Dat was ooit bij ons een veelbelovende plaat. En ik denk nog steeds heel erg leuk om te horen. Tenminste, daar ga ik vanuit. 9 voor half 8 is het geworden. We gaan zo meteen weer spelen in Stemmenjacht. 8000 euro staat hier op de borden. Daar gaan wij eens eventjes een poging wagen om de koffer te kraken. Wie weet dat wij vanochtend een mooi geldbedrag kunnen uitkeren. Het zou lekker zijn als hij eruit gaat.
1: Jullie elke dag schone sok aan?
2: Ja.
3: Ja.
1: Maar heb je dan, gisteravond... stel je hebt gistermiddag gesport. Dan doe je om een uurtje of 4 schone sokken aan na het sporten.
2: Nee, dan doe ik ze...
1: En dan leg je ze dan weer neer voor de volgende dag. Want je denkt, joh, ik heb ze 4-5 uurtjes aangehad... dus ik kan ze morgen ook nog de hele dag aan. Of denk je dan ook weer in de was en 's ochtends pak ik schone sokken?
2: Ja, nee.
0: Altijd schone sokken.
1: Nee. Altijd?
0: Ja.
1: Maar ook als je maar 3-4 uurtjes aangehad hebt?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Nee, ik hou me aan.
1: Jij houdt ze aan?
2: Ja.
1: En draag jij überhaupt sokken?
3: Ja, ik heb geen zweetvoeten, dus ik
1: Maar heb jij pantykousjes of echte...
3: Nee, sokken. Ja.
1: Grappig. Ik heb wel het idee dat vrouwen minder vaak sokken dragen dan mannen.
3: Ja, ik loop ook het liefst op mijn slippers, maar het is hier hartstikke koud.
1: Zeg jij,
3: dus
1: in
3: als het koud is niet, nee. Dan draag ik sokken.
0: Maar het is lekker toch om 's ochtends om een vers paar sokken aan te trekken.
1: Ik vind die zitten sportsokken zitten dat strak 's ochtends.
0: Ja, vind ik lekker.
1: Ja, vind je dat lekker?
0: Ja,
1: okay.
3: Krijg je van die randen in je...
1: Ja, dan hou je vocht vast.
0: Ja, dan heb je
1: dat inderdaad. Is gewoon op leeftijd. Oh. En heb je daar last van? Dan moet je echt dan moet je in de gaten houden.
3: Een beetje last
1: echt
3: van.
1: Waar? Oh ja, nee, dat is gewoon als je randen in je benen krijgt, dan hou je vocht vast. Dat is echt, dan moet je echt even zorgen gaan maken.
3: Nou, dat ga ik dan doen.
0: Even af en toe met de beentjes omhoog.
1: Sowieso
2: kan nog geen kwaad.
3: Ik ga nu kijken.
1: Heb jij nu randen in je...
3: Nee, nu niet.
1: Maar wanneer? Aan het einde van de dag of zo?
3: Ja, als ze straks zitten wel.
0: Als het warm is, einde van de dag.
1: Ja, dan zet de boel wat op. En,
3: ja, ik ben ook niet meer de jongste.
0: Nee, dat weten we.
1: Nee, maar dan kan je beter... je hebt van die, die stoks zijn dat toch? Van die... Nee, dat zijn gewoon die hardloopsokken. Die ook een beetje van die compressiesokken zijn.
3: Oh. Ja, nou ja, oké.
0: Okay. Ja,
3: ik ga erop letten.
0: Eén stap verwijderd van de steunkuis, als ik het zo hoor.
3: Ja.
0: Ik zie hier overigens Twan die zegt, je moet wollen sokken dragen. Want dan heb je nooit meer last.
2: Dat kan ik niet hebben.
0: Heb je nooit meer last van zweetvoet.
1: Maar dat jeukt toch?
0: Oh, ja, dat verschrikkelijk. Lijkt mij ook, maar wollen sokken schijnen echt het beste te zijn tegen zweet.
2: Ik kan ook wel geen wollen trui aan. Word ik helemaal gek.
0: Oh ja?
2: Jeuk ik me heen, maar word ik helemaal gek.
1: Dat gekke is, jij bent kunnen zeggen flink behaard.
2: Ja, ik ben flink behaard. Niet alleen flink behaard, hoor.
1: Je had, laat me zeggen, Bokito dag wel eens van...
2: Ik had, als Bokito ziek is, kan ik zo in principe... als ze bellen daar vanaf Blijdorp, dan ik doe een maskertje op.
1: Bokito heeft vandaag zijn dag niet, kan jij in de kooi...
2: Geen enkel probleem.
1: Maar dan zou je zeggen dat... haar van jou, dat de wol maskeert tegenhoudt.
2: Dan noemen ze niet velen, noemen ze dat toch?
1: Ik zou niet weten.
2: Ja, dan noemen ze, ik kan het niet velen. Okay. Een beetje oude woorden zijn dat. Ja. Maar dan denk ik wel zo, ik word gek. Ik word gek van die
3: jeuk. Heb je ook haar op je rug?
2: Jazeker.
1: Ah. Wil je een keer voelen? Kom eens.
2: Nou, ik heb het 2 keer laten laseren.
3: Serieus?
1: En toen haakte dat laserapparaat af.
2: En... maar het moest dus, voor mij moest ik...
1: Deed dat zeer?
2: Nee. Ja, nee.
1: Wat is het? Een beetje over je speldenprikjes?
2: Ja, kleine tik.
1: Oké. Okay.
2: En dat, voor mij moest ik het 6 of 7 keer doen, maar ik ben na 2 keer afgehaakt.
1: Maar zie je dat het daardoor wel minder is?
2: Het is wel minder geworden, maar het was vroeger echt niet normaal. Ja, het was echt verschrikkelijk.
0: Maar jij zou ook bijvoorbeeld het logo van 50 zou jij in je rugharen kunnen...
2: Oh, makkelijk. Nou, weet je wat, we laten zo meteen, ik maak een foto.
3: Ja.
2: En dan zie je hoe mijn rughaar er nu uitziet.
0: Oh ja. Nou ja, als jij daar behoefte aan hebt om dat
2: te doen. Ik denk dat de luisteraars...
1: Flo was geïnteresseerd.
2: Ik denk dat de luisteraars...
0: Nou, maar Flo weet het stiekem wel. Die zit hier een beetje toneel te spelen.
3: Nee, ik weet het.
1: Vind je het onaantrekkelijk, een behaarde rug?
2: Ik vind het zelf zeer
3: Het ligt eraan hoe behaard, hoor. Ja, ik bedoel, ik vind het niet erg. Nee, ik vind het niet erg.
2: Heeft jouw man bijvoorbeeld...
3: heel erg behaard.
2: Heeft jouw man een rughaar?
3: Nee.
1: Maar die heeft het op zijn hoofd al niet eens. Dus laat staan. Het zou heel gek zijn dat hij wel op zijn rug...
3: Nee. Nou ja, mannen die kaal worden, die hebben vaak wel heel veel haren elders. Dus ja.
2: En bij zijn piepie.
0: Beetje afgezakt, ja. Ik zie hier overigens dat bamboesokken worden ook door veel luisteraars. Ja, dat schijnt ook heel goed te werken.
1: Maar je hebt ook nog wat te eten als je...
0: Ja, als je echt honger hebt.
1: Zit er een pandabeer aan je poot?
0: En ik zie hier een berichtje binnenkomen van Rachel. Die zegt, ik ben 19 en ik heb ook altijd afdrukken van mijn sokken in mijn been.
1: Oh.
3: Nou,
0: Ja, dus...
1: Ja, ik dacht dat het echt met vocht vasthouden te maken had. Maar ja, misschien luistert er een arts en kan die daar wat meer over vertellen.
0: Er luisteren heel veel artsen naar deze. Ja,
3: het heeft dus in ieder geval niet met ouderdom te maken.
1: Nee, maar wel met vocht vasthouden. Dat is het meer. Dus mocht er een arts... Ja, bel ons heel even.
0: Ja, dat we Florentien eventueel gerust kunnen stellen. Ja. Of dat we hem meteen door kunnen verwijzen naar de eerste hulp. 0909-3058, app maar eventjes. Dus even een arts onder onze luisteraars.

0: En Dua Lipa en Tennis for Choice.
1: De eerste drie koffers zijn gekraakt.
0: Ja. Jij wint 1000 euro. Wow.
2: 2000 euro. Oh.
0: Yeah. Je wint 4000 euro.
2: Heerlijk.
1: De 538. Stemmenjacht.
3: Word jij deze week de volgende winnaar?
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
3: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld!
8: 15.000, wat verdikken we.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
11: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
4: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Inchecken doe je in de trein.
14: Maar ook met de 538-app.
13: Luister altijd en overal naar Radio 538.
14: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
13: De 538-app.
14: Download hem nu.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferencen.

0: tent. En Senseo Coffee Pads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
0: Nu Perfect Koffer Afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
3: Ja, goedemorgen. Vandaag blijft het droog. Na stapelwolken volop ruimte voor de zon. Temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van Nederland. En waar de files staan, dat weet Rickje te vertellen.
4: Begin op de A12, dat is Oberhausen-Arnhem bij Duiven, 1,5 uur vertraging. Dan de A16, Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 38. En de laatste Timmy Boy is de A27, Gorkum-Utrecht bij Lexmond, 23 minuten.
3: Zo, 8:05 geworden, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
5: Goedemorgen. 15 vrouwelijke politici in de Tweede Kamer die willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno-video's. Zelf zijn ze ook te zien in die filmpjes waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is geplakt. President Trump moet de nieuwszenders die hij het Witte Huis had uitgestuurd weer toelaten. Dat heeft de rechter bepaald. Onder andere CNN was niet meer welkom omdat ze volgens Trump nepnieuws brachten. En de makers van de game Fortnite krijgt een massaclaim aan zijn broek. Daar is een Nederlandse consumentenstichting mee bezig. Ja, het spel zou namelijk jongeren misleiden, bijvoorbeeld met neptimers voor aanbiedingen.
3: Oh ja.
5: Ja, eens in de zoveel maanden is het weer raak voor een Jacob Moret. Want er botsen namelijk regelmatig auto's en bussen tegen zijn geparkeerde Volvo. Hij woont dan ook in een smalle straat, de Molendijk, in Klaaswal.
4: Ja, Klaaswal, denk ik, ook niet.
5: Klaaswal staat er. In Hoekse Waard, Zuid-Holland, is dat. Inmiddels staat de teller van de schade op zo'n 13.500 euro. Ja, en het frustrerende is, de meeste rijden gewoon door. Ja, en inmiddels heeft Jacob wel een cameraatje opgehangen. En daardoor kan hij de meeste schades wel weer vastleggen en verhalen op de verzekeraars.
3: Ja.
5: Maar het is natuurlijk hartstikke irritant dat zijn Volvo altijd wordt geraakt.
3: Want je hebt op het moment dat je schade hebt en je auto staat geparkeerd, je hebt zo'n fonds toch waar je aan kan kloppen? Of bestaat dat niet meer?
4: Ja, dat had je wel, ja.
3: Dan moet je aan kunnen tonen dat je auto daar, voordat hij daar geparkeerd stond, dat hij
4: geen schade had.
3: Ja. En dat, maar als je moet redelijk wat dingen uithalen en aanleveren, maar uiteindelijk kan je dan volgens mij een deel van het geld aan schade kun je terugkrijgen.
5: Ja. Maar goed, ik denk als jij daar elke maand komt aankloppen, hij legt het vast en dan kan hij naar de schadeafdeling bellen, offerte afwachten, afspraak maken, auto inleveren. Maar het is gewoon een gedoe.
6: Maar ik zie een foto van Jacob in de straat. Tenminste, ik denk dat dan
4: reuze mee, toch?
6: Die Molendijk is. Dan denk ik, nou ja, ik zie nog 2 fietspaden links en rechts. Het is denk ik zo'n auto-te-gasstraat.
5: Ja. Ja.
6: Denk ik, ja, het is toch wel knap als je daar die auto iedere keer schampt.
5: Nou ja, het gebeurt vaak als 2 bussen of zo elkaar passeren.
3: Oh ja.
5: En dan gaat het mis. Maar, en dan wordt er even een spiegeltje meegenomen.
3: Maar dan hebben denk ik meer mensen daar last van.
5: Ja, hij is ook niet de enige in de straat die er last van heeft.
6: Maar gaat de gemeente nu de straat verbreden?
5: De gemeente heeft beleidingen aangelegd, dus het helpt een beetje. En er wordt al ook gesproken over een randweg die dan die dijk moet ontlasten.
6: Oh ja.
5: Maar ja, dat zijn dingen, dat duurt jaren. Dus jammer voor hem, voor Jacob.
6: Ja,
3: die Jacob.
5: Nou, er zit meer PFAS in ons drinkwater dan de grens die het RIVM adviseert.
3: Oh ja.
5: Maar zelf kraanwater filteren, dat heeft meer nadelen dan voordelen. Dat zegt drinkwaterdeskundige Hofman. Ja, de eerste dag werkt zo'n filter misschien nog wel, maar daarna eigenlijk na een paar dagen slaat hij er gewoon doorheen.
3: Heeft geen enkele zin dus om te filteren. Ja, dat is een gek idee dat je als je een glaasje water drinkt...
6: Dat er gewoon plastic naar binnen komt, toch? Ja. Is dit plastic?
3: Ja, wat het precies...
6: PFAS? Het is een beetje die teflonzooi wordt ervan gemaakt, toch?
3: Ja, en het is niet afbreekbaar door de natuur. Dus als het er eenmaal in zit, dan gaat het er nooit meer uit. Dus wij hebben in principe bij ieder glaasje water dat je drinkt...
6: Nee, niet TFAS.
5: PFAS, maar eigenlijk in een jaar tijd heb je een wordt vergeleken...
6: Een koekenpan.
5: Nee, een pinpasje.
3: Echt waar?
5: Ja, heb je die allemaal opgesmikkeld na een jaar dan wel.
3: Oké, dat krijgen we gewoon binnen door het drinken van kraanwater. Omdat overal PFAS in zit. Dat is ook een gek idee, toch?
6: Heel gek dat je pinpas opeet.
3: Ja, in principe, als het maar lang genoeg doorgaat, dan zijn wij... Nou ja, wat ik zeg, als je maar lang genoeg doorgaat, zijn wij helemaal van PFAS.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims hier bij 58. De ochtendshow voor de donderdag. En wij hebben het spel Stemmenjacht nog helemaal niet gespeeld. Maar daar gaat verandering in komen, want...
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Daar is de eerste ronde voor deze dag.
2: Ja, het spannendste spel van de Nederlandse radio. Je hoort weleens op andere stations ook, roepen ze dat.
0: Ja.
2: Maar het origineel is altijd het spannendst.
0: Ja, ja. Jij zegt het is ten onrechte dat ze het elders roepen.
2: Ja.
0: Angelique, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Uit Hellevoetsluis.
3: Oh. Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja.
2: Dat is een mooi startje.
4: Komt Duncan Lawrence vandaan, toch?
2: Wat zeg jij?
4: Komt Duncan Lawrence vandaan?
2: Ja.
3: Ja, klopt.
4: Die werd
3: inmiddels
4: toen,
3: niet meer.
4: Die werd daar toen groots gehuldigd.
0: Kwam je hem wel eens tegen in de tijd dat hij er nog woonde?
3: Nee, hij is verhuisd voordat hij bekend werd.
0: Ah, oké. Okay.
3: Dus dan woonde hij er al niet meer. Nee, maar geboorteplaats was Hellevoetsluis,
4: ja,
3: inderdaad.
4: Mooi toch?
0: Ja, nou ja.
3: Jazeker.
0: Dus toch een songfestivalwinnaar die bij jullie uit het stadje komt. Hé, hey, en ik zie Angelique, jij werkte in het Sophia Kinderziekenhuis.
3: Ja, klopt.
0: Wat doe je daar?
3: Ik ben verpleegkundig specialist.
0: Oké. Okay. Mooi werk, denk ik.
3: Ja, zeker. Is heel erg leuk.
0: Ja.
3: En ook heel mooi.
0: En je staat op het punt om een hoop geld te verdienen. Want jij mag vandaag als eerste gaan raden naar de stem die in koffer 4 zit. Voor 8000 euro. Nou, de stem hebben we al heel vaak gehoord.
2: Ja, maar ja.
0: Maar ik heb zomaar het gevoel dat vandaag wel eens een goede dag zou kunnen worden in de jacht op deze stem.
2: Oh,
3: nou. Ik hoop het.
0: Dit is de stem in koffer 4.
2: Uurtje.
0: Uurtje. Uurtje. Ja. Wie zoeken wij, Angelique?
3: Het is een lastige. Ik denk Jeroen Kijk in de Vechten.
0: Jeroen Kijk in de Vechten. De voice-over van B&B Volley, onder andere.
4: Ja. En Songfestival.
0: RTL Boulevard.
2: En radio doet hij ook.
0: Doet hij ook radio, ja?
2: Ja, bij de collega's van Radio 10.
0: Oh.
2: Oh. Aardig goos, ik kwam vanochtend nog tegen.
0: In de parkeergarage?
2: Nee, nee, nee.
0: Oh.
2: In de darkroom.
0: Angelique, jij denkt Jeroen Kijk in de Vechten. We gaan eens even luisteren of dat het juiste antwoord is.
1: Antwoord is fout.
0: Het is niet goed, Angelique.
3: Jammer.
0: Ja, wat zonde dan.
3: Ja, helaas.
0: Ook hij gaat bij de foute antwoorden. Die zetten we allemaal op de site. 538.nl kun je even kijken wie er allemaal genoemd zijn. Stel dat je een ronde hebt gemist. En jij krijgt, maar dat weet je denk ik ook wel, een troostprijs. Een reiskoffer van de Postcode Loterij.
3: Ja, superleuk.
0: Is ook leuk.
3: Dank je wel. Jazeker.
0: Hey, maak er een mooie dag van en werks, hè?
3: Ja. Jullie
0: ook. Hoi, hoi. Angelique gaat er ook niet vandoor met het geld. Wie zoeken we toch? Laat het even weten. Tenminste, geef je op voor Stemmenjacht. Dat is het makkelijkst. Via de app of via de site. En wie weet ben jij straks kandidaat en win jij 8000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.

0: Super Jack en Ella Black in my world. Vanavond is er een interlandwedstrijd te bekijken.
1: Ik heb een goed gevoel erover.
0: Ja, serieus?
1: Ik vind, sinds ik heb die trainingen nu een beetje teruggezien. Links en rechts, wat ze allemaal aan het doen zijn. Ik zie ze op de fietsjes lekker. En op de een of andere manier geeft die Chabi. Weet ik veel noemen.
0: Chabi, like chocolate.
1: De bondscoach.
2: Ja, die, de coach.
1: Ik vind hem wel enthousiast erin zitten. Heel relaxed.
0: Ja.
1: En ik denk van, oh ja, het gaat wel
2: maar
1: gebeuren.
2: Maar wat denk je wat de uitslag gaat worden dan?
1: Ik denk dat zij gewoon met 3-1 gaan winnen vanavond.
0: Zo, dat is zo. Je weet dat ze tegen Duitsland spelen.
1: Ja, nou ja, Duitsland is ook niet bijzonder.
0: Die Mannschaft.
1: Nou. Nou ja, Duitsland ging er in het WK ook vrij vroeg uit, kan ik je melden.
0: Ja, ja.
1: Je hebt natuurlijk wel Jurgen Klopp nu,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja, dacht ik wel. Ja.
1: Ik kan niet anders dan naar die tanden van Jurgen Klopp kijken. Ja. Dat is, als hij nou zelf in de spiegel kijkt, moet hij toch ook denken van, nee.
0: Nah.
1: Maar goed, ik denk dat Gerard Joling en Jurgen Klopp dezelfde en dezelfde kleurstaal. Zo, ja. een soort blauwachtig. Maar ik denk, Bobby is on fire.
2: Ja, dat is waar.
1: Virgil van Dijk die is getergd tot op het bot. Dat zagen we gisteren natuurlijk. Die voelt zich miskend. Die lag nog net niet als een kind in de snoepwinkel het stampvoet op de grond.
2: Nou.
1: Joey Veerman is natuurlijk terug. En die wil ook maar één ding laten zien.
2: Ja,
1: van joh, er was een verkeerde keuze gemaakt. Dus nee, ja, het heeft alles in zich dat het gewoon...
0: Nou, vanavond weten we meer. De wedstrijd tegen Duitsland wordt om 20:15 gespeeld. En we blikken
2: waar wordt die precies?
0: Ik dacht in de Johan Cruijff Arena.
2: Oké. Okay.
0: En wij blikken straks eventjes vooruit met de Sjoerd Moussou. Wat zijn de kansen van het Nederlands elftal tegen de Duitsers?
3: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
4: In de UEFA Nations League.
3: Dit weekend winnen bij 538.
4: Is volgende week zondag in het stadion.
3: Tijdens Nederland-Servië.
4: Alle info 538.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkom. Weet wat te doen.
8: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue. Tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
12: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
13: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
15: Giga veel.
13: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
16: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.
18: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: 538 Nieuws. 8 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een ravage in Lelystad. Er was vannacht een explosie bij een huis en daarna ontstond brand. Die verspreidde zich snel en het huis is nu voor een groot deel verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de explosie en brand in Lelystad raakte niemand gewond. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden die komen samen in actie tegen deepfake pornofilmpjes die online rondgaan. Zelf zijn ze ook te zien in die video's waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is gemonteerd. De Kamerleden willen dat slachtoffers makkelijk aangifte kunnen doen en dat sites met deepfake porno offline worden gehaald. En baasjes van honden die bekend staan als bijtgevaarlijk moeten verplicht op gedragscursus. Het kabinet vindt dat ze er alles aan moeten doen om te voorkomen dat hun hond iemand aanvalt. En als de cursus niet is gevolgd en de hond betrokken raakt bij een bijtincident, dan moeten volgens het kabinet de straffen omhoog. Gaan we naar het weer. Het wordt een zonnige dag. Af en toe een wolkje, 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Filers dan en het overzicht daarvan krijg je van Rick.
1: Begin op de A12, Oberhausen Arnhem bij 7 naar 44 minuten. Dan de A16 Breda Rotterdam bij Klaverpolder 38. En de laatste is de A58 Breda Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 27 minuten.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
22: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
23: geeft ruimte.
24: Winnen doe je tijdens het sporten.
25: Maar ook met de 538-app.
24: Luister altijd en overal naar Radio 538.
25: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
24: De 538-app.
25: Download hem nu.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
27: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
28: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
27: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
25: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
24: Meld je nu aan. Druk

0: Goedemiddag, Ronan Keating, hoor je nu? Live is een rollercoaster. Radio
1: 538. Hey, lekker man. We gaan genieten, rustig. Oh man. Hier is totaal niets mis mee.
2: Dit zijn je

0: Ting en Life is a Rollercoaster.
1: Dit is de 538 Ochtendshow.
0: Ja, toen hij een hit scoorde met dit liedje was het nog niet zo'n algemeen gebruikte uitdrukking. Tegenwoordig heb ik het idee dat iedereen het overal voor gebruikt. Hoe was het? Nou, het was een rollercoaster.
2: Rollercoaster.
0: Alles is een rollercoaster. 8 over 8, donderdag 24 september. Nieuws voor vandaag. Aan de vooravond van de VN-jaarvergadering in New York liepen de spanningen rond het internationaal strafhof nogal op. Premier Rob Jetten reageerde op Donald Trump. Die zei dat het strafhof steen voor steen afgebroken zou moeten worden.
3: En mijn boodschap terug is, wij zullen het steen voor steen verdedigen. Want de ondermijning van het ICC is een ondermijning van de internationale rechtsorde. De enige plek ter wereld waar de ergste misdadigers kunnen worden berecht.
0: Ja, al dus Rob Jetten.
2: Gaat hij nog wel in Nederland wat doen een keer, Jetten?
0: Nou, was nu, zag ik, in een homobar in New York was hij.
2: Echt waar?
0: Ja, in een van de eerste homobars daar.
2: Maar hij moet gewoon hier aan de bak. In Nederland, daar moet je aan de bak.
0: Ja, je zou denken, we hebben wel
2: een paar... En niet aan de bar, gewoon aan de bak.
0: Een paar problemen op te lossen, ook in eigen land. Maar goed, daar wilde hij dan aandacht voor. Valentin Driessen die was gisteravond te gast bij VI. En daar werd natuurlijk teruggeblikt op zijn woordenwisseling met Virgil van Dijk. Valentijn kon op bijval van Johan Derksen rekenen.
4: Die jongen die heeft van jongs af aan alleen de wind meegehad en alleen maar schouderklopjes gehad. En die is helemaal van de leg. Omdat iemand kritiek op hem durft te hebben, dat is je niet gewend. Maar je bent pas een ster als je ook daar geen moeite mee hebt.
5: Natuurlijk, man. Dan moet je toch dat moet je toch
4: langs
5: heen
4: laten blijven. Het is ook een beetje kinderlijk dat de grote van Dijk, want hij vindt zich dan van Dijk.
5: Ja, de grote leider.
4: Dat hij wakker ligt omdat er een paar zinnetjes aan hem geweest zijn die hem niet bevallen.
0: Ja, anders Johan Derksen gisteren.
2: Hij wel gelijk, hè, Johan?
6: Nou, 100%. Ja, vind ik echt.
0: Meta heeft een video van Roel Maaldrink en een Bits of Freedom offline gehaald. Daarin uiten ze op satirische wijze kritiek op de videobrillen van Meta. Door medewerkers van het bedrijf zelfs met zo'n beeld te filmen. Meta bestempelde de komische video als pesterig. Even een klein stukje uit die video die dus verwijderd is.
7: Ik heb hem binnen hoor, de Meta-bril. Kijk, het is gewoon een heel vet ding. En hierachter is het kantoor van Meta. En daar vind je die bril natuurlijk ook hartstikke vet.
8: You're from Meta, right?
9: Yeah.
7: Hey, Meta, start filming.
9: Starting filming?
7: Huh?
9: What? Are you recording right now?
8: Can you see the light?
9: Yeah, I can see it.
8: Oh, because it's quite easy. You can just put a tape over the light and then you can see that I'm filming.
9: Okay, I don't know what's going on. Please don't record me.
0: Ja, hij was helemaal niet blij met het feit dat hij werd gefilmd. Dat was een koekje van eigen deeg ergens.
6: Beetje flauw dat ze het van offline hebben gehaald. Ja. Snijd toch boven.
0: Maar het is wel een probleem aan het worden.
6: Nou ja, 100%.
0: Die filmen erbij. Ik zit hier naar Rick te kijken. Ik heb ook geen idee.
6: Oh, nee.
0: Ben jij nu aan het filmen, Rick?
2: Ik ben alles aan het filmen, jongens. Oh, ik zet het zo meteen online.

0: Let's go. Shakira, Burna Boy met z'n tweetjes. Om kwart over acht. Ja, vanavond begint een nieuw tijdperk voor het Nederlands elftal, jongens. Xabi Hernandez maakt tegen Duitsland zijn debuut als bondscoach van het Nederlands elftal. Om kwart voor negen wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena. En wordt deze wedstrijd voor de Nations League, want daar wordt in gespeeld, aangevangen. We blikken vast vooruit met Sjoerd Moussour van het AD. Sjoerd, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Was jij gisteren bij die persconferentie?
1: Zeker.
2: Dat
1: ja,
2: was smullen, of niet?
1: Dat was gezellig, ja.
0: Maar wat was, wat was daar nou gebeurd, Sjoerd? Want Virgil die zat erbij alsof hij er echt totaal geen zin in had.
1: Nee, dat klopt. Ja, er waren eigenlijk twee dingen. Kijk, Virgil had nog een persoonlijk rekeningetje met Wout en Dries te vereffenen. Ja. Dat hebben we ook veel teruggezien op de social media, dat clipje.
0: Ja.
1: Nou, prima, moet hij zelf weten. Maar het paste in die zin in een groter geheel dat hij eigenlijk vanaf het begin uitstralen van, hey, jongens, ik heb hier helemaal geen zin in. En voortdurend uitdroeg ook. En dat vond ik, ja, daar had ik mijn bedenkingen bij, dat hij zo'n gebrek aan waardering voelde in Nederland. En dat hij in het buitenland wordt wel gewaardeerd. In Nederland is het allemaal veel minder. En dat vond ik een beetje kwijtzielig, eerlijk gezegd.
0: Ja, wat jij zegt ook, van het is een heel ongelukkig moment om die frustratie te uiten. Op het moment dat je naast een nieuwe bondscoach zit.
2: Frisse start.
0: Je wil even een nieuwe start maken. En hij zat erbij alsof hij er echt totaal geen zin in had.
1: Nee, dat vond ik dus ook. Kijk, Xavi wil in alles uitstralen. We gaan opnieuw beginnen. Ja. We laten alles achter ons. Juist. We praten niet meer over het verleden, niet meer over het WK. In volle vaart vooruit. En dan zit daar een aanvoerder naast. Met een gezicht als een oorworm. En je zag wat heel grappig was. Dat zag je volgens mij op tv niet zo goed. Die Xavi had een oortje in, weet je, was een tolk.
0: Ja.
1: Dus die zat dan naar te luisteren en je zag dat gezicht. Zag je iedere keer meer vertrekken van wat eigenlijk overkomt mij hier.
2: Dit hadden ze mij niet verteld bij de aanstelling.
0: Nee.
1: Ah. Nee, exact, ja.
0: Maar zou daar na afloop zouden die twee nog even met elkaar gesproken hebben van, joh, dit was niet handig, Virgil?
1: Ja, geen idee. Ik weet, daar kennen we Xavi niet goed genoeg voor. Nee. Kijk, ik zou dat als trainer denk ik wel doen. Maar goed, misschien denkt hij van, joh, ik laat het even en dit is op Virgil's eigen konto. Kijk, op zich is het prima natuurlijk dat een voetballer zich uitspreekt. Hè? En dat,
2: jawel,
1: dat, daar moeten we ook blij om zijn en dat mag ook. En hij mag ook zeker kritiek hebben op een journalist of op de media in iets algemenere zin. Maar ja, ik denk bij Van Dijk ook van, je bent 35, je hebt nu zelf besloten om door te gaan bij het Nederlands elftal. Hè? Ja. Dat was nog een beetje de vraag. En dan begin je zo aan je nieuwe campagne eigenlijk. Ja, ik vond het niet heel slim, maar goed.
0: Nee, nou ja, is gebeurd. Dan eventjes de blik op het Nederlands elftal. Want heb jij de afgelopen dagen de training een beetje kunnen volgen? Was je welkom als journalist?
1: Nee, helemaal niet. De hele trainingen zijn maar een kwartier of 20 minuten open. Dat geldt voor alle trainingen van Xavi voorlopig. Ja. En ik denk dat het ook gewoon zo blijft. Ja, dat is een beetje atypisch in Nederland. Hè. De Nederlandse bondscoaches die we allemaal gehad hebben, die deden ook wel eens een training achter gesloten deur als ze zogenaamd tactisch moesten trainen. Maar die deden ook heel veel in de openbaarheid. En bij Xavi zie je eigenlijk alleen maar de warming-up. Dus als je van warming-up zout...
0: kon jij op basis van die warming-up kon je al een conclusie trekken?
1: Ja, ik kon de hele opstelling kon ik uittekenen op basis van warming-up. Nee. Ja, nee, maar dat trainers geheimen willen houden, hè, dat ze willen die tactische patronen willen instuderen en de opstellingen voor zichzelf willen houden, dat is natuurlijk niet nieuw. Alleen, juist bij het Nederlands elftal, wat toch een beetje het land is natuurlijk het team is van het land.
0: Ja.
1: Verwacht je wel een zekere openheid en aanraakbaarheid en zichtbaarheid. En dat is een beetje atypisch, want dat is in Nederland eigenlijk altijd wel zo geweest. En dat is onder Xavi anders.
0: Ja, en dan eventjes de sfeer binnen de, nou ja, laten we het toch de nieuwe selectie maar even noemen. Op Virgil van Dijk na dan. Maar is die een beetje oké? Okay? Krijg jij die indruk?
1: Ja, maar goed, dan moet je dus afgaan op de lachende gezichten tijdens een warming-up. Ja. Ja, die waren er wel. En verder is het allemaal een beetje afwachten. Kijk, Xavi probeert een beetje in clichés heel erg uit te dragen dat ze één grote familie zijn en ze zijn, ze zijn energiek en ze zijn enthousiast, weet je wel, je kent die verhalen wel. En dat snap ik ook hoor, dat is ook zijn rol nu. Maar ja, we moeten het vanavond gaan zien, hè. Wat het verschil is met WK, wil ik zeggen, dat kan natuurlijk ook niet in een paar dagen. Dat zullen we een beetje tijd moeten geven. Tja, we kunnen niet in één keer alles anders gaan doen. Maar uiteindelijk ligt het wel op het veld. En onder Koeman hebben we een team gezien dat altijd van de toplanden verloor. Ja. En een team dat op de eindtoernooi eigenlijk het minst liep van alle landen. Gemeten in data. Hè. Er is geen elftal dat op het afgelopen WK minder liep dan Nederland. Ja. Nou ja, dat is een van de belangrijke dingen die Xavi zou willen veranderen.
0: Ja, ja. Nou is het zo dat Duitsland, de tegenstander van vanavond, die beginnen ook opnieuw. Die hebben een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp, die daar zijn opwachting maakt. Gaat die nog heel veel veranderen aan die mannschaft?
1: Ja, maar dat is wel echt een verschil met Nederland. Als je Klopp hoort praten, dat is ook heel apart, die heeft 44 spelers geselecteerd, wat ongelooflijk veel is. Ja,
2: hij wilde eigenlijk 45, maar...
1: Ja, kreeg hij niet doorheen bij de Duitse bond, denk ik. Nee, maar dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Maar die straalt ook echt in alles uit dat hij het anders gaat doen. Die maakt grappen, die provoceert een beetje met de Duitse media en zo. En daar heb je echt het gevoel van, nou, die gaan het echt over een andere boeg gooien. Bij Xavi is dat natuurlijk wel zo, dat het is voor het eerst een trainer van buiten Nederland zit sinds 1978. Ja. Maar het elftal, de selectie, lijkt natuurlijk nog hartstikke veel op het WK.
3: Er is niet zo heel veel veranderd, want hij heeft ook, laat maar zeggen, kwam net binnen. Segio is al naar de tribune verplaatst, Timber gaat op de tribune, Taylor gaat op de tribune. Dus laat maar zeggen, alles wat hij ook heeft bijgehaald, dat gaat meteen op een zijspoor nu.
1: Ja, klopt. Nou, het is wel zo dat ze spelen 4 invals achter elkaar. Dus CGL en Taylor en zo, die zullen heus nog wel een kansen krijgen. Maar ik vind wel dat hij veel vasthoudt aan het oude werk.
3: Is dat toch altijd een beetje angst om niet alles overboord te gooien meteen?
1: Het is ook wel zo, Nederland is een relatief klein land. Hè? In Duitsland is gewoon meer keuze. Onze vijver is kleiner om uit te vissen. Ja. Dus ik snap ook wel dat hij niet 20 nieuwe spelers selecteert. Want die zijn er gewoon niet van dat niveau. Maar ja, hij had wel meer kunnen verfrissen. Het meeste is hetzelfde gebleven. Hij heeft eigenlijk alleen... Ja, Memphis is natuurlijk de grootste naam die heeft laten vallen. Maar ik denk dat de meeste bondscoaches dat wel gedaan hadden. Ja. Dus we moeten het echt op het veld gaan zien. Als hij echt staat voor ander voetbal dan we de laatste jaren gezien hebben... Dan krijgt hij uiteraard onze zegen.
0: Ja, en dan gaan we dat vanavond voor het eerst bekijken. De wedstrijd begint om 9:15. Wat als jij nu een voorspelling zou moeten doen op basis van wat je gezien hebt? Ja, je kan alleen op basis van de warming-up.
3: Kan jij de warming-up voorspellen?
0: Wie had er een betere warming-up? Duitsland of Nederland?
1: Nee, ja, ik denk dat het wel een typische oefenwedstrijd wordt... waarin Duitsland ook best wel veel gaat wisselen en uitproberen. Dus ik verwacht dat het best een geinige wedstrijd wordt... maar dat het een 2-2 wordt of zo. Dat het gelijk wordt.
0: Ja, en dan over een paar dagen wacht... Volgens mij Servië, dan hebben we Griekenland en weer Servië, toch, op het programma staan?
1: Klopt, dus ze gaan vliegen zaterdag naar Servië... en dan komen ze nog even terug in Nederland en vliegen ze daarna door naar Griekenland. En dan de laatste wedstrijd is weer thuis tegen Servië in Eindhoven.
0: Dus even flink wat wedstrijden van het Nederlands elftal achter elkaar. Sjoerd, hartelijk dank voor je tijd. Mooie wedstrijd vanavond en we spreken jou snel weer.
1: Yes, helemaal goed.
0: Hoi, hoi. Sjoerd Massou over het nieuwe Nederlands elftal vanavond. Dus voor het eerst in actie met die buitenlandse bondscoach. Voor het eerst sinds 1978 dat er een buitenlander aan het roer staat van het Nederlands elftal. Xabi Hernández. Het is 7:20 met de Peppers.

0: hoeveel dagen moet je nou eten en drinken in huis halen bij een ramp? Daar is nogal veel onduidelijkheid over, dus dat ga ik vertellen.
1: Nou, zometeen meer onduidelijkheid van Florentien, want die gaat het even, of ga je het echt helemaal uitleggen. En Sommieu komt eraan, de Bouwsta staat klaar en we spelen Stemmio.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Werk is houvast.

0: voor het leven.
1: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
8: in harmonie.
7: Zoals,
8: ik heb je kat opgesloten.
9: In de wasmachine.
8: Of, ik heb water gemorst.
9: Over je laptop.
7: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je een onvergetelijke belevenis voor twee. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
9: een duet.
7: Oh ja,
9: ik ben ook zwanger.
7: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Ja, goedemorgen, vandaag blijft het droog. Naast wat stapelwolken is er volop ruimte voor de zon. Temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden van Nederland. En de situatie op de weg houdt Rick in de gaten. Waar staan de files?
16: We beginnen op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 24 minuten vertraging. A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden, 1 uur. En de laatste is de A58 Breda-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 21 minuten.
15: 9:04. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake pornofilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn. De makers van computerspels Fortnite moeten misschien wel €100 miljoen aan jongeren terugbetalen. Een Nederlandse consumentenorganisatie werkt namelijk aan een massaclaim omdat het spel jongeren zou misleiden. En het kabinet gaat toch niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben voor als er bijvoorbeeld een ramp of crisis is. Het officiële advies blijft dus voorlopig 3 dagen.
15: Oké. Hebben jullie voor 3 dagen voedsel in
18: huis? Zeker.
15: Ja?
18: Ja, 2 kinderen.
17: Ja, het wordt wel verder onderzocht.

0: gedacht. Want het is namelijk voor mensen die bijvoorbeeld in een klein appartement wonen best wel lastig om dit op te volgen, om zo'n voorraad. En zeker voor supermarkten, die moeten dus ineens mega veel voorraad en magazijnen hebben.
1: Ik heb wel wacht even, als je voor 3 dagen voedsel, ook op een klein appartement, dat zijn een paar blikken en wat zakken.
2: Ja, maar goed, je moet de ruimte wel. Als jij op 60 vierkante meter woont, moet je toch wel even een voorraadkastje ergens hebben. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ik heb zo'n gaspit gekocht, weet je wel, met van die gasbussen. Ja, dat is toch uiteindelijk met 6 van die gasbussen en zo'n kokertje, zo'n brandertje. Het is toch een, zeg, 70 centimeter bij 40. Ja, het is toch
3: maar
2: een pakket.
3: Waarom heb je die gekocht dan?
2: Nou, ben je echt voor dit soort dingen.
1: Ach, dat gaat toch nooit gebeuren.
2: Nee, ja, nou, wij hebben in Utrecht, ik heb een vracht water thuis. We hebben natuurlijk vorig jaar of 1,5 jaar geleden die water...
1: toen moest je het koken.
2: Die bacterie gehad in dat water.
1: Ja, 1 keer gebeurd, man. Dat gaat nooit meer.
2: Nou ja, weet je, als jij voor de deur staat, doe ik niet open, hè?
1: Sowieso.
2: Nee, maar, ja, de wereld, maar we hebben met stroomuitval. Het gaat niet zozeer. Ik geloof er niet in dat er morgen een raket op het land gegooid wordt. Maar het heeft ook met het stroomnet te maken. Ja. Met de hitte waar we nu mee zitten. Met vervuild water. Het is niet alleen maar van, joh, we worden aangevallen door de vijand. En we moeten in de kelder gaan zitten. Nee.
1: Maar ik heb van de week de provisiekast bij ons eens opengetrokken. Ik denk, die 8 dagen haal ik
0: dat
1: ook
0: haal
1: wel.
0: Ik ook
2: jij
0: wel.
2: Hebt de jumbo opgeplakt.
1: Nee, echt serieus. Ik denk, wij kunnen zo 2 maanden vooruit.
3: Nee, joh.
1: Ja, want is dat zo verschrikkelijk veel van het spul.
0: Behalve water, hè? Dat heb je waarschijnlijk niet.
1: Die heb ik ook staan zelfs.
2: Ja, heb ik ook.
1: Ik heb 4 flessen van 1,5 liter heb ik klaar.
2: Ja, maar dat is een dag.
1: Nee.
2: Jawel, want je moet ook koken straks.
1: Tuurlijk.
2: Ja. Daar heb je ook water voor nodig.
1: Nou, ik heb bedacht voor in nood dat ik de barbecue ga gebruiken. Als verwarme.
2: Ik heb nog, we zijn natuurlijk 1,5 jaar geleden naar de luchtmacht of de landmacht geweest.
1: Oh ja, dan hebben we van die zakken gekregen.
2: En dan kregen we zo'n hele tas met van die, van die voedselpakketten die je gewoon een beetje aan kan lengen.
0: Dat was lekker ook, hè?
1: Ja, dat was lekker.
0: Ja,
1: was echt lekker. Oh, ja. Sterker, ik zit me stiekem al te verheugen op dat de stroom uitvalt 3 dagen.
0: Want ik zit ook af en toe naar dat zakje te kijken.
2: Ik heb wel nog dat hele pakket.
1: Ja, dat
2: ik heb dat toch bewaard. Dat ik dacht, van er zit toch pasta carbonara en toetjes. En
1: dat zijn 8000 calorieën volgens mij, dat hele pakket.
2: Daar kan je wel van even mee voor.
1: Dan kan je in principe 3 dagen op vooruit.
3: Ja. Wat een doemdenker zijn jullie.
0: Na ruim 15 jaar valt het doek voor 24 Kitchen als lineaire televisiezender. Ja, die kookzender die stopt op 31 maart. Duurt nog even. Het verdwijnt niet helemaal, want ze gaan nu wel naar streamingdiensten Disney+.
1: Oh ja, dan krijg je losse programma's die je kan streamen. Ja. Dus, dat was heel lang onder studenten was dat heel populair om 24 Kitchen aan te zetten.
3: Oh ja?
1: Ja, dat was echt zo'n ding onder studenten. Maar dat is, volgens mij is dat ook helemaal klaar. Je studenten hebben natuurlijk ook geen televisie
2: meer. Ik heb het idee dat daar altijd alleen maar of Miljuska Wietsehuizen of Rudolf van Veen
1: staat. Ja, en Hugo Kennis.
2: Die had ook?
1: Ja, die had heel veel programma's op 24 Kitchen.
0: Ik begrijp het niet. Ik begrijp niet. Ik bedoel, je kan het niet proeven. Je kan het niet ruiken. Je kan het alleen zien.
1: Ja, ik had wel vaak, als ik er langs zette...
2: Ik vind het ook wel leuk.
1: Je blijft toch hangen.
0: Ja?
1: Ja, dat is iets... Eten bereid zien worden en zeker het gemak waarmee dat gaat... en hoe gepassioneerd sommigen erover praten.
2: Bij die Jamie Oliver toch ook. Die wist van een citroen en een krop sla, man. Dan kwam er een sterrengerecht op tafel.
1: Ik vind dat toch dacht, altijd
0: wel bijzonder.
1: Toch fascinerend. Maar het stopt dus als tv-zender.
0: Ja.
1: Nou, dat is sneu. Flo, dank je wel even voor dit moment.
4: De 538 Stemmenjacht.
1: Joey, goedemorgen. Ja, Rick probeert het even wat spannender te maken.
3: Ja, ik probeer het spannend. Nou, het is natuurlijk ook het spannendste spel van de Nederlandse radio.
2: Waarom zit radio zo gek de hele tijd?
3: Radio? Ja, dat is modern, hè? Radio.
4: Stemmenjacht.
2: Dit is meer jaren 80, denk ik.
3: Ja.
2: Wat jij doet. Oude piraat.
3: Ja, zeker. Goeie oude tijd.
4: Radio.
1: Joey, neem me niet kwalijk voor deze chaos waar je in
5: bent. Buis komt over.
3: Ja.
2: Kan iemand Rick inbinden? Ja, we hebben hier een patiënt.
3: Het spel is wel van de Nederlandse radio.
1: Uit Spaarndam kom je.
2: Oh, leuk.
3: Oh, dat is wel leuk, ja.
5: Klopt, ja.
1: Werkzaam als vrachtwagenchauffeur.
5: Yes.
1: Mogen we tegen jou wel trucker zeggen?
5: Ja, dat mag, ja.
1: Ja, we hadden gisteren iemand...
2: die was fel.
1: Ze was heel fel.
5: Ik had het gehoord, ja. Die voelde zich een beetje beledigd.
1: Ja, maar jij had het helemaal niet. Je had niet zoiets van, nou, als iemand dat
5: heeft... Nee, zeker niet.
1: Gelukkig. Hé, Joey, jij gaat een poging doen om koffer 4 te kraken. Deze stem is de stem waar we om spelen.
3: Uurtje.
1: En de grote vraag is natuurlijk wie jij denkt dat er in die koffer zit.
5: Ja, ik denk Frank Rijkaard.
0: Oh.
1: Frank Rijkaard.
5: Ja.
1: Ja.
5: Dat hoop ik. Dat hoop ik in ieder geval.
2: Snap ik.
3: Nou.
2: Kun je met je vrachtwagen hier naartoe komen en er gewoon 8K inladen.
3: Ja, lekker, man.
1: Joey, is het Frank Rijkaard in koffer 4? Ja.
4: antwoord is... fout. Ja.
1: Hoe was jij gekomen op Frank Rijkaard, Joey?
5: Ja, ja, ik dacht het eerste moment dat ik hem hoorde, dacht ik eigenlijk dat hij het was.
1: Ja?
5: En toen heb ik die hint gezien met van rook of zo. Dus toen stopte ik op Frank Rijkaard rookt of rookt. En staat dat hij overal staat te roken. Dus ik dacht, of vroeger in ieder geval.
1: Ja.
5: Dus ik het sloot het niet uit, zeg maar. Dus toen ben ik erbij gebleven.
1: Ja, ja.
5: En zo doen. Ja.
1: Aha, aha. Nou ja, het is niet goed. Dus wij zetten zijn naam bij de verkeerde antwoorden. En we gaan zorgen dat jij zo snel mogelijk in het bezit komt van de reiskoffer van de Postcode Loterij.
3: Zo dan.
1: Want die krijg jij als thuisprijs.
5: Super.
1: Alsjeblieft, man. Veel plezier daarmee.
5: Hey, dankjewel.
1: En tot nog een mooie dag, hè.
5: Ja, dank jullie ook.
1: Dag, Joey.
4: De 538 Stemmenjacht.

0: Hoor ik net hoor, ik wist dit ook niet, maar ze, er was een rechtszaak of zo met de naam.
1: Voor mij is dat een paar maanden geleden geweest toch of zo.
0: Ja, jij zei het net, buiten de uitzending.
1: Ja, voor mij wel.
0: Je moet even opletten dat je echt de Bouza zegt, want anders dan...
1: Ja, hebben we ooit nog een appje hierover gehad, anders zouden juridische, voor mij, ja. Er zal nog wel een andere Bouza zijn die een rechtszaak had aangespannen.
0: Dat wij hem dus verkeerd afkondigen dan...
1: Ja, jongen, dan komen ze naar Nijkerk. En dan zeggen ze, joh, waar is die meneer Klein hier? Ja,
0: dan leggen ze beslag op de hele boel. Dan, oh nee, dat zou vervelend zijn natuurlijk.
1: Weten ze je wel te vinden, hoor.
0: Maar hebben we dit in het verleden vaker gehad met artiesten? Ja, ik kan me toen herinneren dat je op een gegeven moment...
2: Ja,
0: de source en de course. En dat was toen ook zo'n heel ding.
1: De snap, je had de real snap en de snap en de fake snap. Alle snaps, hè?
3: Wat gezeik.
0: Ja, dat is ingewikkeld.
1: Ja, nee, ja. Maar het zou toch heel gek zijn als er een andere dame, nieuwslezeres, zich ook Florentien van der Meulen gaat noemen. Dan zou je ook denken van, ja, wacht even.
3: Dat snap ik, maar als je per ongeluk de Bouza verkeerd uitspreekt, ja, dat kan toch gebeuren?
1: Zou er in Nederland nog een Florentien van der Meulen rondlopen?
0: Ik denk het wel.
1: Zou dat serieus zo zijn?
0: Een Florentien
3: iemand
0: die, van der
3: Meulen? Weet het niet.
1: Een echte Florentien van der Meulen?
3: Die zou ik wel willen ontmoeten.
0: Het leuke is, ik heb een naamgenoot, Tim Klein, ook met een lange ei. Die ken ik inmiddels vrij goed. Die heb ik een tijdje geleden ontmoet.
3: En,
0: hij was vroeger beroepssurfer.
3: Nou ja.
0: Hij was wel redelijk bekend in die periode. Hij had ook een strandtent op Zandvoort. En ik krijg wel eens appjes van hem. En iedere keer schrik ik me helemaal te barsten als er dan staat... Ja. U heeft één nieuw bericht van Tim Klein.
1: Denkt, ik ben gehackt.
0: Dat denk ik iedere keer.
2: Echt waar?
0: Dat denk ik iedere keer, ja.
2: Maar zou er ook een nieuws van Baarle bestaan?
0: Ik denk het wel, toch?
1: Nee, wel van Baarle. Nee, niet een. Dat geloof ik niet. Oh, laten we. Misschien de luister je natuurlijk best wel wat mensen.
0: Miljoenen.
3: Jouw naam is met een N van Baarle.
1: Met een N, ja, want in Den Haag zit er een Baarle.
3: Ja.
0: Maar dat is een nepper.
3: Die telt niet mee.
1: Dat is
3: er
1: een zonder N.
0: Dat is
1: en zit er in de wielerij ook niet een.
2: Van Baarle?
1: Dat is ook een Van Baarle, toch?
2: Dylan van Baarle.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Dat is een wielrenner, toch?
2: Dat is een wielrenner, een hele goeie.
1: Ja, dat is zo. Die lijken
2: een beetje
1: familie
2: ook.
0: En zou er nog een Rick Romeijn dan zijn ook?
2: Ah, ik heb natuurlijk geen Rick Romeijn eigenlijk. Nee. Ik heb natuurlijk eigenlijk een Richard Blokpoel.
0: Ja, dat is een vrij unieke naam, denk ik.
2: Ik denk dat voor mij is er nog een Richard Blokpoel.
0: Oh, ja?
3: Ja? Ja. Oh.
1: Laten we op zoek gaan naar.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ik ben wel benieuwd of de naamdubbelgangers zijn.
0: Naamdubbelgangers. Ja. Maar ook wel echt exact op dezelfde manier geschreven.
3: Maar Florentien schrijf je op zijn Hollands IEN aan het eind. Hè?
1: Niet want Florentine.
3: Nee.
1: Florentien.
0: Florentien van der Meulen.
3: Ja.
1: Nou, meld je maar.
3: Ben benieuwd.
0: Gaan we dan
3: zoeken. Ja.
0: Dat is wel leuk, toch? Als
3: Heel
0: we die
3: leuk.
0: Eventjes op een rijtje kunnen zetten. Nou, ken jij er een of ben jij er een? Laat maar weten.

0: Madonna bij 538 in de ochtendshow. En Like a Prayer om, even kijken, 9 minuten voor 9 uur. Straks laatste deel van dit radioprogramma. Met onder andere Stemmenjacht, dat we gewoon weer voortzetten. Dus, en we zijn op zoek naar een dubbelganger van Florentien.
1: Grappig is dat er wel, wordt in de app heel veel gereageerd. Dat er echt heel veel dubbelgangers. Er is hier zelfs iemand die appt van, joh, over die naam dubbelgangers. Van, nou, ik heb er zeker 2, maar hij zegt ook het vervelende, of vervelende.
2: Nou, dat... zelfs de geboortedatum is
1: ook de geboortedatum is nog hetzelfde.
2: En dat kan natuurlijk wel overal verwarring leiden.
0: Dat is vervelend.
2: Gemeente of belasting. Ja, als dat bij de andere terechtkomt, dan
0: hangt er van af.
3: Maar dat is bizar, hè?
1: Ja. Dat je dan en Henk Jansen heet, allebei, en ook nog geboren bent op...
0: Op dezelfde datum. Ja,
1: op 16 maart 19 nog wat. Dat is toch bizar.
3: Ja.
0: Kan allemaal. Ja, op het moment dat je natuurlijk een wat makkelijker, meest universele naam...
3: Smit, ja.
0: Ja, of Jan Smit, komt natuurlijk ook veel voor. Heet je Florentien van der Meulen, dan zoeken we hier nog even.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Costa Mollica pizza's en pizza bites, 1+1 gratis. Alle Robijn, 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets, 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel...
4: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week bij Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: 538 Nieuws.
6: 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake seksfilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn van nepbeelden. Ze willen dat sites met deepfake porno meteen offline worden gehaald en dat er een meldpunt komt. Bijna de hele Tweede Kamer is het daarmee eens. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertreders betrapt. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. En ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. En de stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. En Oranje speelt vanavond in de Nations League tegen Duitsland. En 3 spelers komen sowieso niet in actie. En dat zijn Siegwell, Taylor en Timber. Ja, de nieuwe bondscoach Xhabi heeft 26 spelers opgeroepen. Maar de wedstrijdselectie mag bestaan uit maximaal 23 man. Dus zet Xhabi 3 spelers op de tribune. Gaan we naar het weer. Het wordt een zonnige dag. Af en toe een wolkje. En het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: En dan de vuur. We beginnen op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid, 37 minuten. A10 Amstel-Koenplein bij Amsterdam-Geuzenveld, 31 minuten. En de laatste staat voor half Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug, 56 minuten.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
10: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af.

0: is, dus snel even bollen.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfers Active Deo Sixpack voor €13,59.
2: 538. De 538. Stemmenjacht. Speel mee.

0: bekend geworden natuurlijk op het Eurovisie Songfestival. Met, ja, niet met dit liedje, maar wel een van haar grote hits. Ik denk dat Euphoria was, denk ik.
1: Ja, ze heeft ooit bij ons opgetreden bij 538.
0: Was ze hier?
1: In de Ziggo Dome, toen liep het tapeje vast. Nou, woest was ze.
2: Nee joh.
0: Ja, ja, maar dat is ook vervelend.
1: Ja, hey, de techneut die duwde op pauze. Ja,
2: dan, nee joh. Maar was ze aan het playback?
1: Voor mij deden we de... Waren dat niet, hebben we niet een keer de 538 Awards gedaan?
2: Toch, ja, zeker.
1: De, ja, de 538 Awards volgens mij, met kerst.
0: Ah, ja, was dat Jingle Ball?
1: Ja, dat begon ooit als heel gek als een awardshow. En dat eindigde als een dance event.
0: Ja, ja.
1: Ergens, en daar kwam Loreen optreden. En zij zong, nee, zij zong wel live, maar met een bandje. Ja, ja. Ze had geen band bij zich.
2: Had 3T toch ook een keertje?
1: Ja, dat was op het Museumplein. Was dat bij Koninginnedag nog. Maar ja, zij was... dat is natuurlijk ook kloot. En dan loopt de baby vast.
0: Is dat gewoon voor lul?
1: En zij was echt groot, hè. Ja. Zij is echt met die Euphoria. Dat was wereldwijd een giga-hit. Dus zij dacht, nou, I'm going to the Ziggo Dome.
0: Yeah, Ziggo Dome, great. Jingle Ball, one of the biggest events in the Netherlands.
1: Precies. Nou, en toen...
0: Toen liep het bandje vast.
1: Toen liep het bandje vast. Er was woedend achter de schermen.
0: En toch van die hele lange nagels had zij ook, Lori.
1: Ja, die heeft ze later nog in menig...
0: in de rug gezet. In de rug van de techneut staan ze nog steeds. Ja. Hey, we hebben het eerder vanochtend hier in de ochtendshow alweer even over PFAS gehad. Het blijkt nu allemaal uit onderzoek dat het plaatsen van een PFAS-filter op je kraan...
1: Dat zat eerst alleen in eieren, toch? In de omgeving bij die fabriek.
0: Ja, daar begon het mee. Toen zat het in de vijvertjes waar daar gezwommen werd. Ja. Toen zat het in het grondwater. Nou, het zit inmiddels, komt het gewoon uit de kraan. Dus ja, het maakt niet uit hoe je je tegenweert. Maar linksom, rechtsom, je krijgt op een dag te veel PFAS binnen.
1: Pinpasje, toch?
0: Ja, uiteindelijk is dat wat je
2: per jaar
0: naar binnen krijgt. Oh. Dus ja, hoe je het nou wendt of keert, uiteindelijk worden we allemaal van PFAS.

0: City. Van Fireflies, weet je wel. En Carly Rae Jepsen van de Call Me Maybe. En die hadden met z'n tweeën ook nog een grote hit met dit liedje Good Time. Ik dacht net even kijken of Carly Rae Jepsen of die nog muziek maakt. Of dat ze helemaal gestopt is. Want daar hoor je dan ook weer niet zoveel van. Blijkt dat ze echt vorige week een nieuw album heeft uitgebracht.
1: Oké.
0: Ja, Day and Night. Maar daar hebben we vrij weinig van meegekregen. Dus, maar ze maakt dus nog muziek. Dat is wel even fijn om toch nog even geconstateerd te hebben hier. Straks hebben wij hier een nieuwe ronde stemmingjacht die we gaan spelen.
2: Ik moet zeggen, we doen er lang over. Over de koffer.
0: Ja, is dat zo?
2: En nu valt het ergens wel mee, maar je denkt toch steeds van...
0: Ja, jij ja. Natuurlijk, jij weet,
2: en ik weet, nou, we weten ook allemaal dat de volgende koffer nog meer geld heeft.
1: Ja.
0: Dat moet haast wel.
2: Ja, want dat kan niet anders. Ik bedoel, we zeggen 100.000 euro geven we weg, dus we gaan niet ineens...
1: 100.000 euro.
2: We gaan niet ineens terug naar 100 euro.
1: Nee.
0: Het zou wel flauw zijn, hè?
2: Dat zou heel flauw zijn, en dat niet. Zijn we niet. Nee. Dus dat kan maar één ding betekenen, hoe eerder deze eruit is...
1: Hoe hoger de volgende
2: ja.
1: Wordt,
2: ja.
0: Want we hebben nu weggegeven 1000 euro, 2000 euro, 4000 euro en 8000 euro. Daar zijn we nu om aan het spelen.
2: Ja, maar kijk even, als we... Ja, dat verdubbelt lekker door en dat stijgt en dat doet. En dat is toch lekker als we... Ja, nou ja, ik zou het leuk vinden als we...
1: En waar kan je ook weer opgeven, meneer Klein?
0: Ja, 538.nl okay. Of de app van 538. Dat is nog veel makkelijker eigenlijk. En dan kun je ook meteen de foute antwoorden bekijken. Of
2: want even eerlijk, dat uurtje. Ik dacht, ik hoorde het, ik dacht Lange Frans. En voor mij was dat, ik geloof, de derde naam die genoemd werd bij het koffertje. Dus dat was niet goed. Dus die werd afgeschreven. Hebben jullie een idee?
0: Bij deze stem?
2: Ja.
0: Ik dacht net, voor de eerste keer vanochtend, toen ik hem hoorde. Ik denk, nou, dat is André Hazes junior. Maar die naam is al genoemd.
2: Ah, dus die is het ook niet. Nee, Rick.
1: Ja, ik weet wie het is.
2: Ja, dat is ook niet leuk.
3: Ik dacht Ruud Gullit, maar die is ook al genoemd.
0: Ja, dus wij weten het ook niet.
2: Nee, nee. Nou ja, dan hadden wij ook...
1: Maar voor een paar duizend ben ik wel bereid te klappen, hoor. Zo simpel is het ook.
2: Maar zitten we een beetje allemaal in de...
1: Ja, dan ga ik niet zo... Nee.
2: Jij zegt ook niet naar vragen.
1: Nee. Nou, je mag wel naar vragen, maar ik geef geen antwoord.
2: Nee, ja, je wilt zo graag weten, van zie je een beetje in de goede hoek allemaal.
1: Nou, weet je het is, ik heb gewoon een boeteclausule.
2: Zo.
1: Ik heb een
2: NDA getekend?
1: Ja, we hebben inderdaad zo'n document moeten... dat wij niks mogen zeggen... Tegen niemand, ook niet tegen vriendinnen, familieleden, kinderen, wat dan ook.
2: Nee.
1: Je mag niks zeggen.
0: En wat is de boete die erop staat?
2: Ja, ben heel benieuwd.
1: Nou, dat is echt, dat loopt in de 10.000 euro.
2: Zo?
1: Ja. Dus,
0: dus het loont op een gegeven moment vanaf koffer 5. Loont het de moeite.
1: Vanaf koffer 5 geef ik alle antwoorden.
0: Okay. Overigens, als deze koffer eruit gaat, die van 8000 euro, dan zit er nog 85.000 euro in het spel.
2: Dus dat gaat echt niet terug naar 100 of zo.
0: Nee.
1: Wat een spel, zeg.
0: Het wordt alleen maar meer.

0: Bij 538 met onderweg Queen zometeen. Ella Langley staat voor je klaar. En stemmenjacht.
1: De eerste drie koffers zijn gekraakt.
0: Ja! Jij wint 1000 euro.
2: Wow!
3: 2000 euro.
2: Oh! Yeah!
0: Je wint 4000 euro.
3: Heerlijk.
1: De 538. Stemmenjacht.
4: Word jij deze week de volgende winnaar?
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538. Stemmenjacht.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
10: 7,7,7,7.
9: Oh, wat een geld!
11: 15.000, wat verdikken me.
7: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domein namen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen?
20: Drakentemmen in het Verre Oosten?
21: Of nee, juichen voor Oranje?
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: Daar zit Sophie.
23: Hi.
22: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
23: Met Sophie.
22: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
25: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
26: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
27: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Alle Sikkens Verf bestel je bij
5: verfwinkel.nl. Tikke tik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
6: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmelk, the moo you can't resist.
8: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
9: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
10: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Ja, goedemorgen, vandaag blijft het droog. Naast wat stapelwolkjes is er ruimte voor de zon. De temperatuur vandaag 70 graden.

0: Steenbergen in West-Brabant is een man om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Zijn auto botste achter op een vrachtwagen die naar de vluchtstrook was uitgeweken. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost de Europese economie veel geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de schatkist daardoor 113 miljard euro misloopt, omdat er op hete dagen minder wordt geproduceerd. En er zijn afgelopen maanden een stuk meer verkeersboetes uitgedeeld. En dat komt vooral door verplaatsbare slimme camera's langs de weg. En die bijvoorbeeld kunnen zien of je op je telefoon zit.
1: Ah. Nou, Flo, dankjewel.
2: De 538. Stemmenjacht.
1: En goedemorgen, Esther uit Rauwveen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij bent er iets aan het doen voor je werk waar veel mensen thuis in ieder geval een hekel aan hebben. Jij bent de administratie aan het doen.
4: Oh.
3: Ja, thuis heb ik er ook een hekel aan, hoor.
1: Maar op het werk vind je het wel leuk?
3: Ja, dan is het leuk.
1: Oh, grappig. Waar zit het verschil dan in?
3: Ja, dat weet ik niet.
1: Dat je niet zelf hoeft te betalen misschien.
3: Ja, dat denk ik, ja.
1: Hey, even voor jouw administratie. Wellicht dat we straks 8000 euro kunnen overmaken. Want dat is de stem in koffer 4 waard. Jij mag een poging gaan wagen. Heb je het goed, dan is dat geld voor jou.
3: Nou, dat zou heel leuk zijn.
1: Hoe zeker ben je van je zaak?
3: Niet zo zeker. Ja, ik was gisteren, dacht ik, nog een andere naam. Maar ik ben geswitcht inmiddels.
1: Oh. Wat was de naam die jij in eerste instantie dacht dan?
3: André Hazes junior.
1: Ah, ook al. Ja, die is genoemd, hè? Ja.
3: Ja.
1: Dan gaan wij naar koffer 4. De stem erin. Dit is hem.
4: Uurtje.
1: Esther. Welke naam ga jij noemen?
5: Ja.
3: Ik denk dat het Henny Huisman is.
1: Henny Huisman?
4: Oh, ja.
1: De stiekeme getuige op het huwelijk van Flo.
4: Zo.
1: Hey.
5: Dankzij Henny is Flo getrouwd.
4: Ja, nou.
5: Ja.
4: Ja.
1: Ja, kon het wel doorgaan. Is het Henny Huisman in koffer 4?
2: Het antwoord is... fout.
5: Nee. Ah, jammer zeg.
3: Ah, balen.
1: Ja.
6: Jammer zeg.
1: Ook Henny Huisman is dus niet het juiste antwoord.
3: Nou, helaas.
1: Jammer, Esther. Je krijgt wel, omdat je meespeelde, een reiskoffer van de Postcode Loterij.
3: Nou, dat is ook leuk.
1: En ik weet zeker namens het hele team de hartelijke groet.
5: Ja.
3: Ja, hetzelfde.
1: Mooie dag, hè?
5: Hoi.
2: De 538 Stemmenjacht.

0: is what you came for. Calvin Harris bij 50. Dat is een wereldrecord op zijn naam, toch? Met,
1: Calvin Harris.
0: Calvin Harris.
1: Ja, met die met 6 miljoen toeschouwers in Brazilië ergens op het strand. Ik vind wel altijd op de een of andere manier... Dat is voor ons natuurlijk heel lastig te controleren. Dan staat weer Coldplay op Ipanema. Ja. En dan staat er ook 4 miljoen bezoekers bij Ipanema. Nou, wij zijn er geweest.
2: Nou, dat was een heel klein kutschap.
1: Er zijn geen 4 miljoen mensen op, hoor.
2: No way.
0: Serieus, is dat ook klein?
2: Nee, helemaal niet zo groot.
1: Het zijn meer baaitjes, hè, die het zijn.
0: Oh, voor mijn gevoel is het een heel groot stadion.
1: Nee. We hadden Copacabana, daar stond de beachvolleybal. En Ipanema was bij ons voor de deur. En dat, nou ja, het leuk is een strandje. Maar
2: ik denk dat Scheveningen groter is, al langer.
1: Qua kustlijn, ja.
2: Zeker.
0: Maar moeten wij dan iets proberen om dat wereldrecord te verbreken?
1: Ja, ja, kan makkelijk met...
0: Hoe leuk zou het zijn dat wij kunnen zeggen... de reserve-dj Rick Romeijn heeft het wereldrecord... meeste bezoekers op het strand.
2: Oh, ja.
1: Je wilde Rick inzetten.
2: Nee, dat moet je doen. Nee.
0: Jij zegt, je moet echt een...
1: Nou, wat ze doen op dat Ipanema is... Brazilië staat natuurlijk bekend dat het... Nou ja, heeft veel hoop armoede, zeker Rio ook. Dus je wordt daar snel overvallen.
0: Ja. Oh, ja.
1: En dat zou ik zeggen op dat strand. Is dan verzamelen ze een beetje op de ene punt... en dan doen ze een soort storm over dat strand. Dan komen ze, laten we zeggen, strandbreed... met een mannetje of 40 rauzen ze over dat strand. En dan komen ze een soort tornado. Al die toeristen liggen daar.
0: Want op het moment dat jullie daar waren... in
2: was de veiligste plek ter wereld.
1: Ze hadden heel Rio leeggeveegd.
0: Maar er was toch wel iemand uiteindelijk op het strand van het team... die was toch beroofd van zijn spullen?
1: Was dat op het strand? Ja, maar die was ook uiteindelijk gaan zwemmen s'nachts. Ja. Ja, heel gek.
0: Die en die had zijn spullen even neergelegd.
1: Verkende baan voor het open water zwemmen van de Olympische Spelen. Even. En die had een hoopje kleding op het strand gelegd. Ja, dat moet je... A, in Nederland denk ik al niet doen, s'nachts. En in Brazilië helemaal niet.
0: En dat was weg.
1: En dat was uiteindelijk, is dat gewoon gejat. Ja, die loopt nu nog eens een blote reet rond. op zoek naar... maar wel een geweldige stad.
2: Fantastisch.
1: Geweldig. Jij bent nog in die favela geweest, toch?
2: Ja, dat was niet zo leuk.
0: Dat is zo'n sloppenwijk.
2: Ja, ja, de sloppenwijk, zeg maar. Dat was echt hoop ellende daar.
0: Maar die hadden ze afgesloten, toch, voor de speler?
1: Nou, je kon daar met een gids naartoe.
2: Ja, met een gids. En dan gebeurde niks. Maar als je daar gewoon als... argeloze bezoeken heen gaat, word je aan alle kanten, dan sta je net in je onderbroek.
1: Dus die gasten die hebben niks te verliezen. Hè? Nee. Ik bedoel, die
2: hebben niks.
1: Die hebben niks, dus ja.
0: Dit is 538, de ochtendshow met morgen rond dit tijdstip. Hou er even rekening mee. Peter Heerschop natuurlijk.
2: Oh.
0: Ja, heel erg benieuwd waar hij het morgen over gaat hebben. Maar ja, over 24 uur weet je dat. En nu hoor je Nickelback.

0: Cat's Eye, een animal in de ochtendshow. En daarmee zijn wij bijna aan het einde gekomen van dit programma. Dennis Ruijer neemt zo dadelijk het stokje over.
1: Zat te trappelen, hoor.
2: Ja, die zat te trappelen.
0: Ja, als je stil bent, hoor je het ook. Ja, hoor je hem?
3: De 538 Ochtendshow. Service Desk.
1: Ja. Als we nu geen prijs winnen. Als de Nipkopschijf dit jaar niet naar ons gaat. Oh, het trappelt nog steeds.
0: Even kijken. Wij hebben een vraag binnengekregen voor de Service Desk van Paulien. Die zegt: Wat is het verhaal achter de schuilnaamkeuze? Tussen haakjes, artiestennaam van Rick Romeijn?
1: Belastingschuld, toch?
0: Het klinkt namelijk als een heel normale naam. Niet Richie Blokpool of MC Blokfluit of zo, maar gewoon.
1: Rick Blokfluit.
2: Ja, goed, vroeger bij de Piraten zat je niet onder je eigen naam, maar onder een schuilnaam.
0: En waarom was dat?
2: Nou, omdat je natuurlijk bang was dat de Wouten, de politiejongens, je kwam arresteren.
0: Want als ik het goed begrijp, was een piratenzender was illegaal.
2: Illegaal, ja. En dat mocht niet. En er werd natuurlijk ook een beetje geld verdiend met reclames. Dus,
1: ze waren naar je op zoek.
2: Zeker, maar ze waren al redelijk snel, omdat ik met de auto van mijn moeder reed, waren ze al redelijk snel achter wie ik was. Ja. Dus, maar goed, je had toen de tijd allemaal een schuilnaam.
1: Maar hoe ben je op Rick Romeijn gekomen?
2: Ik had een boek gelezen, dat heet Kloppen op een deur. Fantastisch boek van, ik dacht, William Motley. Daar heette de hoofdpersoon Nicky Romano. En ik had mezelf Ricky Romano genoemd. Ja. En dat mocht weer niet van Veronica, waar ik toen werkte. Die zei, je heet vanaf nu Rick Romeijn. Nou, op het moment heette ik Rick Romeijn.
0: Oh, wat grappig.
2: Ja.
0: Klop maar op mijn deur, zie ik hier staan, inderdaad. Ja. En dat gaat daarover eigenlijk een beetje?
2: Nee, dat gaat over een moord.
0: Oh, oké. Okay. Dat is niet...
1: Het een heeft niks met het ander te maken. Nee. Jij vond die naam gewoon heel intrigerend.
2: Dat boek kan ik iedereen aanraden.
0: Want je hebt namelijk... Het is niet meer te bestellen, zie ik hier.
2: Het is namelijk, je krijgt sympathie voor de moordenaar.
1: Oh, dat is apart. Nou ja, maar wel een goed verhaal.
0: Dan zegt NJ, die vraagt... Hey, 538, doen jullie ook aan verzoekjes?
1: Tuurlijk. Ja, nou ja, hangt er vanaf wat voor verzoekjes. Ja. Is dit muzikaal verzoekje of van joh... Ja,
0: dat vermeldt de vraag niet.
1: Mag ik met Florentine uit eten?
0: Is in principe ook een
1: verzoekje. Ja, maar is ook een verzoekje. Ja. Maar ja.
0: Dus platen niet, uit eten wel. Dat is eigenlijk... En Suzanne zegt, goedemorgen 538, ik ben vandaag jarig. Willen jullie een liedje voor me draaien? Is eigenlijk een beetje het verlengde van...
2: Ja.
0: Nou, zometeen de eerste plaat na 10 uur is speciaal voor jou. veel plezier met Dennis. Morgen zijn wij er weer met een nieuwe ronde Stemmenjacht. En natuurlijk Peter Heerschop.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en slice.

0: geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe geeft ruimte.
0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ik zie een dansende inktvis. Spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 10 uur.
4: Ik ben Florentine van der Meulen. Op de A4 bij Brabantse Steenberg is een man van 74 jaar overleden bij een verkeersongeluk. Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop een vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen week vervolgens uit naar de vluchtstrook. Op dat moment botste een andere auto achterop de vrachtwagen. Het slachtoffer zat in de tweede auto. De extreme hitte van de afgelopen zomer kost ons in Europa een hoop geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de Europese economie 113 miljard euro misloopt. En dat komt doordat mensen op hete dagen langere pauzes nemen of zelfs helemaal niet naar het werk gaan. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. En afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht en een telefoon in de hand. Ja, vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Dat aantal overtredingen steeg met ruim 56%. En dat komt vooral door slimme camera's. Gaan we naar het weer. Het wordt een zonnige dag. Af en toe een wolkje, 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Ja, Flo, dankjewel. Dan 538 verkeer op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug. 26 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar, Raasdorp. Ja, onderzoek naar het ongeval daar. Een half uur, 5 kilometer. En de A27 Almere-Gorkum bij Veemarkt. 13 minuten. Snelheidscontrole op de A1 Hengelo-Deventer bij Holten. 123,8. En de A6 Joure-Emmeloord bij band 286,8. A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56,7. En de A15 Rotterdam-Gorkum bij Ridderkerk 72,0. A20 Rotterdam-Gouda, Capelle 39,5. A28 Zwolle-Amersfoort, Hulshorst 59,6. En de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren, daar is Omagent gespot bij 30,4. Zo.

0: prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
5: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100,000.
4: Meld je nu aan. Druk

0: bedrijf op 538.
1: Radio 538. De 5 van het bedrijf.
0: Ja, wat een gezelligheid, want ja, is dit Werotax Live?
2: Jazeker.
0: Nou, wat goed. Hey, Ellie, jij bent een beetje de onmisbare schakel in het bedrijf, hebben wij van al je collega's vernomen. Want jij zit bij de PZ, bij personeelzaken.
2: Zeker weten, ja.
0: Nou, wat leuk. Met hoeveel mensen doe je dat bij Werotax daar werken?
2: Personeelszaken doen we met 2 mensen, maar we werken met 58 mensen op de weg en 6 op kantoor.
0: Nou, wat leuk. En komen de chauffeurs er ook vaak nog even binnen voor een kletspraatje en zo? Of hoe werkt dat?
2: Ja, sommigen komen binnen voor een kletspraatje, sommigen hebben de auto aan huis. Maar ik denk de helft van het bedrijf komt ongeveer wel elke dag even binnen, even kletsen en zorgen dat de ritten gereden worden.
0: Ja, goed. En even stoom afblazen misschien vanwege sommige verkeerssituaties. Want ik denk dat er ook wat frustratie op de weg zit als je iedere dag voor je werk moet rijden.
2: Ja, ook. En ook sommige klanten zijn niet zo leuk. Of hele leuke verhalen. Dat hebben we ook.
0: Ja, hoort er allemaal bij natuurlijk. Hey Ellie, ja, hoe is het met de slagroomtaartbehoefte? Heb je een beetje collega's die van een taartje houden?
2: Zeker.
0: Mooi, dan gaan wij namelijk aan de bakkers van Multifly vragen om voor 60 man vrouw taart in te sturen. Want de slagroomtaart wordt verzorgd door Multifly.
2: Super, lekker, dankjewel.
0: Dus dat komt helemaal goed. Ik zeg nou, werk ze, doe alle chauffeurs vooral de groeten. En zeg dat ze die radio op 58 zetten natuurlijk.
2: Ja, dat ga ik zeker doen, super.
0: Voor het geval ze dat niet al hadden gedaan natuurlijk, hè.
2: Ja, nee, ik weet zeker dat ze luisteren.
0: Ja, mooi, mooi. Nou, voor Werotax, de vijveren bedrijf en de slagroomtaart komt eraan. Ellie, ik wens je een hele mooie dag.
2: Alles wel, dankjewel, hè.
0: Fijne donderdag, hoi.
2: Joe, houdoe.
0: Nou, weet je wat, we doen er meteen een koffiegong bij. En de Dire Straits ook nog, Walk of Life.

0: Pete Smith. Fix What You Didn't Break. Prachtig liedje, hè?
1: Het is dit toch een mooi nummer, hè?
0: Mooi, hè?
1: Ik hou van deze plaat 538.
0: Ja, wij houden ook van jou natuurlijk. Ellie van Wereldtax vandaag bij ons te gast. Voor de vijf van het bedrijf, vol in het vervoer. En ja, van de golfshop tot de komkommerkwekerij en van de schoonheidssalon tot de banketbakkerij. Ieder beroep is meer dan welkom in deze vijf van het bedrijf. Heb je een leuk beroep waar je me trots over wil vertellen hier op 538? Ja, geef je dan even op. Samen met de collega's van harte welkom. Zoek vijf liedjes uit. Zet die even in de 538-app. Appen met de 538-app naar de studio. En wellicht bel ik je morgen al terug voor een nieuwe editie van De Vijf van het Bedrijf. En dan is er ook nog eens die overheerlijke slagroomtaart, die we natuurlijk dan gratis en wel cadeau doen. Voor Wereldtax wordt er ook gebakken. De bakkers van Multifly gaan dat allemaal weer regelen. Dus geef je op. Kan ook via 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Hartelijk donderdag, 10 voor 10:30. En watermeloenen suiker van Harry Styles is hier.

0: Lost Frequencies en Live It All op Radio 58. De 58 stemmenjacht, ja, koffer nummer 4 in het spel natuurlijk. Wie oh wie zit er in koffer nummer 4? Het is niet Henny Huisman, ah, held Henny Huisman. Het is niet Leo Kleine, u weet wel van die autodeur. Maar wie is het dan wel? Wie zit er in koffer 4? Ja, geef je op, heel simpel met de 58 app. Klik even op de button. Wellicht spreek ik je zo voor de 58 stemmenjacht. En speel je mee voor die 8000 euro. En Teddy Swims, hoor je zo.
1: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Met morgen rond 9:15.
1: Even bellen met Peter Heerschop.
3: Ik heb de tekst van de troonrede ingevoerd bij AI. En gevraagd om het korter te maken. En toen kwam als tekst: we moeten het samen doen. Maar ik ben eerlijk, het gaat niet lukken. Dikke doei.
1: De 538 ochtendshow.
2: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: Wat een gezelligheid. Morgenochtend bij Radio 538.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Nu Perfect Koffer Afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
10: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Vooruitdenken begint vandaag. BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
18: Echt lekker.
17: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
16: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
1: Binnen 1 minuut
11: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou.

0: spannend moment. Ja, veel oren gespitst. En ik ben ook heel nieuwsgierig.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Nieuwe ronde van de 538 Stemmenjacht. Robin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: Je werkt bij een crematorium.
2: Ja, klopt.
0: Wat doe je daar, Robin?
2: Eigenlijk alle komende werkzaamheden, van de administratie tot de afspraken met families betreft, de asbestemming, het cremeren van de personen natuurlijk. Eigenlijk alles waar hier wordt gedaan, doe ik.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook vaker je zegeningen telt als je iedere dag dicht bij de dood komt.
2: Ja, ik moet er niet aan denken, maar dan moet je genieten.
0: Ja, zo is het, zo is het. Mooi, Robin. Hey, goed dat je meespeelt. Je woont in Winschoten. Je speelt mee voor 8000 euro in de koffer. En ik laat je nog één keer die stem horen.
3: Uurtje.
0: Koffer nummer 4, het bedrag 8000 euro. Robin uit Winschoten, wie zoeken wij?
2: De fractievoorzitter van de SP, Jimmy Dijk.
0: Fractievoorzitter van de SP, Jimmy Dijk.
1: Het antwoord is... fout.
0: Ah, helaas. Het is ook niet Jimmy Dijk.
2: Ja, ik moet het zeggen, hij was ook wel een hele lastige.
0: Ja, ik vind hem ook heel lastig. Wij proberen ook een beetje mee te doen. We hebben ook geen idee namelijk, maar ik vind deze echt moeilijk.
2: Ja, zeker.
0: Nou goed, Robin, ik stuur je gewoon de reiskoffer van de postcode loterij en geef je gewoon nog een keer op.
2: Ga ik doen, Dennis, dankjewel.
0: Werk ze, mooie dag daar, hè.
2: Is gelijk.
0: Hoi, hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
5: Hey baby, get your groove on with the master blaster, Dennis Ryer. Making the coffee in the morning.

Milo stuurde net een foto van zijn nieuwe espresso-apparaat op het werk. Dat is mooi, zo'n ding met echt stoom en zo. En heel veel druk erop. En dan smaakt het extra lekker. Dennis, dank je voor de koffiegong. Ik kan mijn collega's laten zien dat ik hele goede ristretto's kan maken. En espressootjes. Lekker bezig, man. Ook een bericht van de Stucadoors. Die hoorde ik met Goldband. Dennis ook hier fixen met de Goldband. De groeten uit het altijd gezellige Zeeland. Ah, dankjewel jongens. Mooie foto ook erbij. Strak plafonnetje. De 50 werkdag. Iedere werkdag een feestje. En de werkdag gaat 3 keer zo snel garantie. Met de line-up Lionel Richie, Bakermat en de helden van Kensington.

Lionel Richie. Some, hey. All night long, 538 werkdag. Zeg hey als je er zin in hebt vandaag. Oh, lekker, gezellig, ja zeker. Dennis, ik denk het te weten. De stem van koffer 4, ja, geef je dan snel op.

0: die je zo hoort. Oh, die is lekker. DJ Goya, Michiko hoor je, Jesse G en de Bob. En Esther met het nieuws. Es, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat heb je in petto voor ons?
1: Ja, welke artiest de helft van zijn volgers is kwijtgeraakt door iets wat hij heeft gezegd?
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit.

kleine textielbak. Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
8: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: 538 Nieuws. 11 uur.
4: Ik ben Esther Dijkstra. We gaan steeds vaker te maken krijgen met cyberaanvallen waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse veiligheidsdiensten. Met AI kunnen hackers makkelijker systemen binnendringen en phishing-mails sturen. Bedrijven moeten zich daarvoor beter beschermen en medewerkers bewust maken van de risico's, zegt onder meer de AIVD. Het water van de IJssel staat nu zo laag dat schepen nog maar 1 kant op mogen varen. De vaargeul is te smal geworden, waardoor schepen elkaar niet meer kunnen passeren. Alleen nog vanuit Zutphen naar Arnhem mogen binnenvaartschepen nog over de IJssel varen. De andere kant op is varen tot het Twentekanaal verboden. Het aantal bekeuringen in het verkeer is deze zomer flink gestegen. De politie zette meer mensen langs de kant en ook focusflitsers leverden steeds meer boetes op. Dat zijn slimme camera's die op wisselende plekken controleren of je niet op je telefoon bezig bent achter het stuur. En Ed Sheeran is in een week tijd zo'n 500.000 volgers kwijtgeraakt op Instagram. Fans nemen het hem kwalijk dat rapper Macklemore uit zijn voorprogramma werd gehaald na pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden eerder. En ook andere artiesten uit het voorprogramma stapten daarna op. En Sheeran die zegt dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer dan nog, het is zonnig en dat blijft de hele dag zo. Want het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond blijft het lang helder. Het koelt dan wel flink af. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Ja, Esther, dankjewel. Het is de laatste keer dat ik dit zeg, want jij gaat gewoon wat anders doen. Lieve
4: ja,
5: S.
4: Dat klopt, dat ja, is gek, hè, Dennis.
5: Dan wordt het gek. Moet ik morgen tegen Harry van der Heijden aankijken? Ja, ook gezellig.
4: Ook gezellig, toch anders. Ja. Toch anders.
5: Dankjewel, S. Dan het verkeer voor nu, de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg ben je 23 minuten langer onderweg. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Raasdorp. Ongevalsonderzoek, daar nog een kwartiertje. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. Daar ben je 12 minuten langer onderweg. A16 Bergse Hoek, daar staat de flitser 11.4. De A20 Rotterdam-Gouda, Capelle aan den IJssel, 39.5. En ook op de A27 Hilversum-Almere bij Almere. Bij de Panlieus van Almere, 108.5.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan. Druk op

Ja, je had dus die klassieke van Chicane, Saltwater, grote Ibiza-anthem. Uiteindelijk de handen ineengeslagen met Natasha Bedingfield. En die tracks gecombineerd met een ouder liedje van Natasha Bedingfield. Dat werd dan Bruised Water, een grote trance-hit. Het jaar was 2009 voor de Dance Mash Classic van vandaag. Een lekker plaatje nog steeds. Chicane en Natasha Bedingfield. Nieuwe ronde stemmenjacht spelen we zometeen. Aanmelden met de 58 app op de groene knop drukken. Wellicht bel ik je dan zometeen terug voor die koffer van 8000 euro. Benten met de favorite zometeen, maar eerst Somber. Dit is de Home Wrecker.

0: UEFA Nations League.
1: Dit weekend winnen bij 538.
0: Is volgende week zondag in het stadion.
1: Tijdens Nederland-Servië.
0: Alle info 538.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
16: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: Carrick's Ed Sheeran en repeat it op 538.
1: De 538 stemmenjacht. Het jachtseizoen is geopend.
0: Op koffer nummer 4 in dit geval voor de 538 stemmenjacht. En in die koffer, ja, het astronomische bedrag van €8000, jongens. Wat een geld. En een nieuwe kandidaat, Chantal, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Chantal. Jij bent vrolijk aan het werk.
2: Ja, altijd.
0: Wat goed. Je zit in de interieurverzorging business.
2: Yes,
0: en je woont in het gezellige Poldijk.
2: Ja.
0: Nou, mooi. Lieve Chantal, luister goed. Nog één keer die stem.
3: Uurtje.
0: Ja, hij is heel kort, maar jij hebt een idee, hè?
2: Ik hoop het.
0: Ja, ja, ja, verlos mij ook alsjeblieft, want wie zoeken we dan?
2: Ik hoop Dave Roefink.
0: Dave Roefink. Dat zijn die gasten van de geslepen tandjes, hè? In Turkije.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja,
0: Davy Roefink. Het zou zomaar kunnen. Is het Dave Roefink, jury?
1: Het antwoord is... fout.
2: Jammer.
0: Jammer. Ik had hem je gegund, maar ja, ik ga sowieso de troostprijs naar je toesturen, Chantal. En dat is die koffer van de Postcode Loterij, de reiskoffer.
2: Ja, ook helemaal leuk.
0: Ook leuk. Maar geef je nog een keer op en speel gewoon nog een keer mee.
2: Gaan we doen, dankjewel.
0: Mooie dag, hè. Groetjes. Hoi. Jullie
2: ook. Doei, doei.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, meespelen maar met de 538-app. Dan kun je op zo'n groen balkje klikken en dan speel je mee. Word je teruggebeld en kom je in de uitzending. Dan mag je de naam noemen die je in je hoofd hebt voor koffer nummer 4. Happy Thursday. Het is 538 met J-Lo, Neo, maar nu Michael Jackson. Bam.

0: Radio 538 met J-Lo en Monsieur David Guetta. Je hoorde Save Me Tonight op 538. Tijdens die 538 werkdag voor de donderdag. Dennis, Carlo en Natasja die zijn onderweg vanuit Kalpen naar het mooie Valencia. Oh, lekker bezig jongens, lekker. Vanuit het zonnige Zaandam zitten er mensen gezellig op de hijskraan. 538 aan met mooi uitzicht. Michael, dankjewel voor je appje. En Ivo die is ook druk bezig, keihard aan de arbeid.
1: Aan het schoonmaken bij Van de Wekkendiensten uit Bergen op Zoom. Fijne dag, werks allemaal.
0: Ja, lekker bezig man. Goedemorgen gangsters van 538. Nou, gangsters. Groeten van de stratenmakers uit Kampen. Maar zijn wel in Horen aan het werk. Ze worden op transport gezet richting Horen om daar aan het werk te gaan in het mooie West-Friesland natuurlijk. Waar je ook werkt, je werkt lekkerder met de 538 werkdag. En Nio is hier, Miss Independent.

0: Zometeen Lindo, hij heeft een snap meegenomen voor een dansje Rhythm is a Dancer. Carol G en Bruno Mars en natuurlijk die nieuwe ronde stemmenjacht. En S heeft het nieuws van 12 uur, wat heb je voor ons in petto?
1: Nou, het gaat best lekker met Max Verstappen in Azerbeidzjan.
0: Dat en meer zometeen.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
5: Aanstekelijk hoor! Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Nu Perfect Koffer afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
19: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
19: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
19: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
19: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: gigaveel.
18: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
1: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
22: Autotaalglas zit echt overal.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 808 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: 538 Nieuws.
1: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er is nog iemand overleden in ons land met het West Nijl-virus. Het is het vijfde sterfgeval dit jaar. Het RIVM heeft de afgelopen week 16 nieuwe meldingen van besmettingen gekregen. Het West Nijl-virus wordt overgebracht door muggen, is verder niet besmettelijk. Vooral mensen met een zwakkere gezondheid kunnen er heel ziek van worden. Defensie gaat samen met een Australisch bedrijf laserwapens ontwikkelen tegen droneaanvallen. Dat vertelt de staatssecretaris aan de NOS.
2: Ja, daar hebben we een afspraak mee gemaakt dat wij enerzijds een order bij hun plaatsen, een vrij forse order. Ja, in ruil dat ze dan naar Nederland komen, hier gaan produceren, we hier ook de kennisontwikkeling doen.
1: Ja, nu worden vijandelijke drones nog uit de lucht geschoten door straaljagers of met peperdure luchtafweerraketten. En lasers zouden het beter en goedkoper kunnen. De laatste gouden armband die vorig jaar werd gestolen uit het Drents Museum is mogelijk omgesmolten. Daarvoor vreest kunstdetective Arthur Brandt. Hij verwacht dan ook niet dat de eeuwenoude armband nog wordt teruggevonden. De helm en twee andere armbanden kwamen wel terug na een deal over strafvermindering. En de eerste vrije training van de Grand Prix in Azerbeidzjan zit er alweer op. En Max Verstappen heeft hem daar flink op zijn staart weten te trappen. Op het stratencircuit heeft Max de tweede tijd geklopt. Alleen George Russell was sneller. De trainingen in Baku zijn vandaag en morgen al. En de race is zaterdag. Het weer zonnig en het blijft de hele dag ook zonnig. Het is 17 tot 19 graden. Vanavond blijft het lang helder en het koelt dan wel weer snel af naar een graad of 9 vannacht. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: Okido, even kijken naar de weg. A9 Amstelveen, Alkmaar, verknopend Raasdorp heeft weer nog 15 minuten. Komt door een eerder ongeval, ze zijn daar nog onderzoek aan het doen. Dan de A12 voor de grens. De grenscontrole 8 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam, bij Alblasserdam 6 minuten. En de A16 Breda Rotterdam, Schravendeel 12 plussen. Dan de controles A1 naar Amsterdam 39,9. A4 vanuit Amsterdam naar Den Oever 34,4. A7 Drachten Groningen 167,9. A15 Rotterdam-Gorkum bij Ridderkerk 72,0. A20 Rotterdam-Gouda 39,5. A50 Oss-Arnhem 136,6. A50 Zwolle-Apeldoorn 209,4. A59 Breda-Den-Bosch 53,8. Heel mooi, prachtige plek. En de A59 Den Bosch-Breda bij 105,9.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a world! And give you more!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Alle verf super voordelig.
9: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
3: Lindo de Vries. Bam, we gaan er lekker tegenaan.
12: Werkzame seksboom.
3: Zo kan je het ook zeggen. De bom.

Stay bij 58. Heel goedemiddag. Lindo hier zo. Op de dag dat we beginnen aan een nieuw Nations League avontuur met het Nederlands elftal. Vanavond om 8:45 is Duitsland de tegenstander. De 58 stemmenjacht in volle gang. €8.000 aan je vingertoppen in koffer 4. Druk op de knop in de app van 58 als je mee wil spelen. En nu een groenbaarse classic uit de categorie. Als de dansvloer een land zou zijn, dan was dit het volkslied. Zeker in de 90's. Dit is Snap. En Rhythm is the Dancer.

0: Tamara Whitcomb, Kingdom of Fear. Zing jij ook altijd mee? En net als ik ken je de tekst eigenlijk niet, dus zing je maar wat. Ik heb dat heel erg, ik hoor het gewoon niet, weet je. Misschien kan je nog herinneren dat Huck-Tooie-meisje, Hayley Wells, die werd beroemd toen ze dit in een interview zei.
1: Oh, you gotta give him that Huck-Tooie, spit on that thing.
0: Ja, zonder stotteren kwam ze uit bij een liedje toen haar werd gevraagd, wat is jouw favoriete liedje? En toen zei ze, ja, van Jay-Z en Alicia Keys. Maar volgens mij kent ze de tekst ook niet helemaal, want ze zegt dat het zo gaat.
1: Concrete jungle, wet dream tomato, you know, about New York. Nee, nee.
0: Ja, het komt in de buurt, maar het is net niet helemaal.

0: Afrojack vliegt in de Afrojet. Ik vind het wel leuk bedacht, weet je wel. Afrojet. Die ook wel heeft eens een keer noodlanding moeten maken, toch, met dat ding? Heel lang geleden al, ja, dan was het echt mis. Dat is, lijkt me ook wel heel vreemd. In een klein privévliegtuigje lijkt me dat nog erger dan in een groot vliegtuig. Van de andere kant, je hebt dan wel genoeg whisky om de pijn een beetje te verzachten voordat je gaat. Dat is ook wel weer lekker natuurlijk. Hey, zo meteen een nieuwe ronde van de 538 Stemmenjacht. Die komt eraan. Je hoort dan ook weer de stem uit koffer 4. En Sommer ook onderweg zo.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
15: een duet.
14: Oh ja.
15: Ik ben ook zwanger.
14: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
17: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
16: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
18: Binnen 1 minuut
19: meer muziek
18: tijdens de 538 werkdag.
20: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
21: Welkoop!
20: Weet wat te doen.
21: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu
19: Alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Geven, goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
19: De allermooiste acties...

0: en Khalid en The Hard Way natuurlijk.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Gaat hij dan, de nieuwe ronde van de 538 Stemmenjacht. Over een paar seconden ga je nog een keer die stem horen van Koffer. En aan Lars uit Purmerend de vraag of je dit gaat raden. Lars, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Zit er een beetje handelen in de kunststof kozijnen momenteel?
2: Ja, natuurlijk, elke dag weer.
0: Ja, je zit hartstikke vol, denk ik, tot 2048 of zo.
2: Ja, zo'n beetje wel, ja. Zeker weten.
0: Ja, zo is het. Lars, we gaan proberen die stem van Koffer 4 nu eindelijk een keer te raden. Er staat €8000 op het spel en ik ga hem je nu nog één keer laten horen.
3: Uurtje.
0: Oké, nou dan gaan we. Wie denk jij dat dit is?
2: Ik denk dat het Matthias Bittenbinder is.
0: Matthias Bittenbinder. De van de televisie en zo, toch is die? Ja,
2: ja, bioloog.
0: Bioloog, is dit Matthias Bittenbinder?
1: Het antwoord is... fout.
0: Hey, ook al niet.
2: Dat is jammer.
0: Ja, dat vind ik heel jammer voor je, Lars. Dank voor het meespelen. Jij krijgt wel de reiskoffer van de Postcode Loterij. En werk ze vandaag.
2: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: €8000. Weer niet gelukt. Misschien ben jij de volgende over een uurtje. Opgeven via de 538-app. En nu, The Peppers, Other Side.

Rihanna Lewis. Bleeding Love. Nog even dat relax momentje zo. Iets voor één en zo. Toch al heel voorzichtig een klein beetje denken aan het volgende weekend. Jawel, ik ga naar de kermis in Weert. Hé, dat is leuk. Ja, dan heb ik, daar kijk ik echt naar uit. En nu, Bente bij

0: Lucas en Steve en Heart First. Esther heeft zo'n nieuws voor je en het gaat over Efteling abonnementhouders. Maar heb ik dat nou?
1: Ja, zeker.
0: Ben ik ook namelijk.
1: Van die plus abonnementen. Ja, Lindo, ik heb dan ook slecht nieuws voor jou. Je mag de Efteling niet meer in.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
10: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
15: Rij gerust. Met de banden van Hankook. En onderhoud van Profile.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
21: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
23: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
26: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Wat zoek jij in een baan?
0: Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: 538 Nieuws. 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Ook ons land moet tanken goedkoper maken. Dat zeggen brancheverenigingen tegen regionale kranten. Benzine en diesel worden steeds duurder. En daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. En Nederlandse pomphouders in de buurt van de grens zijn daar de dupe van. Dus zou zo'n korting er ook bij ons moeten komen, is het idee. Door een grote verbouwing ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volgende week zaterdag helemaal stil. Onder meer het beveiligingssysteem van het spoor wordt dan aangepakt. De zondag en maandag erna rijden er minder treinen in Amsterdam en kan het vooral in de spits erg druk worden. Squishy dumplings zijn toch veilig om mee te spelen. De knuispeeltjes in de vorm van Chinese gestoomde hapjes zijn volgens de warenautoriteit NVWA niet gevaarlijk. Het advies was aan ouders om ze voorlopig in de kast te leggen, omdat sommige squishies helemaal chemisch roken. Maar de damp kan geen kwaad, blijkt nu uit onderzoek. En wie een plusabonnement heeft van de Efteling kan op Oudejaarsdag overdag niet naar binnen. Het attractiepark heeft op 31 december eigenlijk toegevoegd aan de dagen waarop het abonnement niet geldig is. Jaarlijks mag de Efteling maximaal 25 van zulke dagen aanwijzen. En het plusabonnement kost €310 per jaar en geeft toegang op minimaal 340 dagen. Dus deze kon er nog wel even af. Ja, vanmiddag blijft het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang helder. En vannacht in het binnenland misschien kans op vorst aan de grond. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: Ja, weer 340 dagen. Ja, ik werk gewoon op dinsdag. Hè? Ik kan niet even, toch? Ja, dat is lastig.
2: Is dat oudejaarsdag? Dinsdag?
3: Nee, ik weet niet. Oh, gewoon okay. Een dinsdag. Ik bedoel, we gaan steeds meer dagen af, joh. Even kijken hoe het op de weg is. Een paar dingen vallen op. De A9, Amstelveen, Alkmaar richting Raasdorp. 15 minuten. Ongevalsonderzoek daar en de A73 Maasbracht Nijmegen voor Dukenburg 8 minuten plus. Dan de controles A2 Utrecht Amsterdam 40.3, A7 Den Oever Bolsward 108.3, A7 Duitsland Groningen 245.0, A15 Rotterdam Gorkum 72.0, A16 Breda Dordrecht 53.9 en ook nog de A16 Rotterdam Dordrecht 7.7. Nog de A27 Hilversum Almere 115.0 en de A50 Os Arnhem 136.6.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
27: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
28: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
29: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
28: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
30: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
31: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
32: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
3: Lindo
33: Duval. Zeg me. Rammen met die zooi.
3: Ja, toch even een beetje rammen met die zooi. Gaat Calvin Harris verzorgen nu. Radio

0: Max Warren, Eternity. Heb je wel eens wat gestolen of niet? Heb je wel eens wat gestolen samen met je vader of moeder? En dat ze het ook goedkeurde? Ik denk dat het antwoord nee is. Dat is een hele gekke vraag. Nee, snap ik wel. Je hoort zo Miley Cyrus, Miley's nieuwste. En Miley heeft ooit met haar eveneens beroemde vader Billy Ray Cyrus... Een paar kippen gejat. Hoe heet het? Een roedelkippen? Een zwermkippen? Hoe noem je een volboel kippen bij elkaar?
1: Een klug.
0: Gezondheid. Ja. Hoe heet een groep kippen bij elkaar?
1: Een toom of een klug.
0: Een toom of een klug kippen, ja. Oké. Goed, Miley heeft ooit een toom of een klucht kippen gestolen. En eigenlijk, ja, gestolen. Ze hebben ze eigenlijk gered van de ondergang. Want die zouden gevoerd worden aan iemand die een hele grote slang heeft. Zo vertelt ze hier.
2: They were gonna feed these chickens to the snakes. And they let us back here. And my dad was like, listen, I'm Billy Ray Cyrus. I'm gonna totally distract them. You shove as many chickens in the back of the Corvette as you can while I'm signing autographs. And we're gonna get the hell out of here.
0: Dat is eigenlijk een goed verhaal. Want Miley heeft een nieuwe en die heet Bass Persuasion.
3: Let's go.

David Guetta. En Alpha Veel en Eva Max, Forever Young. Bij 538. Sienna Spyro, zo meteen. Zij is, ik zag dat ze is maandag jarig. Maandag wordt Sienna Spyro 21 jaar. Dat is leuk. 21 kaarsjes en dan mag ze eindelijk een biertje drinken, weet je wel. Nee, uit Engeland. Nee, dan helemaal niet. Dan mag ze al sinds de 12e bier drinken, weet je. Zo doen ze dat daar. Dit is haar nieuwste. Great Expectation bij 538.

0: Christina Aguilera, die was voor jou, hè, Esther.
1: Ja, hartelijk bedankt.
0: Zometeen Shakira, Burna Boy, Die Die komt eraan. En natuurlijk een nieuwe ronde van de 58 Stemmenjacht.
2: De eerste drie koffers zijn gekraakt.
3: Jij wint 1000 euro.
1: Wow.
0: 2000 euro.
3: Oh. Yeah.
2: Je wint 4000 euro.
3: Heerlijk.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij deze week de volgende winnaar?
2: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: De 538 Stemmenjacht.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld!
9: 15.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
13: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma.
14: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
16: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
19: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
22: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
23: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
24: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
25: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
26: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
27: Odido.
0: binnen 1 minuut
1: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Ellie Goulding. Love Me Like You Do.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Met Ilse. Goedemiddag, Ilse.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Wat maakt jouw schoonvader zo leuk dat je op donderdagmiddag bij hem op bezoek gaat?
2: Ja, hij is jarig. En vandaag.
0: Wel, wat leuk.
2: Ja.
0: En wat is het leukste aan jouw schoonvader? Hij zit naast je, is helemaal niet ongemakkelijk.
2: Nee, hij zit nu niet naast me. Ik ben even weggelopen.
0: Oké.
2: Wat is het leukste aan mijn schoonvader? Ja, gewoon gezellig.
0: Ja. Ja, zo zijn schoonvaders. Ja, ik heb ook zo'n hele leuke schoonvader.
2: Ja. Ja.
0: Ik snap het precies, Hilse. Zou jij heel blij worden van de 8000 euro? Dat is de domste vraag die ik kan stellen, want natuurlijk is het antwoord ja.
2: Ja, zeker, ja.
0: Dacht ik al. Ja, als je nee zegt, dan zoek ik een andere kandidaat. Dat kan ook natuurlijk, hè.
2: Maar, liever niet.
0: Nee, begrijp ik. We gaan eerst even luisteren naar de stem van koffer 4, die dus 8000 euro waard is. Daar gaan we.
3: Uurtje.
0: Uit Meppel. Wie is dit?
2: Ja, ik denk dat het Martin Garrix is.
0: Is dit gewoon Martin Garrix? We gaan het checken. Ja, is het Martin Garrix?
1: Het antwoord is... fout.
0: Hey.
2: Helaas.
0: Jammer, Ilse.
2: Ja.
0: Heb een leuke verjaardag bij je schoonvader.
2: Ja, dankjewel.
0: Doe hem de groeten van ons en je krijgt als dank voor het meedoen de reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Helemaal goed. Super, dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En zo ligt de weg open voor jou om dan toch even die 8000 euro te cashen. Kan vandaag nog gewoon. En anders morgen. Kan ook. Dankjewel.

0: Direct, my friend bij 538. Esther.
1: Hi.
0: Je gaat met vakantie zo meteen.
1: Ja, nou, ja. Wil je
0: permanent,
1: weten
0: permanent ook.
1: Ja, een soort permanent puppyvakantie heb ik.
0: Oh, je puppy. Oh, ik dacht dat je echt... dus je gaat een puppy kopen?
1: Ja, ja.
0: Oké, maar dat heb je zo nieuws ook, of niet?
1: Nee, dat niet hoor.
0: Nee, voetbalnieuwtje. Nee.
1: Ja, zeker. Ja, een van de oranje spelers die stapt namelijk over naar Jong Oranje.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
8: What a walk! And give you a walk!
7: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
9: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: Download de app en start met vinden.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: 538 Nieuws.
13: 2 uur.
14: Ik ben Esther Dijkstra. Op een middelbare school in Vlaardingen zijn leerlingen gefouilleerd door de politie en ook hun tassen zijn gecontroleerd. Er zou een dreiging binnen zijn gekomen die de politie heel serieus nam. De lessen gingen wel gewoon door. Inmiddels is de politie weer bij de Vlaardingse school weg. Wat er nou precies aan de hand was, dat blijft onduidelijk. Voor een dodelijke schietpartij afgelopen zondag in Roermond zitten 2 mensen vast. Ze hebben zichzelf bij de politie gemeld. Zondagavond werd in een woonwijk een man van 21 doodgeschoten. De 2 verdachten zijn 21 en 47. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft een nationalistische studentenvereniging geen plek meer op een introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden de leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. En Givaj Zegiel speelt vanavond toch niet met Oranje tegen Duitsland, maar morgen komt de 22-jarige Feyenoorder wel met Jong Oranje in actie tegen Noorwegen. Die wedstrijd is belangrijk voor de EK-kwalificatie. En volgens de KNVB was de overstap voor Zegiel afgesproken. Het weer dan nog. Het is zonnig met hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Ook morgen wordt het zonnig en warm met 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
15: Je weet dat nieuwslezers neutraal moeten zijn, hè?
14: Ja.
15: Waarom zijn dan Feyenoord?
14: Feyenoord!
15: De belangrijkste files. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Raasdorp door een ongeluk 14 minuten. A15 Oostvoorde naar Ridderkerk bij IJsselmonde vanuit Charloos-Roon. 13 minuten komt door een vrachtwagen met pech. En de A15 Gorkum naar Ridderkerk bij Papendrecht 19 minuutjes. En dan een hele lijst met controles. Dit zijn de allerbelangrijkste. De A7 Den Oever-Polswart bij 107,9. A16 bij Langeweg Breda-Dordrecht bij 53,9. Dan de A16 Rotterdam naar Dordrecht toe bij 7,8. De A20 Rotterdam-Gouda 35,6. Dan de A27 Hilversum-Almere 115,0. A28 Zwolle-Amersfoort 59,8. A50 Os naar Arnhem. Daar controleren ze bij 136,6. Dan naar Apeldoorn toe vanuit Zwolle. De A50 209,4. A59 Den Bosch-Breda 105,9. De laatste naar Den Bosch. De A59 bij Langeweg 53,8. Prachtige hectometerpaal. Wil je alle controles? Check de app van Flitsmeister.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
17: De liefde.
13: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Inchecken doe je in de trein.
2: Maar ook met de 538-app.
1: Luister altijd en overal naar Radio 538.
2: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
1: De 538-app.
2: Download hem nu.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 4.
5: Uurtje.
1: Weet jij al wie het is?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Druk op de knop in de 538 app.
6: Ja, en 538 werkt lekker met je mee met Bente en Janet Jackson zometeen. En nu, Ella Lane.

0: Utrecht favorite, Bente en Parachute.
1: Mark, ik ben blij dat je weer op de radio bent. Gaat de tijd heerlijk snel. En zeker die donderdag.
0: Ja.
1: Want hij duurt al veel te lang. Groetjes van Luc en Wesley.
0: Leuk. Luc en Wesley. Ja, 538 aan. Werkweek dubbele snelheid. Recht op vrijdag.

Rensselaers bij 538. Zo, ga je lekker? Heb je al een beetje leuke plannen? Ga je een beetje het weekend al vieren vanavond? Wordt het Nederland-Duitsland vanavond vanuit de Johan Cruijff Arena? Ga je die kijken? Opstelling eigenlijk al een beetje uitgelekt, hè? Ja, maar officieel wordt die om 7:15 bekendgemaakt. Dus ja, er zijn een paar Nederlanders die vanavond om 7:15 dus horen dat ze nog moeten overwerken vanavond. Valt dan toch best mee, hè? Als je straks al om 4 of 5 uur klaar bent. En 538 brengt je

0: Van der Meer?
1: Nee. Dylan Boet? Nee, dus ook niet. Het was ook niet Donnie Roelvink. Arie, onze moppetapper? Nee, ook niet. Rob Jetten, Jeroen Kijk in de vechten. Het is allemaal niet goed geweest. Wel natuurlijk bedankt voor het meeraden. Want zo help je misschien de ander aan een antwoord. Maar wie is dan die stem in koffer 4 voor 8000 euro? Oh, jij weet het dus wel. Hebben we je nummer? Hebben we je naam, je achternaam, je bloedgroep? Meld jezelf aan in de 538-app. Mag je zo vaak doen als je wil, want zometeen een nieuwe ronde van de stemmenjacht. En wie weet wordt de stem uit koffer 4 voor 8000 euro wel geraden. En verder Jennifer Lopez, Lucas en Steve en Linkin Park.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
8: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
12: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
16: in harmonie.
15: Zoals,
16: ik heb je kat opgesloten.
17: In de wasmachine.
16: Of, ik heb water gemorst.
17: Over je laptop.
15: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je een onvergetelijke belevenis voor twee. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
18: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
19: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is?
18: Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
17: een duet.
18: Oh ja.
17: Ik ben ook zwanger.
18: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
23: Lekkere van Albert Heijn.
24: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: binnen 1 minuut
1: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Yes, 538.
27: Mark Labrand. Hey, kom eens aan. Superlekker hits van Jennifer Lopez, Teddy Swims en Marshmallow.

0: Ja, ik moet je zeggen, ik ben niet een snelle huiler bij films of muziek. Maar toen hij won en hij deed hem nog een keer. En je zag ook dat die ontspanning, die lading eraf was. Zo, toen kreeg ik het wel vochtig. En ik kwam erachter dat mijn vriendin, Brina, dat ook had. Terwijl we toen elkaar nog niet kenden. Dan kwamen we achter op de eerste date. En dat is leuk, want 38% van de mensen knapt af op date nummer 1 als de muzieksmaak niet overeenkomt. Hey, dat is een belangrijk puntje.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Oké. Ja, ik hoorde net de jury zeggen hier in de studio, we motten er echt vanaf. We laten zelfs de stem dus nu 2 keer per uur horen. Voor 8000 euro. Koffer 4 gaat open en Nico is aan de telefoon. Nico, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Of zoals jij het nog steeds noemt, goede avond volgens mij, toch?
2: Want ja,
0: je hebt doorgehaald.
2: Ja, we hebben een lange nacht gehad, dus ja.
0: En misschien is het iets te privé. Hoort de lange nacht bij de voorbereiding van Stemmenjacht of heb je andere activiteiten gedaan?
2: Nee, wij hebben even gevierd, lekker. Dat eigenlijk alles een beetje afgerond is. We zijn thuis en klaar. En vakantie. Dus even lekker. We hebben het in elk geval heel laat gemaakt. Dus ja, zeker.
0: En dan bedoel je jij en je vriendin mee?
2: Ja.
0: Nou, wat leuk.
2: Die kinderen zijn er allemaal niet. Die zijn allemaal bij de andere ouders, zeg maar.
0: Nou, Nico, dus, wat een kers op de taart zou het zijn als je dan nu nog even de boel aftapt met 8000 euro.
2: Nou, weet je, dat is wel handig. Dan zijn we gewoon klaar. En we moeten ook nog trouwen. Dus, we hadden op de TV ook bij de staatsloterijen dus meegedaan. En daar hadden we in de finale, of tenminste half finale gehaald. En toen hadden we het net niet gehaald. Dus ik dacht, nou, dan is dit misschien nog een...
0: Ja, dan gaat de postcode loterij nu even goed maken voor je. Let maar op. Ja, 8000 euro. We gaan... sorry hoor. Hou je bek eens even, man. Ik wil die stem laten horen. Komt-ie.
3: Uurtje.
0: Ja, ik zou het knap vinden, hoor. Wie is dit, Nico? Oh, wacht even. Ja, nog een keer.
2: Ik dacht dus eerst André Hazes, dacht ik eerst. Junior, maar die was al genoemd.
0: Ja, heel goed.
2: Dan is het Maarten Hoogkamer.
0: Ja, even een tip hè, die je dus nu geeft aan luisteraars. Check op 538.nl welke namen zijn genoemd. Dat was inderdaad André Hazes junior. Jij gaat voor Mart Hoogkamer.
2: Ja, en dan moet het ook gewoon zijn hoor, want het is nou wel klaar met die koffers.
0: Oké, is goed. Jury van de Stemmenjacht, Mart Hoogkamer.
1: Het antwoord is... fout.
0: Shit. Oh, ja, Nico.
2: Ja. Nou ja, dan moeten we toch maar weer hard gaan werken ervoor, hè, voor het geld.
0: Ja. En dan kan je al dat geld in een hele mooie koffer doen, want die krijg je wel van ons. Je krijgt als troostprijs en als dank voor het meedoen de reiskoffer van de postcode loterij. En wie weet tot de volgende ronde.

0: Ja, leuk. Dankjewel, hè.
1: Hoi.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
1: En nu Marshmello, Karen Whitcomb. Dit is op 538. Hallo.

Zat je die clip ook mee te kijken via TV538? Dat is toch ongelooflijk? Die clip is ongeveer een jaar of 20 geleden, maar hij ziet eruit alsof ze hem gisteren heeft opgenomen. Want ze ziet er nog steeds zo uit, Jennifer Lopez. Zo mooi. Knap, hè? Hey, je favoriete hit is altijd welkom hier bij 538. Makkelijkste is als je even appt. En als we daarmee je werkdag wat chiller kunnen maken, helemaal leuk natuurlijk. Kevin uit Amersfoort, dankjewel man voor je bericht. Marky, wij zijn sinds vanmorgen een kantoor aan het verbouwen. Alles gemeten, gezaagd en gemonteerd. Nu hoop op een blije klant, maar die zijn meestal pas blij als ik de factuur vergeet. Doe even Linkin Park voor ons. Even de mannen wat energie geven met In The End. Hey, dat wordt geregeld. Komt eraan zometeen. Ook Lucas en Steven, nu op 15 jaar. Teddy Swims.

0: Ja, als ergens een emotioneel kanaal wat vast zat, had je dat zojuist even uit kunnen herpeggen. Alsjeblieft, Linkin Park en In The End bij 538. Iris, het nieuws, wat heb je zometeen?
1: Waarom organisatoren van festivals en andere evenementen alarm slaan in de Tweede Kamer.
0: En natuurlijk heel veel muziek. Loreen komt eraan, Stella Lefty, Eagle Eye Cherry en David Guetta.
2: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Is volgende week zondag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Servië.
3: Alle info 538.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Door mijn namen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: 538 Nieuws.
4: 3 uur.
5: Ik ben Iris Schut. Organisatoren van festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. En daarom hebben ze hun klachten bij de Tweede Kamer neergelegd. De organisatoren hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Straks moet je nog auto's gaan verbieden, zegt iemand van de Zwarte Cross. Bedrijven die kinderen inzetten om reclame te maken op social media moeten daarmee stoppen. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld bedrijven die gratis producten weggeven aan vlogfamilies of pretparken die influencers en hun gezin uitnodigen. In ruil daarvoor moeten ze dan filmpjes maken met hun kinderen om er reclame voor te maken. Afgelopen zondag werd in Roermond iemand op de straat doodgeschoten en de politie heeft daar nu 2 mannen voor opgepakt. Ze hadden zichzelf op het bureau gemeld. Volgens Limburgse media zijn de 2 verdachten een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met een advocaat. En ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch weer een journalist de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Het is een verslaggever van nieuwsorganisatie Politico. Trump had de deuren van het Witte Huis gesloten voor sommige journalisten omdat hij het niet eens was met hun berichtgeving. Maar hij werd door de rechter op de vingers getikt. Maar daar trekt hij zich dus niks van aan. Krijg je nog het weer, regelmatig zon en 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog bij een graad of 9. In het binnenland wordt het een stuk kouder en is er zelfs kans op vorst aan de grond. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Dankjewel Iris. Dan de 3 grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 13 minuten. A2 13 minuten voor Utrecht-Den Bosch voor Beest. En de A16 Breda naar Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht. 24 minuten file over 10 kilometer. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. A1 pas op richting Eemnes, 40.0. Ook controle op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij 40.2. A7 Ten Oever-Bolsward, 107.9. A7 bij Winschoten in de richting van Groningen gereden bij 245.1. Dan de A16, daar controleren ze bij Dordrecht. Vanuit Rotterdam bij 7.8. De A16 naar Dordrecht bij Zevenbergse Hoek bij 51.9. A27 Hilversum-Almere, 115.0. A30 Barneveld-Ede, 16.2. A50 Eindhoven-Os bij 114.8. De A50 Eindhoven-Os bij Veghel, 118.0. Dan de A50 bij Apeldoorn vanuit Zwolle, 209.4. A50 Arnhem-Os bij Schaik, 136.3. A59 Den Bosch-Breda bij 105.9. En de A76 naar Heerlen bij Heerlen, 25.4. Alle controles, check je app van Flitsmeister.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Geeft ruimte.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Alle Sigma verf bestel je bij verfwinkel.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

Hey, trouwens, het linnen overhemd kan gewoon weer aan, hè? Niet om eruit te zien als gescheiden veertiger met een strandtent, maar omdat het ontzettend lekker weer wordt. Had jij die nog verwacht? Vanaf morgen veel zon, 24 graden, vrijwel een droog weekend. Zondag zelfs 25 graden en dinsdag misschien even vrijnemen. Dan kan het gewoon bijna 30 graden worden. Oh, wat heerlijk. Je Indian Summer met de hits van 538. Eagle Eye Cherry naast.

0: Ja, Carolien die appt volledig terecht door van Mark. Ik hoor je net zwetsen over dat mooie weer. Moet de muziek ook een beetje aansluiten. Nou, bij deze, de Dance Mash. Hoe zomers wil je het hebben? Shine, Ugel, Guetta en French Montana. En morgen tussen 12 en 2 hoor je de nieuwe Dance Mash bij Lindo.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, Nico. Die pakte net 8000 euro omdat hij zeker wist dat het Mart Hoogkamer was. Koffer 4. Ja, dat dacht hij dus zelf, hè. Was dus helemaal niet goed. Nee. Weet jij het dan wel? Kom dan. Heb je gegevens? Staat het in de 538-app? Je kunt heel makkelijk jezelf aanmelden via de 538-app. Even klikken op Home in de app en dan op Ik Doe Mee. Dan heb je in ieder geval je naam en je nummer. Wie weet word je zometeen gebeld, want een nieuwe ronde komt eraan. Voor die koffer 4, 8000 euro. Wie is het nou? Zometeen, wie weet, de verlossing. En verder, Toto, Kevin Liddell, Turn Me On en de Bauza komt er ook aan.
1: Start de dag met je vertrouwde 538-ochtendshow.
2: Met morgen rond 10:15.
1: Even bellen met Peter Heerschop.
3: Ik heb de tekst van de troonrede ingevoerd bij AI en gevraagd om het korter te maken. En toen kwam als tekst: we moeten het samen doen, maar ik ben eerlijk, het gaat niet lukken. Dikke doei.
1: De 538-ochtendshow.
2: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: Wat een gezelligheid. Morgenochtend bij Radio 538.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Minvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Binnen 1 minuut.
22: Meer muziek.
21: Tijdens de

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Goedemiddag.
4: 538, Mark Labrand.
3: Willem Michel en Kevin Little komen eraan. Nieuwe ronde Stemmenjacht en dit is Sommieu. Radio

0: Rosa Magnetic. Natuurlijk ging het vanmorgen ook in de ochtendshow over de stemmenjacht. Want onze Rick, die zit ook in de jury.
1: Ja, we hebben inderdaad zo'n document moeten... dat wij niks mogen zeggen tegen niemand. Ook niet tegen vriendinnen, familieleden, kinderen, wat dan ook.
2: Nee.
1: Mag niks zeggen.
3: En wat is de boete die erop staat?
2: Ja, ben heel benieuwd.
1: Nou, dat is echt, dat loopt in de 10.000 euro.
3: Zo.
1: Ja.
3: Dus het loont op een gegeven moment vanaf koffer 5. Loont het de moed.
4: De 538 stemmenjacht.
0: Nou, Anja, ga jij het klusje klaren?
5: Nou, ik hoop het.
0: Koffer 4.
5: Ik denk echt dat ik het weet.
0: Ja? Oh, wat heerlijk dit. Nou, we gaan even die koffer nog één keer open rammen voor je. Bedrag 8.000 euro. Daar gaat ie.
6: Heel slecht.
0: Rick Nieman?
5: Ja, dat denk ik.
0: Ik twijfel alleen heel eventjes. Was dit het goede fragment?
5: Ja, koffer.
0: Oké. Okay. Nog een keer.
6: Uurtje.
0: Ja. Ja, dat was hem. Rick Nieman. Jeetje Mina, die heeft wel een hele bekende stem.
5: Nou ja, dat vond ik ook. En ik was gisteren onderweg naar mijn werk. En toen hoorde ik. Ik moest gelijk aan hem denken. Ja. Ik denk, het is hem gewoon. Ik heb ook nog nooit aan meegedaan. Dus ik dacht, nou, ik ga een gokje wagen.
0: Voor het verhaal zou het gewoon perfect passen als je wint.
5: Dat zou heel leuk zijn.
0: 8.000 euro. Is het Rick Nieman, de nieuwslezer vroeger van het RTL Nieuws, ooit bekroond met de mooiste stem van Nederland?

0: is toch hartstikke jammer. Maar je vertrekt nooit met lege handen. De troostprijs, de reiskoffer van de Postcode Loterij, die gaan we naar je opsturen. En Anja, mag ik je ontzettend bedanken voor het meedoen.
1: Ja, jullie ook. Hartstikke bedankt.
2: De 538 Stemmenjacht.

0: Take Me Back. Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Hoe Max Verstappen het net heeft gedaan tijdens de tweede vrije training in Baku.
0: Ja, en ik hoop toch echt dat het te knaken rapen wordt voor je zometeen. Drie nieuwe rondes van de stemmenjacht bij Frank en Iron. Koffer 4, 8000 euro. Ja, ga jij het dan wel raden? De genoemde namen check je op de site 538.nl. En geef jezelf op in de app van 538. Veel plezier!
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,79.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
3: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: 538 Nieuws.
13: 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Rijkswaterstaat heeft langs sommige snelwegen paaltjes op de vluchtstroken geplaatst. Ze willen daarmee voorkomen dat chauffeurs hun vrachtwagens daar voor een nacht neerzetten. Vanwege het tekort aan parkeerplaatsen waar vrachtwagenchauffeurs uit kunnen rusten, doen ze dat soms daar of op de in- of uitvoegstroken langs verzorgingsplaatsen. Maar dat levert gevaarlijke situaties op. De oppositie verwacht een zwaar debat voor justitieminister Van Wil vanavond. Die gaat over de cijfers van aangiftes en meldingen van zware misdrijven. Van Wil zou daar dinsdag verkeerde informatie over hebben gegeven in de Tweede Kamer. De partijen vragen zich af of de minister nog aan kan blijven als die zijn fout niet toegeeft. Niet alleen een journalist van Politico, maar ook verslaggevers van CNN en MS Now zijn weer geweigerd bij het Witte Huis. En dat ondanks een uitspraak van een rechter een paar uur geleden dat de verbanning van journalisten werd verboden. Daar lijkt president Trump zich dus weinig van aan te trekken. En Max Verstappen is in de tweede vrije training van Azerbeidzjan derde geworden. Vanmorgen ging hij ook al lekker tijdens de eerste vrije training daar op het stratencircuit in Baku. Toen klokte hij de tweede tijd. George Russell was beide keren verreweg het snelst. De kwalificatie is morgen al om 14:00 en de race zelf is zaterdag om 13:00. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het droog bij een graad of 9. In het binnenland wordt het een stuk kouder, een kans op voorstaande grond zelfs. Morgen zonnig en maximaal 24 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
15: En dan de langste vertragingen. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft 25 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen de IJsselbrug en Zevenaar 37 minuten. En A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schavendeel 25 minuten.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Het is weer
1: meer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: 538. De 538 stemmenjacht.
18: Dit is de stem uit koffer 4.
19: Uurtje.
18: Weet jij al wie het is?
12: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
18: Druk op de knop in de 538-app. Frank en Aaron.
15: Een hele goede middagshow met de Backstreet Boys. Zo direct en ook Shakira.

0: Hallo allemaal, leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Heine.
1: Het is donderdag, het is 24 september 2026, maar dat wist je al natuurlijk.
2: Er brandt natuurlijk nog steeds €800 hier in een koffertje, maar we gaan het...
1: Meer zelfs.
2: Op 800, 8000, maar we doen extra je de kans geven.
1: Dat idee heb ik ook, ik hoor de stem wat vaker.
2: Komt dat vaker?
1: Ik vind het eigenlijk alleen vervelend.
2: Hoezo?
1: Omdat ik dan nog vaker eraan herinnerd word dat ik precies weet wie het is, maar ik weet niet meer hoe die heet.
2: Oh, echt?
1: Ja. Heb jij dat niet?
2: Nou, ik heb een naam in mijn hoofd, maar ik heb het nooit goed.
1: Heb je een naam in je hoofd?
2: Ik heb een naam in mijn hoofd, ja. Maar dat zegt helemaal niks in mijn geval, want ik heb het werkelijk waar nog nooit goed gehad.
1: Die kunnen we 9 van de 10 keer gewoon op de lijst zetten van de mensen die het niet zijn. En ook dat is een hulp, Eigen.
2: Heb jij nog even gehoord van die Roel Maaldering die met een metrabril langs is gegaan bij dat bedrijf?
1: Ik vind het fantastisch.
2: En dat die mensen er niet van gediend waren dat hij met een product van hun confronteerde.
1: Maar we maken ons allemaal natuurlijk een beetje zorgen om die brillen die ons ook stiekem filmen.
2: Ja.
1: En Roel Maaldering dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga maar zo'n metabril gewoon bij Meta zelf naar binnen.
2: Ja.
1: En wat denk je?
2: Ja, waren ze niet van gediend.
1: We bellen Roel Maaldering zometeen. En we moeten het even hebben over het voetbal vanavond.
2: Tuurlijk, ja.
1: We spelen thuis tegen Duitsland, verspreken Noah Valen zo direct. En dus die €8000 in de stemjacht.

Frequencies en Live It All op 538 in de middagshow. Waar we weer op zoek gaan naar iemand. En misschien is die iemand jij wel.

0: specifiek, we zoeken een piloot. Zit er op dit moment een piloot te luisteren die ooit een noodlanding heeft moeten maken? En nou is dat, klinkt het heel dramatisch, maar ik heb me laten vertellen dat piloten daar af en toe heel goed op gaan.
1: Op noodlandingen?
0: Ja.
1: Ja. Dat ja. Heb ik inderdaad ook wel eens gehoord.
0: Dat klinkt heel raar, maar voor nee, maar hun, kijk, dan, ja, gaat,
1: dan gebeurt spant, het tenminste
0: ja,
1: wat.
0: Dan spant het op.
1: Het is natuurlijk, een piloot wil wat meemaken. Ja. Die wil gewoon 200 kilometer wind stoten.
0: Ja, ja dat,
1: die wil
0: dan,
1: luchtzakken.
0: Precies. Ja, dan denken ze, oké, ja, ik mag aan de bak.
1: Eindelijk, ik moet wat doen voor mijn centje.
0: Maar misschien was het niet leuk en was het heel erg spannend. Nee. En heb je echt doodsangst uit. Gestaan, maar ja, jij als piloot kan het ons misschien wel vertellen.
1: Er was een vliegtuig in Canada, die was op de snelweg geland. Ja, ja, ja, ja, het lijkt mij best wel even spannend. Maar ja, als het dan goed gaat en het lukt en je hebt zo'n kist op de grond gezet, ja, het is best wel een, ja, moet toch een geweldig gevoel
0: zijn.
1: Maar
0: hier train je toch ook op en dat je dat moet doen en de protocollen die in werking gaan.
1: Ja.
0: Dus wij zijn heel benieuwd of er überhaupt een piloot op dit moment zit te luisteren.
1: Weet je, ik denk dat we gaan schrikken, want ik denk dat elke piloot wel eens een keer iets heeft meegemaakt, toch?
0: Ja, maar heftige wind en zo. Dat, ja. Ja, ja, ja.
1: Maar noodlanding is natuurlijk, een noodlanding is een landing die eigenlijk niet. Een ongebruikelijke landing, toch? Ja. Dan is het al een noodlanding.
0: Ja, ja, ja, precies.
1: Ja, zou je even van je willen laten horen? Zit er op dit moment een piloot te luisteren die een keer een noodlanding heeft moeten maken? Een landing die anders was dan anders.
0: Ja, als jij dat bent, wil je ons dan even bellen? Dat kan op 0909-30538. Of je mag ons appen in de 538-app.
1: Ja. En niet terwijl je ze aan het landen bent.
0: Nee.
1: Hè? Nee, niet terwijl. Wel gewoon beide handjes aan het stuur, aan die knuppel.
0: Ja.
1: Maar als je een piloot bent en wel eens een noodlanding of iets hebt meegemaakt of een landing die niet helemaal goed ging, laat even van je horen. Zit er iemand te luisteren? Als jij het bent, kan het in de app van 538 geen berichtje achterlaten. Of even bellen graag. Zijn de Backstreet Boys. I want it that way.

0: Ik heb zelf één keer met een Fokker 100 was dat een noodlanding meegemaakt. Was op een vlucht terug van Italië. En toen kwam de piloot opeens in het gangpad staan. En die zei, niks om u zorgen over te maken. Nou ja, als je de piloot...
1: Paniek.
0: Tuurlijk! Blinde paniek. Ja. Als de piloot zelf in het gangpad gaat staan en gaat zeggen, niks om je zorgen over te maken, dan maak je zorgen.
1: Ja.
0: Hij zei, ja, de motoren zijn uitgevallen, dus we moeten een noodlanding gaan maken.
1: Nee.
0: En dat was dus zo'n oud Fokker vliegtuig, waarbij de stewardess, die zit niet voorin, maar die zit tussen de mensen. En wat wilde een toeval? Ik zat naast de stewardess. Dus er was wel wat paniek van, we gaan een noodlanding maken. En die stewardess die gaat op een gegeven moment naast mij zitten, want de lichten gingen uit, iedereen moest zijn riemen aandoen.
1: Oh,
0: en wat denk je dat die stewardess tegen mij zei? Ik werk al 40 jaar bij de KLM en dit heb ik echt nog nooit.
1: Nee, dat wil je ook niet horen. Dat wil je ook niet horen.
0: Ik heb het gewoon nooit meegemaakt. Ik heb het ongelooflijk. Uiteindelijk was het de beste landing die ik ooit heb gehad. Want ja, wat jij net al zei, piloten houden hiervan. Want dan moeten ze even hun best doen. Het was een prachtige landing.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, zit er iemand te luisteren? Een piloot zoeken wij die wel eens een noodlanding zelf heeft gemaakt. Zou je ons even willen bellen? 09-09-3000-538. Of het even willen laten weten in de 538-app met een berichtje. Want we zouden graag iemand spreken die dat zelf aan die stuurknuppel heeft meegemaakt.
1: Ja.
0: Dus ben jij piloot of piloot geweest? Mag in een klein vliegtuigje, groot vliegtuigje. En heb jij wel eens een landing gehad nou die even anders was dan gebruikelijk? 09-09-3000-538. Bel ons even of laat even een berichtje achter in de app. Iris, we hebben nieuws zometeen. Wat heb je mee voor ons?
2: De Tweede Kamer wil nog meer doen tegen kidfluencers.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
6: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
7: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
6: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzag jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
14: in harmonie.
13: Zoals,
14: ik heb je kat opgesloten.
15: In de wasmachine.
14: Of,
15: ik heb water gemorst.
14: Over je laptop.
13: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
17: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
18: een duet.
17: Oh ja.
18: Ik ben ook zwanger.
17: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
0: Mulemilk, the moo you can't resist.
2: Goedemiddag, het 538 weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij een graad of 9. In het binnenland een stuk kouder en zelfs kans op vorst aan de grond. Morgen zonnig en maximaal 24 graden.
3: Dan de langste vertragingen. De A6 bij de Lelystad tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad. 28 minuten komt door een ongeval. De A12, Utrecht-Oberhausen. Daar een lange tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Bijna een uur vertraging over 7 kilometer. En nog een lange op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Daar

0: vlogfamilies aan banden te leggen. Kinderen tot 15 jaar mogen dan niet meer voor commerciële doeleinden via online content worden ingezet. Dat is kinderarbeid, vinden ze. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat eigenlijk verder gaan uitbreiden. Bedrijven die kinderen inzetten om reclame te maken op social media moeten daar ook mee stoppen. Bijvoorbeeld bedrijven die gratis producten weggeven aan die vlogfamilies, of pretparken die influencers en hun gezin uitnodigen om een dagje langs te komen. En in ruil daarvoor moeten ze dan een filmpje maken met hun kinderen om er reclame voor te maken. En daar wil de Kamer dus een einde aan maken. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net als de Duitsers dat weer hebben gedaan.
1: Kwartje van Kok, die heb ik lang niet gehoord. Ja.
0: Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. Nederlandse pomphouders in de grensstreek die gaan weer klanten kwijtraken op die manier, zeggen ze. Grote problemen voor influencer Martijn IJzeren, bekend als stuntkabouter en van het Songfestival optreden van Joost Klein. Hij is positief getest op cocaïne na een auto-ongeluk 4 maanden geleden in Frankrijk. Daarbij kwam regisseur Ilja Vierhout om het leven. Martijn van IJzeren zou nu worden verdacht van doodslag.
2: Het verklaart in één keer wel een hele hoop, hè? Want hij mocht ook even het land niet uit.
0: Hij zit daar nog steeds.
2: Ja.
0: Ja, klopt.
2: Dus dan wisten zij toch meer dan wij toen wisten. Maar wat een verdrietig verhaal, joh.
0: Zeker. Ja. Ander nieuws dan. Het is de komende dagen erg lekker herfstweer. En vooral volgende week wordt het opvallend warm voor de tijd van het jaar. En zijn zelfs nieuwe warmte-records mogelijk. Vooral dinsdag en woensdag, dan wordt het op de valreep in september nog even zomers warm met 26 graden. En zelfs tot 28 graden in het zuiden.
2: Ik heb mij zo geërgerd aan mensen die zeiden: de zomer is voorbij. We zitten in de herfst. En toen zei ik nog van: joh, in september heb je vaak een paar mooie dagen en na zomer. En irritant is dat, hè, als mensen dat doen.
3: Ja, ik hoorde allemaal berichten dat echt klaar was.
2: Jij ging je kleren al weggooien, je rokjes, alles.
3: Jij zal genieten, want mijn kinderen kijken me elke dag aan en zeiden: maar jij zei dat het voorbij was.
2: Oh, heel goed, kids. Blijf doorgaan. Ja.
0: En Feyenoord-speler Zegiel, die heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. Hij zit namelijk niet bij de selectie voor de wedstrijd vanavond tegen Duitsland. En dus heeft hij zich gemeld bij Jong Oranje. Daar kunnen ze hem goed gebruiken voor de belangrijke wedstrijd morgen tegen Noorwegen. Die draait namelijk om de plaatsing voor het EK. Hij had zijn debuut kunnen maken bij het grote Oranje. En die kans die ligt nog wel binnen handbereik voor Ruben van Bommel. Als hij vanavond minuten maakt, gaat hij ook nog eens geschiedenis schrijven. Hij kan namelijk de eerste Oranje-speler ooit worden die in de voetsporen van zijn vader en opa traint.
2: Oh, tuurlijk, ja.
0: Want Bert van Marwijk is natuurlijk zijn opa.
2: Ja.
0: Hij heeft 1 keer gespeeld voor het Nederlands elftal. En Mark van Bommel, die heeft 79 keer gespeeld.
2: Oh, wauw.
0: Oh, ja.
2: Ja, dat zou wat zijn. Iris, dankjewel.
0: Graag gedaan.
4: De 538 Stemmenjacht.
2: Dennis, koffer 4 is open.
5: Hallo.
2: Hi, hoe is het?
5: Hi. Ja, goed. Goed.
2: Wat hoor jij in die koffer 4?
5: Wat ik hoor, ik denk Thomas Agda.
3: Oeh.
2: Thomas Agda.
3: Grappig. Wij zitten aan een jong iemand te denken, maar jij gaat naar Thomas
2: Agda. Wij zitten ook wel een beetje in die artiesthoek.
3: Dat
2: als
3: wel.
2: Als ik de namen zie die geroepen zijn, die zitten er ook een beetje. Waarom denk jij Thomas Agda?
5: Vanmorgen werd er al een soort van hintje in de ochtendshow gegeven, eigenlijk stiekem. Maar ik had het al vanaf het begin dat ik ben een beetje fan geweest altijd van Agda de Munnik. En ik heb ook de cd's van de cabaret shows. En ja,
2: cd daar, van jou, cd van mij, die?
5: Nee, van Trilogie, ik weet niet of je die kent.
2: Ja.
3: Dus jij herkent zijn stemgeluid wel?
5: Ja.
2: Dennis.
3: Oh, wauw.
2: Ja. We zijn nu allemaal nieuwsgierig geworden.
3: Ja, zeker.
2: Koffer 4 is 8000 euro. Is het Thomas Agda, jury? Zeg ik niet...
6: Huh? Wil je de stemmen nog een keer horen?
2: Oh, we gaan eerst luisteren. We gaan eerst nog luisteren. We gaan eerst luisteren.
7: Ja. Uurtje.
2: Wat mooi, het speelt spel pas een jaar of 12 of zo.
3: Het is wedstrijdspanning, hè? Het is gewoon je voelt misschien dat het heel spannend aan het worden is.
2: Nou, je zou nog mogen wisselen nu, Dennis.
5: Nee.
2: Thomas Agda, hè?
5: Ja.
2: Jury, mogen we het dan nu wel weten?
4: Het antwoord is... fout.
3: Dennis.
5: Nou.
2: Als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij.
5: Nou, super, dankjewel.
2: Sorry voor de rommelige editie. Gaan we nog een keertje meespelen.
5: Maakt niet uit. Is goed.
2: Fijne dag.
5: Yo, hoi.
4: De 538 Stemmenjacht.
8: Dat

0: Jij mag het zeggen. Over de schutting ermee.
1: Ja, dat vind ik prima hoor. Ja. Nou, wij zijn op zoek naar een piloot die op dit moment naar ons zit te luisteren.
0: Ja.
1: En die ooit een noodlanding heeft moeten maken. Wat natuurlijk heel heftig is als dat gebeurt.
0: Ja, we lazen namelijk dat in Canada een klein sportvliegtuigje, die was op de snelweg geland.
1: Ja.
0: En toen dachten we, zou daar iemand zitten te luisteren nu die piloot is.
1: Ja.
0: En die dat ook een keertje heeft meegemaakt.
1: Nou ja, je zal als piloot toch wel een soort van een spannende landing een keer mee moeten maken. Noodlanding klinkt gelijk alsof het niet goed af gaat lopen.
0: Ja.
1: Maar een spannende landing met dat je misschien inderdaad een keer op een snelweg of in een grasveld, weiland ergens hebt moeten landen. Ik denk dat maak je wel mee als piloot.
0: Wij hebben duizenden oproepjes gedaan.
1: Ja.
0: Ik had nooit gedacht dat we hier zouden stranden.
1: Nee,
0: met deze.
1: Ik ook niet.
0: Nee, ik dacht, er zit echt wel piloten. Ik heb het idee dat elke piloot die ik wel eens gesproken heb, die heeft, ja, het is wel eens een keer spannend geweest achter de stuurknuppel. Het is goed gegaan, maar wel spannend geweest.
1: Maar misschien zo'n noodlanding is dan wel het extreme vorm ervan.
0: Ja.
1: Dat klinkt echt alsof je vliegtuig in stukken is. En dat is natuurlijk niet. Je kan hem veilig aan de grond zetten. Ook al heb je misschien een motor wat uitgevallen is.
0: Maar we hebben dus niemand eigenlijk.
1: We hebben geen piloot die op dit moment zit te luisteren. Die zoiets spannends heeft meegemaakt.
0: Ja. Nou, we hebben wel een Maurice, maar die zit in een presentatie nu. Die kan niet bellen. Die kan wel appen, maar niet bellen. Begreep ik.
1: Die is ook wel wat anders gaan doen.
0: Oké, die is ook gestopt met vliegen.
1: Die is gestopt.
0: Die is ook eigenlijk mee gestopt.
1: Die was ooit opgestegen in de buurt van Florida. En halverwege de vlucht kreeg hij onweersbui. En toen moest hij uitwijken. En dan moest alleen het vliegtuigje navigeren. Ja, was spannend.
0: We hebben ook een piloot die wilde niet over praten. Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, ik ben excuses aan het verzinnen nu. Dit zijn ook helemaal legitieme excuses. Maar we hebben niemand.
1: Nee, we hebben niemand.
0: We hebben niemand. Dat is voor het eerst.
1: Ja. Goh, dat dit nog eens moet gebeuren. Hè?
0: Ja.
1: Met dit onderwerp.
0: Met dit onderwerp.
1: Maar ja, zie je het positief?
0: Oh, er komt iets.
1: Ook wel geruststellend.
0: Ook weer zo.
1: Toch?
0: Er zijn gewoon weinig noodlandingen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ook weer waar.
1: Ja.
0: Heb je hem toch weer mooi weten.

0: worden gered door Jan Willem.
1: Ja?
0: Ik kan het alleen niet geloven.
1: Maar wat heeft Jan Willem?
0: Nou, we zitten iemand te luisteren die wel eens een noodlanding heeft meegemaakt. En Jan Willem?
2: Ja?
0: Je kan je voorstellen dat ik het niet kan geloven, toch?
2: Ja, zeker. Ik geloof het zelf ook niet. Maar het is wel echt gebeurd, ja.
0: Wat is er? Vertel het eens even aan iedereen. Wat is er gebeurd?
2: Dat is wel 20 jaar geleden denk ik of zo. Maar ik ging samen met mijn toenmalige vriend en nu vrouw wilde ik graag vliegen. En mijn oom, nu overleden, dus daarom durf ik het wel te vertellen natuurlijk. Die was sportinstructeur. Dus hij zei, nou, helemaal goed, dat gaan we doen. We gaan vliegen. Dus wij naar sportclub Hilversum, wij vliegen. Hij zegt, nou ga jij maar links voorin zitten. Dan kan je lekker zelf een beetje sturen en ik regel het wel hier rechts. Dus wij naar boven, wij een beetje vliegen. Hij zei, weet je wat, we gaan een taartje eten op Texel. Dat is leuk. Dat is een beetje onzin natuurlijk in de huidige tijd, maar vooruit. Dus wij vliegen naar Texel, over Den Helder heen. En dat was een apart verhaal, zal ik je niet mee lastigvallen. Dus wij naar Texel en hij zegt, ja, nou moeten we landen. Maar ik ben mijn bril vergeten en ik zie het eigenlijk niet zo goed. Dus zit jij maar aan de grond. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Ja, hij zegt, joh, dat is helemaal niet zo moeilijk. Ik praat je daar wel even doorheen. Gewoon een beetje naar beneden sturen en als je bijna bent, dan zeg ik wel nu. En dan trek je met de hand af.
1: Dan zeg ik wel nu.
2: Dan zeg ik wel nu en dan trek je hard naar achter en dan gaat de neus omhoog en dan staan we aan de grond en dan gaan we taartje eten. Dus helemaal goed. Dus ik aan de slag, naar beneden sturen, maar ik was niet zo snel, of in ieder geval te langzaam. Dus op een gegeven moment zat hij zo te wachten voor nu en dan, dan hoor je op een gegeven moment ook de koren blazen en die zegt, overschoot. Ik had er helemaal geen ballen verstand van. Dus die oom schrikt de tyfus. Die zegt overshoot. Dat houdt in dat je het nog een keer moet doen. Dus die begint ineens vol gas en trekken aan dat ding en omhoog. En we zaten namelijk bijna in een sloot. Landen is één ding, maar als je in een sloot landt, dan ga je over de kop natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus ik 7 kleuren stond, zoals ze dat dan noemen. Ja. Dus vol gas en achterover. En toen gingen we weer omhoog. En gingen we nog een rondje maken. En hij zei, ik heb nog steeds mijn bril niet bij me. Ga maar weer langzaam naar beneden. En als ik zeg nu, dan moet je even naar achteren trekken. En dan staan we aan de grond. Zo gezegd, zo gedaan. Dus de tweede ronde nieuwe kansen. Dat ging weer net niet precies goed. Maar wel ietsje beter. Dus er was geen paniek meer. Maar dus weer omhoog en nog een rondje. En na de derde keer heb ik taart verdiend. Want toen hadden we hem aan de grond staan. Dus wat ik zeg, 7 kleuren. Ik was echt wel helemaal de bananen geschrokken. Maar goed, dan kijk je achterom. Mijn vriendin zat natuurlijk achterin. Ik weet niet of je zo'n Cessna kent, maar dan heb je niet zo heel veel ruimte.
1: Nee.
2: Ja, die zat achterin als een gekooide gorilla tijger. Die moesten we echt losbikken van het vliegtuig. Die was wel echt heel erg geschrokken.
1: Dus, ja, dat snap ik.
0: Jan Willem, wat een
2: ongelooflijk.
1: Oh, toen moest je nog terug?
0: Dat doen we morgen.
2: Is helemaal goed. Nou, ik wou jullie niet laten zitten, dus...
1: Ja, super lief.
0: Ongelooflijk, ik weet niet wat ik hoor. Ontzettend bedankt voor je verhaal.
2: Ja, helemaal goed.
1: Wauw.
0: Wauw.
1: Wat een geweldige luisteraars.
0: Inmiddels bijna 5 uur. Iris, zometeen het nieuws. Wat heb je mee voor ons?
3: Joy Beune twijfelde over stoppen met schaatsen, maar gaat toch door.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Jumbo. Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Het is weer laat.
12: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten. 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: En

0: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
2: Langer mee doen is goedkoper.
1: Zeker, kwaliteit rendeert.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
0: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: 538 Nieuws.
12: 5 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De politie heeft een jongen van 17 uit Schiedam aangehouden omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij de school die vervolgens ook andere leerlingen hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Justitieminister Van Wil staat een zwaar debat te wachten vanavond. Hij moet de Kamer uitleggen hoe het kan dat hij andere informatie heeft gedeeld over aangiftes en meldingen die bij de politie zijn blijven liggen. De Rekenkamer heeft zijn info namelijk gecheckt en komt met andere cijfers. Ja, 21 hoopt op antwoorden.
14: De vraag die eigenlijk wat mij betreft vanavond op tafel ligt, hebben wij het vertrouwen in dat deze minister samen met de korpsleiding dit gaat oplossen?
13: Ja, 21 heeft daar weinig hoop op, maar of er een motie van wantrouwen komt is nog niet duidelijk. België doet, net als ons land, toch mee aan het Songfestival, maar omroepmedewerkers van de Vlaamse VRT zijn daar lang niet allemaal blij mee. Sommigen willen gaan staken op de dagen dat de halve finales en de finale zijn. Ze vinden meedoen een foute keuze. En Joy Beunen begint met goede moed aan het nieuwe schaatsseizoen. Het waren teleurstellende Olympische Spelen voor haar. Ze kwam thuis met 1 zilveren medaille, terwijl ze had gehoopt op meerdere gouden. En daarna viel ze in een gat, vertelt ze bij de NOS.
15: Kijk, een depressie wil ik het niet noemen, maar ik was er wel even goed klaar mee, laat ik het zo zeggen. En dat ik dacht van ja, ik weet niet of ik het zo wel leuk vind, maar daar ben ik wel vrij snel uitgekomen.
13: Ondanks dat heeft ze nooit overwogen om er een jaartje tussenuit te gaan, zoals Jutta Leerdam nu wel doet. Joyce motivatie voor de komende jaren is namelijk weer helemaal terug. Krijg je nog het weer? Blijft droog bij een graad of 9 vannacht. In het binnenland een stuk kouder met kans op vorst aan de grond. Morgen zonnig en maximaal 24 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje.
16: En dan de langste vertragingen. We hebben lang op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen 41 minuten. En een hele lang op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad. De file is daar over 11 kilometer en je staat 1 uur en 19 minuten vast. Dan nog de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht Centrum. Daar bijna een uur vertraging.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: 538 Stemmenjacht.
19: Dit is de stem uit koffer 4.
20: Uurtje.
19: Weet jij al wie het is?
18: Speel mee.

0: Superstar. Prijs Michel, 538 in de middag.
1: We gaan aan de slag vanavond. Eindelijk gaat het gebeuren. En ik ben zo...
0: Wat ga je doen dan?
1: Het oranje gevoel.
0: Oh. We gaan aan de slag.
1: Ja, we hebben allemaal mee mogen
0: denken. Ik ga wel niks doen vanavond. Ik ga lekker op de bank zitten kijken.
1: We hebben allemaal een mening kunnen vormen over hoe Virgil erbij zat. Dus we...
0: Oh. Ja. Wil ik ook even checken met Noah. Mag ik een groot applaus voor Noah Valen?
2: Ja, hallo.
0: Ja, wil ik ook even van jou horen. Wat vond je van Virgil van Dijk gisteren, joh, die daar zo zuur zat te zuurpruimen?
2: Ja, nou, heel eerlijk, hoe fel hij was. Kijk, als je dat tegen Duitsland doet, dan top.
0: Hou dit vast.
2: Virgil die je wil zien. Hou dit vast, Virgil. Nee, ja, laat ik het zo zeggen, om erbij te zitten was het vermakelijk. Vooral de clash tussen Valentijn Riessen en Virgil. En nou, hij beet van zich af. En ik bedoel, hij heeft daar natuurlijk alle recht toe om dat te doen. En soms denk je hier en daar wel eens, ja, een nieuwe serie, nieuwe bondscoach. Laten we het positief houden. Maar goed, het kwam natuurlijk ook door de vragen. Dus het was een soort wisselwerking met elkaar dat niet heel lekker werkte. Maar ik zou zeggen, streep eronder en lekker gaan voetballen.
1: Ja, vanavond om 9:15 wordt er afgetrapt. Vanochtend was de laatste besloten training. Is daar nog iets gebeurd?
2: Nee, ja, dat is de nieuwe bondscoach. Hè. Die houdt alles behoorlijk besloten. We hebben ook geen ene open training gezien. Hij heeft wel toen bekendgemaakt aan de selectie, want dat moet, hij heeft er 26, maar je mag er maar 23 op de spelerslijst zetten. Dat Jurriën Timmer vanavond op de tribune zit. Is ook niet gek, is niet helemaal fit. Kenneth Taylor zit op de tribune. En Givay Zegiel, waar we allemaal toch best wel hoge verwachtingen van hadden, die is toch ineens weer doorgeschoven naar Jong Oranje. Want die spelen morgen een wedstrijd tegen Noorwegen. Heel cruciaal, dus die mag het daar waar gaan maken. En zit dus ook niet bij de selectie vanavond.
0: Hoeveel verschil kan hij nu maken? Want hij is echt pas net begonnen natuurlijk.
2: Ja, en nu wordt het natuurlijk gezien, hè, oh, wat een kwaliteitsimpuls voor Jong Oranje is natuurlijk ook het geval. Je hebt daar ook een Givay Rogić, je hebt daar ook een Kees Smit. Dus ik begrijp heel goed de keuze, omdat hij ontzettend lekker in vorm is. Maar ik vind het ook jammer, want juist tegen een tegenstander als Duitsland had ik hem heel graag gezien.
1: Wat verwacht jij nu van die wedstrijd? Wordt het, want help mij, hè, Nations League? Hoeveel staat er op het spel?
2: Ja, Nations League. Ja, nou goed, de Nations League is ooit in het leven geroepen om die oefenwedstrijden wat spannender te maken. Kijk, ja. Het is geen EK, het is geen WK. Maar het is wel Nederland-Duitsland. En nu is het natuurlijk ook niet meer zo de jaren 80, jaren 90 dat ze elkaars bloed wel konden drinken. Dat vind ik ook een beetje jammer. Maar het is wel Xavi tegenover Jurgen Klopp. Twee nieuwe trainers. Dus ik ben gewoon ongelooflijk benieuwd wat voor voetbal we vanavond gaan doen.
0: Want wanneer heeft Xavi het goed gedaan, vind jij?
2: Als we wel degelijk zien wat hij ambieert met deze ploeg. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Laat ik het zo zeggen, een overwinning komt natuurlijk altijd lekker uit.
1: En voorafgaand aan de wedstrijd, dan hebben we nog 1 minuut stilte, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Prachtig dat initiatief vanuit de KNVB voor Bartina, waar gisteren de uitvaart voor was. Een moment van stilte voor haar, ook als steun voor Ronald, voor zijn gezin. Ik vind dat echt ongelooflijk mooi dat ze dat doen.
0: Was jij er ook bij gisteren, Noah?
2: Ja, ik was er ook bij, ja.
0: Was het een mooi afscheid?
2: Ja, het was echt een prachtig afscheid. Ze hebben het heel mooi gedaan, een heel waardig afscheid. Precies zoals zij het wilde, denk ik. Dus, en dat was heel mooi en natuurlijk heel erg verdrietig.
0: Ja. Vanavond 9:15, dan is de wedstrijd hier thuis. Nederland-Duitsland. Noah, dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Adela, Eend in L.A.

Lights up!

0: Summer Jam. Op 538 in de middagshow, waar we weer alle verhalen gaan verzamelen. En ik heb erg veel zin in deze.
1: Ja, hoe lui ben jij?
0: Ja, heel lui.
1: Gewoon.
0: Oh, het gaat niet over mij.
1: Niet specifiek over jou.
0: Oké, nee.
1: Maar gewoon dat je denkt, ja, ik geef het gewoon toe. Ik ben een beetje lui. Ik gebruik bijvoorbeeld niet normaal bestek. Ik gebruik altijd plastic bestek. Ja. Hoef ik het niet af te wassen.
0: Precies, ik pak, weet je wel, ik woon op 1 hoog, maar ik pak altijd de lift.
1: Ja, of ik woon boven een pizzeria, maar ik bestel toch mijn pizza, moet je het komen brengen.
0: Ja, die, maar dat zou ik ook kunnen doen inderdaad. Ja. Dat je tegenover het restaurant woont en dat je denkt, nou, ga toch eventjes toch even thuisbezorgd doen, dat ze het komen brengen. Maar waaruit blijkt nou dat je extreem lui bent?
1: Ja, en we hebben allemaal een luie kant, maar zeker je hebt weten. Gewoon een stukje bijvoorbeeld dat je je was altijd op het droge rek gewoon, dat je daar vanaf pakt, dat het nooit je kast bereikt.
0: Het bereikt nooit de kast, want dat is al te veel moeite. Ja. Nee hoor, gewoon vanaf dat droge rek gaan die kleren aan. Oh, wil je alsjeblieft even reageren als je ook lui bent? Laat het even weten in de 538-app waaruit blijkt dat jij extreem lui bent. Schaam je er niet voor?
1: Nee.
0: Nee hoor.
1: We hebben allemaal een
0: lui. We hebben het allemaal.
1: Ja, sommigen wat meer dan anderen. Maar,
0: waaruit blijkt dat jij extreem lui bent? Laat het even achter in de 538-app. Gaan we alle verhalen verzamelen voor zometeen en je mag ook bellen. 0909-3000-538. Maar reageer even als jij ook extreem lui bent en waar dat uit blijkt. Ook gaan we nieuws doen zometeen, Iris. Wat heb je mee voor ons?
2: Jan G. uit Overasselt wordt overgeleverd aan Nederland.
3: De eerste 3 koffers zijn gekraakt.
0: Jij wint 1000 euro. Wow.
4: 2000 euro. Oh.
0: Yeah. Je wint 4000 euro.
4: Heerlijk.
3: De 538. Stemmenjacht.
5: Word jij deze week de volgende winnaar?
3: Druk nu op de knop in de 538-app.
5: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: De 538. Stemmenjacht.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja?
1: Echt serieus?
8: Zo.
1: Wat een geld!
9: 15.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
17: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
19: Hallo,
7: Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: Het is weer Bol 10.000 en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menvers Active Deo Sixpack voor 13,59.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
9: Goedemiddag, het weer op 538. Vanavond en vannacht blijft het droog bij een graad of 9. In het binnenland een stuk kouder en zelfs kans op vorst aan de grond. Morgen zondag en maximaal 24 graden.
10: En dan de langste vertragingen. De A2 Maarsen Den Bosch tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein-Zuid. Op de parallelbaan 30 minuten komt door een auto met pech. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofarensveen en Leidschendam 30 minuten komt door een ongeluk. En dan de A6 Muiden Lelystad komt door een afgesloten afrit. Tussen Almere Buiten en Lelystad 44 minuten.
11: 538. Frank en Iren.
10: Met Shaggy en Mohombi. Zo direct na 11.

0: Shoes in Texas op 538.
1: Ja, we zijn alle verhalen aan het verzamelen van die luie randjes van mensen. Die extreem luie randjes.
0: Ja, jij bent eraan toe. Ik heb er echt geen tijd voor.
1: Snap ik. Blijf rustig zitten.
2: Nee, ik ben
1: blijf rustig zitten. Ja, ja. Kim heeft bijvoorbeeld ons een appje gestuurd. En die zei, ik vind kookboeken ontzettend leuk om te kopen of te krijgen of te hebben. Maar ik kook alleen recepten die ik op internet vind. Maar ik geen zin heb om op te staan om die boeken te pakken.
0: Ja, dan ben je extreem lui. Ja. Waaruit blijkt dat jij extreem lui bent? Laat het nog even weten in de 538-app. En dan groot nieuws over Jan G, Iris.
3: Ja, zeker. Jan G. Ja.
1: Snap ik. Blijf rustig zitten.
2: Nee, ik ben
1: rustig zitten. Ja, ja. Kim heeft bijvoorbeeld ons een appje gestuurd. En die zei, ik vind kookboeken ontzettend leuk om te kopen of te krijgen of te hebben. Maar ik kook alleen recepten die ik op internet vind. Maar ik geen zin heb om op te staan om die boeken te pakken.

0: toestemming gegeven voor overlevering. Ander nieuws dan. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen. En dat verbod moet in nog meer situaties gaan gelden dan nu al het geval is, meldt de NOS. Het kabinet vindt het wel genoeg om te waarschuwen dat camerabrillen alleen privé gebruikt mogen worden. De Kamer vindt van niet en wil meer maatregelen.
1: Heb je die stunt van Roel Maaldering gehoord?
2: Die was geniaal.
0: Ja, bij Meta, hè?
1: Ja, die heeft zo'n Meta-camerabril opgezet en die is naar Meta zelf toegegaan. Daar waren ze niet blij mee. We moeten hem zomaar even bellen.
0: Ja. Een opgewekte Max Verstappen dan, na de vrije trainingen in Baku vandaag. Hij werd tweede en derde. Het was best een goede dag, zegt hij. Hij is blij met de auto. De updates die werken, zoals verwacht. En al met al was het best een goede start voor ons. Vorig jaar won Max de race in Azerbeidzjan. En de race dit jaar is nu dan komende zaterdag om 1:00. George Russell was trouwens beide keren het snelste in zijn Mercedes. De manager van Ramzi Nasser heeft gereageerd op de geruchten dat hij de nieuwe assistent van Sinterklaas wordt. Het Insta-kanaal Sintalk zei dat nadat er al meerdere namen voorbij waren gekomen. Maar ook Ramzi wordt het niet,
1: dat
0: zegt
1: meen
0: de manager.
1: Ja. Maar tot nu toe heeft iedereen moeten ontkennen, hè?
0: Absoluut.
1: Maar kan 5 december wel doorgaan, Iris?
0: Nou, dat vast wel. Het speculeren gaat dus nog even door. Op 9 november weten we het sowieso, want dan begint natuurlijk het Sinterklaasje.
1: Heb je een favoriet eigenlijk?
2: Ik vind het eigenlijk heel vervelend, het hele proces.
1: Het hele proces, ja. Het hele proces is vervelend.
2: Jeetje,
1: ben ik wel met jou eens. Ja. Had nou gewoon gelijk iemand klaar hebben staan, dan kunnen we ook weer door, weet
2: je wel.
1: Nou, dat. Iris, dank je wel.
2: Graag gedaan.
3: De 538 Stemmenjacht.
1: Jolanda!
4: Hi, hallo.
1: Hi, hoe is het?
4: Ja, goed. Spannend.
1: Ja, hoe heb je voorbereid?
4: Heel veel 538 geluisterd.
1: Oké.
4: En verder eigenlijk niet. En luisteren of ik iets herken in die stem.
2: Ben je zeker van je zaak?
4: Absoluut niet.
2: Oh.
1: Oké.
2: Okay. Oké, dan snap ik de zenuwen.
4: Ik had ook eerst een andere naam in gedachten, maar die is al genoemd.
1: Ah, dat is vervelend, hè? Maar aan de andere kant, ja, dan maak je dus zelf wel meer kans.
4: Ja, dat is zo.
1: Zullen we nog één keer luisteren naar de stem?
4: Graag.
1: Dit is cover 4.
5: Uurtje.
1: Uurtje. Uurtje. Nou, wie hoor jij, Jolanda, voor 8000 euro?
4: Gok op Art Rooijakkers.
1: Art Rooijakkers. Vind ik geen slechte.
2: Nee, want die kan ook een beetje hoog en dat heesje.
1: Ja, ja. Ik zit wel aan die leeftijd ook te denken. Ja. Ik zie wel zo'n type.
2: Okay. Zeg niks, hè? Wij
1: weten niks, hè, Jolanda? We hebben echt geen idee.
4: Nee, dat snap ik.
1: Zal ik hem invullen voor je?
4: Ja, graag.
1: Is het Art Rooijakkers, jury?
3: Het antwoord is fout.
4: Jammer.
1: Helaas, helaas. Als dank voor het meespelen krijg je wel een reiskoffer van de Postcode Loterij.
4: Oké, nou, ook hartstikke leuk.
1: En op naar de volgende keer.
4: Ja.
1: Dankjewel.
3: De 538 Stemmenjacht.
6: Meld je nu aan.

0: Bon Jovi en It's My Life op 538 in de middagshow.
1: Jouw extreem luie randje, daar zijn we naar op zoek.
0: Dat jij hier überhaupt naar op zoek bent met mij naast je elke dag.
1: Ja, dat is zeer klopt.
0: Ja, ja.
1: Maar je wil niet alles vertellen, dus dan gaan we het bij anderen halen. Nee.
0: ik wil het wel vertellen, maar weet je hoeveel moeite dat kost?
1: Ja, precies.
0: Waaruit blijkt dat jij extreem lui bent? 0909-30538. Laura?
2: Ja?
0: Waaruit blijkt dat jij extreem lui bent?
2: Als ik geen zin heb om te poetsen, zet ik een emmer stopweg. Dan ruikt het in ieder geval wel fris, maar poetsen, nee.
1: Ik vind het zo goed.
0: Wat goed, dan heb je wel de geur. Heb je er ook niks voor gedaan?
1: Maar de geur is het lekkerste ook als je hebt gepoetst.
0: Dus ja. Iedereen komt binnen van, heb je hem schoongemaakt? Wat slim, Laura.
1: Echt een goeie.
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Hoi. Kitty.
3: Ja?
0: Waaruit blijkt dat jij extreem lui bent?
3: Nou, ik zet soms de wasmachine wel een paar keer achter elkaar aan. Net zolang tot mijn man hem uitpakt.
0: Oh ja. Dat hij reageert op een piepje, dan gaat hij.
3: Ja, precies. Dan denk ik,
0: slim Kitty. Dankjewel.
3: Hoi.
0: Farik?
4: Ja?
0: Waar blijkt uit dat jij extreem lui bent?
4: Ik heb 2 koffiezetapparaten in huis. Eentje staat zoals gebruikelijk in de keuken, maar de andere staat voor 's ochtends op de slaapkamer en die staat aan 's ochtends als ik wakker word.
1: Oh, dan gaat hier iemand helemaal aan en stralen. Frank is helemaal waar jij bent.
0: Held.
1: Ja.
0: Dus jij hoeft niet van de slaapkamer naar de keuken voor je koffie?
4: Nee, en vroeger was het nog erger. In mijn studententijd stond hij naast mijn bed. Nu moet ik nog net mijn bed uit, maar het scheelt niet veel.
0: Ja, je moet er eentje bij.
1: Hij is goed.
0: Je hebt een derde nodig.
4: Ja, of een kleinere.
0: Farik Hulde, applaus.
1: Nee, is ook heel goed.
0: De luisterman van 538 die is onder de indruk van je. Ja. Dankjewel.
4: Dank je wel.
0: Hoi. Irene?
5: Ja?
0: Waaruit blijkt dat jij extreem blij bent?
5: Ja, ik ga soms met de auto naar de sportschool en die zit echt op 500 meter.
0: Ja, dan ga je daar op een loopband staan.
5: Ja, precies.
0: Ja, geweldig Irene. Dankjewel voor je reactie.

0: nieuws hebben natuurlijk zo, Iris. Wat heb je mee voor ons?
1: Het Witte Huis is weer op het matje geroepen door de rechter.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
5: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
11: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl. Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
12: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
11: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
15: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
16: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Zweden, 1959. De driepuntsgordel wordt uitgevonden.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deal.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
2: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Moelenmelk, the moo you can't resist. 538 Nieuws.
4: 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Jan G. van de boerderij in Overasselt, die werd aangevallen door een drugsbende, wordt overgeleverd aan ons land. Het gaat binnen enkele dagen gebeuren, schrijft de Telegraaf. Nadat de zwaar bewapende bende de beveiliger van Jan G. had doodgeschoten, vluchtte hij naar Duitsland. Maar hij wordt zelf ook verdacht van cocaïnesmokkel en is daar uiteindelijk opgepakt. Er moet een duidelijker verbod komen op camerabrillen, vindt de Tweede Kamer. Want met de huidige regels redden we het niet. Voor het kabinet hoeft het niet per se. De privacy wordt namelijk al op andere manieren beschermd. Maar volgens de Kamer overtreden zoveel mensen de regels dat strengere maatregelen echt nodig zijn. De recherche doet onderzoek naar de dreiging op een middelbare school in Vlaardingen. Daar heeft de politie vandaag leerlingen gefouilleerd en een jongen van 17 is opgepakt. Wat zijn rol was bij de dreiging en wat hij dan zou hebben gedaan, wordt nog onderzocht. En het Witte Huis moet van de rechter snel reageren op een protest van nieuwsorganisaties die ook vandaag weer buiten moesten blijven. De rechter had juist besloten dat president Trump geen journalisten mocht weigeren, maar bij het bezoek van de Chinese president net kwamen weer meerdere journalisten, waaronder die van CNN en MS Now, het Witte Huis niet in. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het droog bij een graad of 9. In het binnenland wordt het een stuk kouder, met kans op vorst aan de grond zelfs. Morgen wordt het zonnig en maximaal 24 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
5: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Limes Aquaduct en Rijswijk Centrum 33 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 28 minuten. En de laatste lang op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk-Noord. Daar is 26 minuten vertraging.
6: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: De 538 Stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 4.
5: Uurtje.
4: Weet jij al wie het is?
5: Speel

0: in de middagshow.
1: Moet het echt even hebben over Roel Maalderink.
0: Ja, die kennen we natuurlijk van de VPRO, van Plakshot, van Kiespijn. En die heeft, nou, hij heeft echt een geweldige stunt gedaan, vind ik. Echt heel leuk.
1: Waar we allemaal wel mee bezig zijn, zijn natuurlijk die brillen, die van Meta. Daar kan je mensen kan je filmen zonder dat mensen het doorhebben. Je zou het kunnen zien, maar lastig.
0: Er zitten hele kleine cameraatjes in die brillen. En dan kun je dus mensen filmen zonder dat ze dat weten. En hij is daarmee naar Meta gegaan. Die brilletjes maken ook, ja. We hebben hem aan de telefoon. Roel Maalderink, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Hulde voor deze stunt. Hulde.
2: Dankjewel, dankjewel. Ja.
1: Even voor de mensen die het niet gezien hebben. Waar gaat het filmpje over?
2: Nou ja, het filmpje gaat over, je hebt dus die Meta-bril. Dat is een ding van Meta. En er zit een camera voorop en een soort lampje. Dus je kan wel een beetje zien dat er gefilmd wordt. Maar ze worden nu allemaal naar influencers gestuurd in Nederland. Kylie Jenner is een soort van het model nu van dat ding. Ja, en dat is voor heel veel mensen heel vervelend. Want er zijn bijvoorbeeld allemaal video's van vrouwen die worden lastiggevallen op straat met die bril. Nou, er zijn verhalen van mensen die bril opnemen in de sauna. Dus het is gewoon een heel slecht idee. Dus ik dacht, ja, wat vinden Meta-medewerkers zelf eigenlijk van die...
0: Van koekje
2: die...
0: van eigen deeg geven.
2: Exact.
1: Ja, je werd niet met open armen ontvangen daar, hè?
2: Nee. Er was eigenlijk niemand die echt fan was van die bril. Sommige mensen in het begin waren ze nog wel zo geïnteresseerd van... Hey, wat leuk, heb je het nieuwste model?
1: Ja.
2: Omdat ik bedacht, dan ga ik vervolgens tegen iedereen zeggen... Nee, ik wil eens even een beetje een rondje draaien. En dan ging ik alle konten filmen van de mensen... Ja, toen was de lol voor al die Meta-medewerkers er
1: wel snel
0: vanaf. Maar Roel, dat is al fantastisch, weet je wel? Dat ze daar ter plekke al ook zeiden... oké, dit vinden we allemaal niet leuk, dat je ons zo stiekem filmt. Maar vervolgens heb jij het filmpje online geplaatst.
2: Ja, en wel alle mensen onherkenbaar gemaakt. Ik dacht, ja, dit zijn ook maar een paar medewerkers van Meta. Dus we hebben mensen onherkenbaar gemaakt, filmpje online geplaatst. Gisterochtend, nou ja, het liep hartstikke goed. Heel veel leuke reacties. Veel likes, veel views, bla bla bla. Ik zag na een tijdje begin van de avond... Hey, er kwamen ook reacties in het Duits en in het Engels... en een soort van Scandinavische taal. Dus ik dacht, nou wat leuk, wat ook in het Engels ondertiteld. Dus daar gaat ook een beetje de grenzen over, weet je. Want er zijn ook in andere landen storen mensen aan die bril. En rond een uurtje van 8:30 dacht ik even kijken hoe het er naar voren staat. En opeens, bam, was die weg.
0: En op welke grond is jou ook verteld, weet je wel... vaak krijg je dan zo'n mailtje of zo... wat de reden is dat ze hem eraf hebben gehaald?
2: Nee, je krijgt dan een melding. Dus een melding die ik kreeg was harassment en bullying. Ja, dat vond ik ook wel een beetje ironisch. Want ik bedoel, Instagram staat vol met filmpjes met die Meta-bril van die echt harassing zijn, die echt heel irritant zijn. Maar ja, dit zijn medewerkers die onherkenbaar gemaakt zijn. En bovendien, ik maak al 10 jaar lang video's. Ik heb Plakshot gemaakt en Kiespijn en Voxpop en allemaal, zeg maar, over allerlei onderwerpen. Ik heb nog nooit een filmpje van mij is van Instagram gehaald. Dan maak ik één keer iets over de Meta. Heel onschuldig, onherkenbaar gemaakte Meta-medewerkers. Ochtendje, donderdagochtend. En dan gaat dat filmpje halen ze dan offline. Ja.
0: Roel, wat vind jij daarvan? Ja, kinderachtig zeg je, maar als Meta nu zit te luisteren, joh, wat zou je willen zeggen tegen ze?
2: Ja, het is natuurlijk kinderachtig en het is laf. Maar het is ergens ook best wel gevaarlijk. Want Meta bepaalt gewoon natuurlijk uiteindelijk wat je te zien krijgt of niet.
0: Ja.
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was bang straks verwijderen ze ook nog mijn account. Weet je, want die macht hebben ze gewoon. Ja. En ik ben freelancer, ik maak filmpjes op opdracht. En als Meta zegt, nou dan verwijder je account, dan is dat voor mij gewoon echt heel nadelig. Dus
0: maar
2: ik denk ook, ja, je gaat jezelf censureren of zo. Zou ik dat dan nog een keer gaan maken?
0: Jij kon je punt niet beter maken dan op deze manier en ook dat ze hem eraf hebben gehaald, toch? Dit is toch helemaal wat jij bedoelde te zeggen?
2: Nou ja, ik was natuurlijk wel blij, want vervolgens stond ik vanochtend op en toen zag ik opeens stond helemaal bovenaan het AD en het stond later nog bij de NOS. Nou goed, nu zelfs op 538. Dus het is wel fantastisch dat er zoveel aandacht
1: is. Ja, hoor, voor deze
0: mogen wij het filmpje even bij ons op de middagshow Instagram zetten, dat iedereen het kan zien?
2: Ja, tuurlijk.
0: Of worden er dan ook weer afgegooid? Oh, dan moeten we niet hebben.
2: Ik denk dat de laatste post is hier nooit laten.
0: Nou, we kijken even of we het aandurven. Maar Roel, wat een stunt. Fantastisch.
2: Nou, wat leuk om te horen. Succes vandaag.
0: Ja, jij ook.
2: Hoi.
1: Doei.
2: Hoi.

0: zo'n medelijden met het jurylid van onze
1: stem. Nou, ik niet hoor, ik niet.
0: Want hij begeeft zich eens in de zoveel tijd even bij ons hier in de studio. En dan springen wij bovenop hem.
1: Met allemaal namen.
0: Met allemaal namen. En dan gaan we kijken naar zijn gezicht of er iets gebeurt. Ja. Maar hij laat de wijn nog los. Ja. Zo meteen weer een nieuwe ronde in de stembejacht voor 8000 euro. En we gaan ook nieuws doen, Iris. Wat heb je mee voor ons?
1: Nou, de omroepen willen helemaal niet in het Songfestival-team.
2: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
4: in harmonie.
3: Zoals,
4: ik heb je kat opgesloten.
5: In de wasmachine.
4: Of,
6: ik heb water gemorst.
7: Over je laptop.
3: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
9: een duet.
3: Oh ja.
9: Ik ben ook zwanger.
3: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
15: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
18: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
19: Echt lekker.
18: Met een mooie seizoensfavoriet.
19: Gaat hard.
18: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
22: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: Dames en heren, de daluren beginnen.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
22: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: Dames en heren, de daluren beginnen.
25: Ah!
1: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Alle Sikkens verf bestel je bij
7: verfwinkel.nl. Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
19: De korting gaat door het dak bij Trekpleister.

0: Meester. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Goedenavond, het weer op 53 vanavond en vannacht blijft het droog bij een graad of 9. In het binnenland een stuk kouder, zelfs kans op vorst aan de grond. Morgen zonnig en maximaal 24 graden.
4: Lange vertraging op de A2, de Bos-Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen. Een uur daar, dat komt door een ongeluk en ook een auto met pech zie ik hier. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Liemenzaakviaduct en het Prins Klausplein 42 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk Noord en Hendrik Ido Ambacht 35 minuten.
5: 538 Frank en Aaron.
4: Met het dance best van Jubo en David Guetta, zo direct naar Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus en Midnight Sky op 538 in de middagshow.
1: Een beetje, nog steeds gedoe over dat hele songfestivalverhaal. Want nou willen omroepen geen mensen afvaardigen. Wat gebeurt er allemaal?
2: Nou, ledenomroepen zijn niet van plan om inderdaad mensen af te vaardigen voor dat songfestivalteam van de NPO. Gisteren werd bekend dat we toch gaan volgend jaar. En dat een onafhankelijk team van experts van meerdere omroepen samen dan onze songfestivalinzendingen gaan uitkiezen. Maar tot grote verrassing van de omroepen zelf eigenlijk. Die hadden ook helemaal niet verwacht dat dit nieuws gisteren naar buiten werd gebracht. En die zijn eigenlijk ook helemaal niet van plan om deskundigen te gaan leveren.
0: Oh, dat hadden ze niet eerst even gecheckt ook?
2: Nee. Ander nieuws dan. Justitieminister Van Wil is vast een beetje zwetend de Tweede Kamer ingegaan net. Hem staat namelijk een zwaar debat te wachten die nu zo ongeveer begint. Hij moet de Kamer uitleggen hoe het kan dat hij en de Rekenkamer andere cijfers hebben van aangiftes en meldingen die bij de politie zijn blijven liggen. De Tweede Kamer verkeerd informeren mag namelijk niet. Of zijn motie van wantrouwen tegen...

0: 2023. CGL heeft zich inmiddels aangesloten bij Jong Oranje, die morgenavond speelt voor kwalificatie voor het EK. De rest van de opstelling gaat hij pas na 7 uur bekendmaken straks. Het lang verwachte gevecht tussen de Britse boksers Tyson Fury en Anthony Joshua komt er nu echt. De twee oud-wereldkampioenen gaan voor het eerst met elkaar de ring in op 11 december in Cardiff. Het gevecht wordt ook wel de Battle of Britain genoemd en is op Netflix te zien. Beide boksers die werden al eens verslagen door de huidige wereldkampioen, Usyk. Die heeft in mei natuurlijk nog onze Rico Verhoeven verslagen.
1: En het vervolg daarop, daar hebben we niks meer over gehoord, toch?
0: Nee, daar zou nog wel een vervolg op komen.
1: Dat zou in Amsterdam dan zijn, heel groot, maar ja.
0: En Dolly Parton dan is binnenkort postuum te horen op het nieuwe album van U2. Het gaat om de allerlaatste zangopnames van de Amerikaanse countryzangeres die een maand geleden overleed. De plaat verschijnt op 13 november, waar Martin Garrix trouwens ook aan heeft meegeschreven.
1: Ja, die heeft natuurlijk ook een liedje met U2. Dat bedoel je, of niet?
0: Ja, en hij heeft meegeschreven ook met andere nummers.
1: Te gek.
0: Ja.
1: En krijgen we die weer gratis in onze iPhone, of dat hoeven we geen zorgen over te maken? Weet je dat
0: waarschijnlijk,
1: toch?
0: Ja.
1: Weet je nog dat U2 zo'n album opeens
2: ziet? Ja. Maar wat een hekel kreeg je daar dan aan.
1: Ja, dat klopt, ja. Wow. Daar word je helemaal niet blij mee. Iris,
0: dankjewel. Graag
1: gedaan. De 538 Stemmenjacht. Hugo!
3: Hey, goedenavond.
1: Ja. Hoe is het met jou en de spanning?
3: Ja, goed toch? Ja, wel spannend.
1: Ben je al lang naar die radio aan het schreeuwen van die is het, die is het, die is het?
3: Ja, een beetje wel, maar we hadden eerst één naam en ik heb nu toch ook weer een andere naam bedacht. Dus ik zat nou ook helemaal in twijfel.
2: Van waar de switch en wie is wij?
3: Ja, zaten met een groep zitten we dan na te denken wie dat kunnen zijn en een beetje te overleggen.
1: Ja.
2: Oh. Maar gaan jullie het geld ook dan verdelen onder elkaar?
1: Ja, en wie heeft jou van gedachten veranderd dan?
3: Ja, ik zelf. Ik heb zelf gewoon nog een beetje gezocht en toen heb ik nog iemand anders bedacht.
1: Oké. Okay. Hugo, laten wij nog één keer luisteren naar de stem in cover 4.
4: Uurtje.
1: Wie is het toch voor 8000 euro?
3: Ik ga gewoon mijn eigen gevoel volgen en dan ga ik voor Justin de Wild.
1: Justin de Wild?
2: Justin de Wild.
1: Oké. En dit was je oorspronkelijke gevoel of is dit waarnaar je bent overgestapt?
3: Ja, dit is de nieuwe.
2: En hoezo ben je overgestapt? Want heb je iets gehoord, een fragment of zo?
3: Nee, gewoon een beetje nadenken van wat voor personen kunnen het zijn en waar lijkt het op.
1: Oké.
3: Okay. Dus hij is wel populair geweest afgelopen jaar. Dus ik denk, nou, misschien
2: precies.
3: Dat hij dan...
2: Ja, precies. Er zit een goede relatie achter. Wauw, Hugo.
1: We hebben 8000 euro in koffer 4. Jury, is het Justin de Wild?
5: Het antwoord is... Goed.
2: Wat goed. Jeetje.
1: Oh. Mag ik gewoon even voor mezelf weten aan welke naam je eerst dacht?
3: Ja, Jordi Huisman van Chris Cross Amsterdam.
2: Jeetje.
1: Okay.
3: Daar zaten we eigenlijk al 3 of 4 dagen mee, een beetje vanaf het begin. Ja. En nu was ik toch geswitcht.
2: Oh, Hugo,
1: dat onderbuikgevoel van jou, daar moet jij vaak naar luisteren.
3: Ja.
2: Hey, en omdat je deze eigen keuze hebt gemaakt, heb je dan nu zelf 8000 euro te besteden?
3: Ja, lekker.
2: En wat ga je ermee doen?
3: Ja, geen idee. Ik denk lekker naar een tropisch eiland of zo.
2: Ja, doen.
3: Lekker op vakantie naar de zon.
2: Oh.
1: Koffer 4 is Justin de Wild en hier horen wij het bewijs.
4: Hallo, ik ben Justin de Wild. Ik zeg altijd een uurtje, maar ja...
1: Ja, nu is het zo makkelijk.
2: Ach. Goed hoor, Hugo.
1: Hugo, wat heb je dit goed gespeeld?
3: Ja, top.
1: Wij mogen jou hartelijk feliciteren. Jij wint, hou je vast, 8000 euro. En de prijs die wordt verzorgd door de Postcode Loterij, Hugo.
3: Super, dankjewel, super.
1: Op naar dat tropische eiland.
3: Yes.
1: Dankjewel, Hugo, en van harte gefeliciteerd.
2: Goed gedaan.
3: Ja, top, dankjewel.
2: Hey.
1: Wat is dit leuk.
2: En wat zaten wij er lang tegen aan te hikken, hoor. Oh, en we dachten zelf ook aan Jordi Huisman. En ja, het was echt een lastige dit.
1: Justin de Wild, koffer 4, 8000 euro. We kunnen hem weer dicht doen en wegstoppen.
2: Ja, en een andere erbij pakken.
1: Tijd voor een nieuwe koffer.
6: Koffer 5.
1: Hoppakee.
2: 10.000 euro gaan we naartoe.
1: 10.000 euro in koffer 5 en dit is de stem die erbij hoort.
2: Zielig.

0: Het is een vrouw. En verder kom ik niet.
1: Meespelen kan in de 538-app. Koffer 5 is geopend voor 10.000 euro.
2: De 538 Stemmenjacht.

0: Pestil en Pompeii in de middagshow van 50 Jacht. En Floris in de studio.
1: Hey, ja. Hallo. Dan weet je dat het bijna trending tracks tijd is, hè?
2: Ja, ja.
1: Ja, oh.
0: Wij moeten jou ook niet tegenkomen ergens anders op een andere plek.
1: Nee, dan denk je, het is bijna 7, is het al zo laat?
0: Ja, precies. Van, zeg je Floris, zeg je trending tracks.
2: Ja. Ja.
0: Met een heel kort fragmentje, zie je.
1: Ja, ja, ik wil het moeilijk maken. Ja, ja, een van die trending tracks, even drie nummers die te maken hebben met de trending topics van vandaag. Eentje daarvan heeft hiermee te maken.
3: Vanavond is het dus meteen voor het Echi.
1: Jij het, Frank?
4: Nee.
1: Wil je nog één keer?
3: Vanavond is het dus meteen voor het Echi.
1: Als je nu aan het luisteren bent en je weet het, drop het even in de app van 538. Jullie hebben geen idee?
2: Nee.
1: Oké, okay. Antwoord hoor je zo. On a

0: werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
1: In de UEFA Nations League.
0: Dit weekend winnen bij 538.
1: Is volgende week zondag in het stadion.
0: Tijdens Nederland-Servië.
1: Alle info 538.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor 13,59.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Van school

0: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
1: Tikketik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Erop uit met een camper, in de natuur.
7: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
9: 538 Nieuws.
10: 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Voor het eerst in jaren heeft een Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jette de president van Iran. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en Amerika. En ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. Onze oud-premier Mark Rutte, nu NAVO-topman, is ook in New York. Op een bijeenkomst zei hij dat hij denkt dat president Poetin niet blij is momenteel.
12: We know what's happening. Putin is in a bad place. He's losing all these people. He is not winning the war in Ukraine. I think he is a little bit panicky. He cannot be happy at the moment because things are not moving in the right direction for him.
11: En word je als land aangevallen door Rusland, reageer dan juist door steun aan Oekraïne, is zijn advies. Jan G. uit Overasselt, die naar Duitsland was gevlucht, kan binnen enkele dagen aan ons land worden overgeleverd. Dat schrijft de Telegraaf. Begin deze maand trok een bende naar zijn boerderij. Zijn beveiliger overleefde dat niet. Hij is in Duitsland opgepakt voor de smokkel van cocaïne. En journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, zijn nu toch weer binnengelaten. President Trump had ze eerder uit het Witte Huis verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een einde aan dat verbod. Krijg je nog het weer? Blijft droog bij een graad of 9. In het binnenland kans op vorst aan de grond vannacht. Morgen wordt het zonnig en maximaal 24 graden. En tot zover het 538 nieuws.
13: Iris, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg door een auto met pech 45 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag bij het Prins Klausplein door een ongeval 33. En de A16 de laatste Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht 13. Controles vind je in de app van Flitsmeister. En wat zijn nou de 3 soundtracks van deze donderdag 24 september? Dat hoor je binnen nu en een minuut. De trending tracks hoor je zo.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
15: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
16: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
15: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Novamora.nl, een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
19: 538. De
9: 538 Stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 5.
19: Zielig.
10: Weet jij al wie het is?
9: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
10: Druk op de knop in de 538-app.
13: Je hoort drie tracks die te maken hebben met de trending topics van vandaag. Vandaag in het nieuws, ze komt terug na 20 jaar. In mei geeft ze een concert in de Ziggo Dome. Hilary Duff, die je misschien wel kent van trending track nummer 1. Dit is So Yesterday.

0: DJ Goya en Michiko. 538 Trending Tracks. Elke werkdag, maandag tot en met donderdag om 7 uur... hoor je 3 tracks op 538 die te maken hebben met de trending topics van vandaag. Je hoorde net trending track nummer 2. DJ Goya Michiko schiet omhoog in de Global Dance Chart. Hoor je elke zaterdagavond vanaf 7 uur hier op 538... bij Wessel van Diepen de 40 grootste dancehits ter wereld. Afgelopen zaterdag binnengekomen in de top 10. En ja, ook vandaag weer als een malle gestreamd. Dus ja, waar staat hij deze week? Waarschijnlijk wel een plekje hoger. En dat hoor je komende zaterdag bij Wessel.
1: 538 Trending Tracks.
0: Ja, de volgende trending track heeft hiermee te maken.
2: Vanavond is het dus meteen voor het Echi.
0: Ja, vanavond is het meteen voor het Echi voor de kerstverse Nederlands zelftal bondscoach Xavi, de Spanjaard die zijn allereerste interland heeft als de bondscoach van Nederland. Is begonnen nadat Ronald Koeman bekend heeft gemaakt om te vertrekken bij het Nederlands team. En ja, vanavond is het direct voor het Echi. Niet een oefening interland, maar gewoon direct een wedstrijd in de Nations League. En dan ook nog tegen ja, de Duitsers. Nederland-Duitsland. 20:45, 8:45 is de aftrap. Komend weekend trouwens maak je hier bij 538 kans op tickets voor de wedstrijd. Nederland-Servië. Goede reden om lekker te luisteren.

Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It bij Radio 538. 10.000 euro kun je winnen in de stemmenjacht. Koffer 5 momenteel in het spel. 538.nl of de app van 538. Daar geef je hierop voor jouw kans op knaken. Give me

0: Cathy en Animal bij 58.
1: Floris Loekerliedjes.
2: Floris Loekerliedjes.
0: Ja, misschien herkenbaar voor je. Je hoort een nummer en je denkt direct aan een ander nummer, want het lijkt op elkaar. Het concept van Floris Loekerliedjes, ook de 538-hit die je zo meteen hoort, is een Loekerliedje. Lijkt namelijk heel erg op Queen en Another One Bites the Dust. Gaat dus om het beginstuk. Goed luisteren. Oké, ja, heb je enig idee welke dit is? Het antwoord hoor je zo.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Is dat echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 15.000.
8: Potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions en voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.

0: naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: De 538-hit die je zo meteen hoort lijkt heel erg op Queen and Another One Bites the Dust. Ja.
7: 538. Floris Molenaar.
6: En welke dat is, hoor je over

0: nooit meer naar het ene nummer zonder dat je even aan het andere nummer denkt. Nou, precies dat is het concept van Floris Luca liedjes. En ja, ik ben ook altijd op zoek naar zoveel mogelijk van die Luca liedjes. Dat doen we elke donderdagmiddag op mijn TikTok, floris.molenaar, om 5:38. Een paar uur geleden, dus 2 uur om precies te zijn. Voegen we 2 nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Luca liedjes. Dat kunnen trouwens die van jou zijn, mocht je er ook 2 hebben waarvan je zegt, dit lijkt op elkaar. Drop ze eventjes onder een van de video's in de comments. Kan het zijn dat we binnenkort eens een video maken van jouw Luca liedjes. Want ja, ook de 538-hit die je net hoorde, Dua Lipa Break My Heart, is een Luca liedje. Lijkt dus maar, ja, gaat om dit stuk. Ja, Max vindt dat dus heel erg lijken op Queen, Another One Bites the Dust. Ja, ja, ja, dat baslijntje, heel goed. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, floris.molenaar. Daar vind je dus elke donderdagmiddag, 5:38, 2 nieuwe.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Ja.

Sims en Feel. Dit is leuk. Luister het hele komende weekend naar Radio 538... voor jouw kans op tickets voor de voetbalwedstrijd Nederland-Servië in de Nations League.

0: Jonas Brothers en Marshmallow, Leave Before You Love Me bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Oké, even checken bij je. Hoe vaak op een dag laat jij je telefoon vallen? Drop dat eventjes in de app van 538 als je wil. Rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje klikken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. Kun je het even doorgeven. Dus hoe vaak laat jij je telefoon vallen op een dag? Je hoort zo meteen namelijk een manier waardoor je telefoon nooit meer kapot gaat.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
7: gigaveel.
5: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
11: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
13: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onze Oranje.nl/tickets.
13: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Scoor nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
18: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
20: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
21: Alle verf super voordelig.
22: De Lidl deals zijn er weer.
0: Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferencenperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
22: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
25: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
26: 538 Nieuws.
27: 8 uur.
28: De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen. De prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden. Dat was het nieuws op 538.
29: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is lekker.
30: Rustig.
29: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A4 Pernis, Schiedam, hectometerpaal 71.7. A7 Drachten Groningen, 168.1. A15 Maasvlakte Rotterdam, 53.7. A16 Rotterdam Dordrecht, 78. A8 A27 Hilversum Almere, 108.3. A28 Zwolle Amersfoort, 59.5. A50 Arnhem Zwolle, Arnhem Os moet ik zeggen, 166. 33 en de A76 Duitse grens Heerlen 25-4. Staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
31: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
32: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
31: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfirst Active Deo Sixpack voor €13,59.
33: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
34: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
33: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
35: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
36: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
37: 538 Stemmenjacht.
38: Dit is de stem uit koffer 5.
39: Zielig.
38: Weet jij al wie het is?
37: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
38: Druk op de knop in de 538-app.
29: Over 5 minuten hoor je het verhaal over het sterkste...

0: Morris en Satisfy bij 58. Laat jij vaak je telefoon vallen? Dat je even druk bent en dat je even niet oplet, dat het ding ineens uit je hand kukkelt en dat ding ineens op de grond ligt. Ja, ik heb het dus niet vaak, eigenlijk nooit, maar het is me wel eens gebeurd. Aantal jaren geleden, lang geleden, maar bij mij was het ook echt direct dat hele ding aan dichtelen. Echt alsof je met een hamer erop geslagen hebt. Dus ik heb om die reden, ik heb wel een hoesje eromheen. Gewoon voor de zekerheid. Goedkoop ding, maar volgens mij, dat schijnt ook niet altijd te werken. Als je hem dan laat vallen, kan er alsnog een dikke barst in komen. Maar ik ga toch dat hoesje overwegen waar ik een filmpje over zag op TikTok vandaag. Zo kom ik erop. Een bedrijf dat telefoonhoesjes maakt, heeft namelijk een heel sterk telefoonhoesje gemaakt. Gewoon met keihard plastic. Met als doel om het eigenlijk onbreekbaar te maken. Dat als je een telefoon daarin zit, dat het onmogelijk is dat die kapot gaat. En dat wilden ze nog even bewijzen. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben dat ding dus van 30 kilometer hoogte. Ik denk uit een soort vliegtuig of een ander vliegend object wat heel hoog kan komen, 30 kilometer. Hebben ze hem dus naar beneden laten vallen, richting de aarde. Ding is met een noodgang op de grond gekletterd. Alleen dan zonder de scherven. Want dat ding is dus ongedeerd. Geen schrammetje op die telefoon. Dus echt bij deze ook officieel het wereldrecord van de hoogste val van een telefoon. Maar dat ding is zo ijzersterk. Het is onmogelijk dat je telefoon daarmee breekt. Het filmpje is wel geniaal. Ik zet het wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram. Op mijn story daar zie je dat ding vallen. En sowieso goed om te weten. Hè? Als je een keer op 30 kilometer hoogte bent, dat je gewoon gerust je telefoon kan laten vallen.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Roxy Dekker, Bare Minimum.
1: Jouw hits, jouw 538.

was er eerder, FIFA of Mario Kart? Dat is de vraag in Kip of Ei vanavond in de 538-avondshow. Geef jouw antwoord door via 538.nl/kipofei. Het juiste antwoord hoor je vanavond.

0: Sia en Unstoppable bij Radio 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik heb zo meteen een tip voor je, waardoor je nog meer uit je weekend haalt.
1: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Met morgen rond 9:15.
1: Even bellen.

0: Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey! Oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met safraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Tweede, 1959. De driepuntsgordel wordt uitgevonden. En geloof me, die heb je zaterdagavond ook nodig.

0: Dus, riemen vast. We vertrekken zaterdagavond vanaf 9 uur met 538 Dance Department.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis. Pak hem.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij Eyewish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
15: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera. Of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
16: 538. Floris Molenaar.
17: Over 6 minuten hoor je waarom je vanavond aan de

0: ineens weer maandag en dan is het weer voorbij gevlogen werkelijk waar. Dat je denkt, nou wat, ik had nog zoveel leuke dingen willen doen. Ik had nog zoveel veel moois op de planning staan. Maar dat je er gewoon allemaal niet aan toe bent gekomen. Omdat je ook wat dingetjes moet afvinken. En nu las ik daar dus een tip over vandaag. Zeker zo op de donderdag misschien wel fijn, hè, richting het weekend. Dat je er het maximale uit kan halen de komende dagen. De Thursday Reset. Heb je misschien wel eens van gehoord? Het komt er eigenlijk op neer dat je op donderdag eigenlijk al heel veel dingen gaat doen. Een beetje van die scheidklusjes die je normaal gesproken dan in het weekend zou doen. En die doe je dan vast op donderdag, waardoor je je hele weekend vrij hebt. Dat je lekker kunt uitslapen, dat je lekker erop uit kunt gaan. Dat je lekker op stap kan als je dat wil. Dat je kan doen wat je wil, dat je hele weekend helemaal open en vrij is. Omdat je al die rotklusjes al op donderdag hebt gedaan. Dat is eigenlijk het idee. En daarmee haal je dus meer uit je weekend, is dan het onderzoek van psychologen uit Amerika. Lijkt me best interessant. Maar ik zit direct ook even te denken. Eigenlijk het advies is dus, je moet op donderdag doen wat je normaal gesproken op zaterdag en zondag zou doen. Dus dat moet je dan alvast op donderdag doen. Ik zit te denken, wat zou ik dan wat doen? Normaal gesproken op zaterdag en zondag. Ja, dan zou ik op donderdag alsnog op de bank gaan liggen.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Misschien ken je wel voorbeelden van acteurs, kindacteurs uit kinderfilms, die nu tegenwoordig iets heel anders doen. Eva van Avondshow, jij bent er alvast en jij hebt voorbeelden daarvan.
1: Ja, we hebben straks een heerlijk lijstje met allemaal mensen in huis. Ze doen de gekste dingen tegenwoordig.
0: Oké. Ja, misschien heb je er ook wel een trouwens als je aan het luisteren bent. Drop die even in de app van 538. Misschien zit hij ertussen zometeen in een nieuwe 538 Avondshow. Met Bas, Dylan en Eva naar de nieuwe Kygo.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
1: Ja.
9: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
1: Ja.
9: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja. €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost
17: yourself. Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
18: Mijn heldin is Lieke Martens.
19: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
2: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB voetbalkampen op de campus in Zeist.
17: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
2: Powered by KPN.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow!
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
23: 538 Nieuws.
24: 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Justitieminister Van Wil wordt op het matje geroepen door de oppositie. Die zegt dat hij soms veel te stellig dingen roept die later anders blijken te zitten. Deze week nog, toen het ging over misdrijven waar justitie niet achteraan gaat. Volgens Van Wil waren dat vooral meldingen en geen aangiftes, maar dat bleek helemaal niet te kloppen. Commotie bij de algemene vergadering van de VN in New York. Toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech wilde beginnen, liepen tientallen diplomaten de zaal uit. Netanyahu rekende er al op, want vorig jaar gebeurde hetzelfde. Voordat hij nu begon, noemde hij weglopers daarom vast morele lafaards. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine gaat verlagen, net zoals in Duitsland. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. En Nederland is begonnen aan de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Het is de allereerste wedstrijd van bondscoach Xavi Hernandez, wiens selectie pas een paar dagen bekend is. Dat was dus best wel even aanpoten, zegt Denzel Dumfries tegen de NOS.
25: Het is een hoop informatie dat je natuurlijk in 3 dagen voorgeschoten krijgt. Maar goed, we spelen allemaal op topniveau en het is aan ons om vanavond te laten zien dat we zoveel mogelijk geleerd hebben en tot de beste uitwerking zullen laten komen.
24: Ja, voorlopig staat het nog 0-0. Het weer dan nog. Het wordt koud vannacht. Op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint de dag ook nog fris. Maar later wordt het overal zeker 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
1: Dan een verkeer. 2 vertragingen. Eentje op de A12 in de richting van Arnhem bij Zevenaar. 11 minuten. En op de A27 tussen Gorkum en Utrecht bij de Houtense Brug. 10 minuten. De oprit is daar dicht. En de flitsers check je in de Flitsmeister-app.
26: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
27: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
28: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
29: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
30: De 538 Stemmenjacht.
31: Dit is de stem uit koffer 5.
32: Zielig.
31: Weet jij al wie het is?
30: Speel mee in de jacht op €100.000.
31: Druk op de knop in de 538-app.
33: Bas en Dylan.
1: Zijn we, het is 2 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier, welkom.
34: Met Morgan Wallen en Tate McKenna.

0: 50 reacties hoorde Edward Maya en Stereo Love. We hebben fantastische vrijdagavondplannen voor je voor volgende week vrijdag. Moet je in je agenda gaan zetten. Zometeen vertellen we je hoe je daar gratis bij bent.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Maar wat is er in hemelsnaam gebeurd met de acteurs uit onze jeugd? Gisteren had ik het eventjes over de film Lang leven de koningin. Die heb ik afgelopen weekend zitten kijken. Want dat is een ding wat ik altijd keek in mijn jeugd. Altijd. Je keek dat ook vaker dan. Hè?
2: Ik had nog nooit gezien, maar het is een kind van een schaakbord vindt en die schaakstenen kunnen praten. Zo leert ze schaken.
0: Ja, nou ja, prachtig gemaakt, echt leuk gemaakt, mooie film. Maar toen ja, ging ik even kijken, wat doet dat meisje die daarin speelt? Die is 8 of zo op dat moment. Tiwa Tosijn, hoofdrolspeelster, die is dan nu cosmetisch arts. Echt een met dikke lippen, als in niet zij per se, maar gewoon dat ze dikke lippen maakt en zo.
3: Ja, slagzin was toch, I've got 99 problems, but thin lips ain't one.
0: Ja, dat was dus lastig inderdaad. En toen zeiden we moeten even erin duiken. Wat doet de rest? Want er waren natuurlijk heel veel van die kinderacteurs. Polleke.
2: Polleke?
0: Polleke.
3: Ja, was vroeger echt mijn lievelingsfilm. En daar speelt Liv Stig in.
0: Ja.
3: Die is nu ademcoach.
0: Ja, ademcoach. Kan gek lopen. Van het een komt het ander.
2: Ja, favorietje van mezelf. Het paard van Sinterklaas. Met Winky Wong. Die zei dan rot Sinterklaas. Daar moest ik altijd om huilen. Gespeeld door Abby Tam. Die is nu senior consultant. Specialized in impact measurement and management. And ESG risk management.
3: Oh, gaaf.
0: Dat is wel iets anders. Ja, ik vond dat wel echt. Ja, waarschijnlijk mag je dat anno 2026 niet meer zeggen. Maar ik heb wel warme gevoelens bij die film. Ik vond dat een hele spannende.
3: Waarom zou je dat niet mogen zeggen?
0: Ja, dat is alvast. Is dat niet Winky Wong? De naam Winky Wong, is dat?
3: Ja, zo.
2: Ja, een beetje hetzelfde als bij Gooise Vrouwen. Dat
3: Tippy
2: Wan, ja.
0: Het zal ongetwijfeld vol zitten met stereotyperingen.
2: Ja, dat zal allemaal wel. Lepel,
0: ja?
2: Dat was een van mijn favorieten. Lepel, die bleek geen lepel te heten, maar pellen. Jullie kennen het allebei niet.
3: Nee.
2: Joep Trui is nu kunstenaar. Maar voor mij zag ik op zijn Instagram, ik weet niet zeker of het zijn Instagram was, dat hij ook allemaal dingen voor Chef deed en zo.
0: Oh, ja. Maar dat vind ik dan wel in lijn liggen. Kijk, senior consultant specialized in impact measurement en met weet ik veel wat.
3: Risk management.
0: Ja, precies, dat ligt niet per se in lijn met waar je ooit aan begonnen bent. Ja. Abeltje, kennen we ook nog wel, toch?
2: Ricky van Gastel.
0: Ja, Ricky van Gastel. Het laatste wat we konden vinden is dat hij in een tapasbar van zijn vader lijkt te werken.
2: Ja.
0: Maar het is een hoop vraagtekens, weinig over te vinden.
2: Ja.
3: Madelief, kijken jullie dat vroeger ook al? Madelief, waar ga je heen?
0: Oh, inderdaad. Ja.
3: De actrice heette ook Madelief. En die is nu docent Latijn. Dat verzin je toch niet?
0: De actrice heette echt Madelief.
3: Ja, die heette echt Madelief ook.
2: Mag ik nog één laatste duit in het zakje doen?
0: Ja.
2: Toet.
0: Toet.
2: Van Toet en Henkie van Vodder. Uit de populaire Toet. Die had twee acteurs die dat speelden.
0: Ja.
2: Of actrices. Dat is June Ann van Asten Heidsma. En die is nu, hou je vast, holistisch therapeut voor mensen en paarden.
0: Ja, echt?
3: Dus die kan
2: contact leggen met paarden door middel van Reiki.
0: Maar
2: en zo.
0: Je zou toch op paardentherapie gaan en dat je een keer kijkt. En dat
2: Toet van Toet en Henkie. Ja.

538 hoorde Fifth Harmony, Kidding and Worth It. Dit zijn de allerbeste vrijdagavondplannen ooit. Volgende week is het weer Vriendenvrijdag. Dat betekent dat we de deuren van de 538 kroeg gaan openen. Gratis drank, gratis snacks. We hebben de tofste artiesten. Gordon komt langs en Fons

ongelooflijk. En het kost je ook nog eens helemaal niks. Zero, nul. Ga naar 538.nl/acties. Geef jezelf en je vrienden op. Ben je er volgende week bij tijdens Vriendenvrijdag.

0: 538 Jordan Lasgo en Something. Ja, er gaan best wel wat vragen rond in de media rondom de toppers. En zometeen hopen wij wat opheldering te vinden.
1: Nou, er kan eigenlijk maar één de nieuwe topper zijn natuurlijk. We hebben gisteren de namen van Mart Hoogkamer en Tino Martin genoemd. Maar er is eigenlijk maar één zanger op dit moment in Nederland die de hitlijsten domineert.
0: Ja, en het is eigenlijk een schande dat we gisteren niet meteen op die naam kwamen.
1: Absoluut.
0: We zijn hem vergeten.
1: Vergeten, maar vanavond niet. We hebben hem zometeen aan de telefoon.
2: Na het kraken van koffer 4.
3: Blijf ik voor Justin de Wild.
2: Open de koffer 5 met 10.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij deze week de volgende winnaar?
2: Druk nu op de knop in de 538-app.
4: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: De 538 Stemmenjacht.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 15.000. Wat verdikken me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
17: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week bij Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
18: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toekomst.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfers Active Deo Sixpack voor €13,59.
3: Ben je ook nieuwsgierig?

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 538, Bas en Dylan.
7: Is Rutger van Barneveld de nieuwe topper? Je hoort het zo meteen.

0: dit begint gewoon een soort van verdacht te worden.
1: Nou, hou een soort van er maar af, hoor.
2: Nou ja, kijk, het ding is, we speculeerden gisteren in het radioprogramma over wie de nieuwe topper wordt. Bij de toppers. En toen viel de naam Mart Hoogkamer en Tino Martin. En toen hadden wij helemaal niet gedacht over

0: stiekem gewoon aan Rutger zelf gevraagd. En Rutger is een supergozer, die zegt overal ja op. Die vindt het allemaal geen probleem en die vraagt aan de productie nog een keertje hoe het met ze gaat en zo. Echt een geweldige gast. Alleen nu neemt hij dus zijn telefoon niet op. En wij vermoeden, hier zit wat in.
1: Ja.
0: Want hij mag waarschijnlijk van zijn manager helemaal niet met ons praten.
1: Nee, omdat die manager ook weet dat dat gaat hem worden. Trek hem een glitterjas aan en hij is het.
0: Nou ja, maar dat is het ding. Ja. Zij zijn natuurlijk nu bang dat wij hem ontfutselen, dat hij bij de toppers komt.
1: Ja.
0: En dan is de hele persmoment weg.
2: Ja, en laten we niet vergeten, René heeft zich nog niet eens officieel afgemeld. Nee. Dus ja, dat zou ontzettend onhandig zijn. Maar ja, goed, we willen het wel weten.
0: Goed, laten wij nog even twee plaatjes draaien.
1: Ja, we gaan blijven bellen. Blijven. We hopen dat hij opneemt. Want...
0: Ja, nog even Afrojack en Amy McDonald. En dan, als het goed is, hebben we Rutger van Barneveld hangen.
1: Ja, anders weten we genoeg.
0: En als hij niet opneemt, nou, dan is het een nieuwe topper. Dan heb je het hier voor het eerst gehoord.

0: avond van 538.
1: Bas en Dylan.
2: Ik vond helemaal geen slechte plaat over dat.
3: Nee, was hartstikke goed.
2: Was het is een hoop te doen rondom de toppers. Wordt het Mart Hoogkamer? Wordt het Tino Martin die er misschien bij komt? Er is ook nog een songfestival wat er aankomt. Aan de telefoon Rutger van Barneveld!
4: Hey!
3: Hey Rutger.
4: Hey mannen.
2: Ja, Rutger, we waren heel even bang dat je de telefoon niet op mocht nemen, omdat je misschien je mond voorbij zou praten.
4: Oh nee. Ik neem altijd de telefoon op, maar ik lag een lekkere horrorfilm te kijken op de bank.
2: Je ligt Nederland zelf al te kijken.
3: Wat kijkt Rutger van Barneveld dan op donderdagavond?
4: Nou nee, Nederland zelf al was ook horror wat ik gezien heb, maar dit is... ik hou van een goede horrorfilm, maar ik was een avondje vrij, dus ik dacht ik ga even kijken.
2: Oh, wat gebeurt hier?
1: Maar welke film dan?
2: Ja.
4: Nou, ik was Psycho Killer aan het kijken.
1: Oh. Psycho Killer. Scary.
2: Ik heb geen idee, want ik...
3: Heb je Obsession al gezien? Dat is fantastisch.
4: Nee, die heb ik nog niet gezien.
3: Moet je kijken. Heel
4: aanraden,
3: ja? Ja, zeker. Nou, heel top. Rutger, door gezondheidsproblemen van René Vroeger... wordt er gezocht naar een nieuwe topper. En wat ons betreft ben jij eigenlijk de enige mogelijke kandidaat. Ben jij al gebeld?
4: Nou nee, ik ben niet gebeld. Ik vind het een hartstikke lief compliment, jongens. Maar ik denk niet dat dat voor mij nu aan de orde is. Daar hebben we denk ik op dit moment andere mooie kaliber zangers voor. Laat mij nog maar even wat meters maken. En wie weet in de toekomst, ik hou me altijd aanbevolen. En ik zou zeker een gastoptreden willen geven. Maar ik denk een Bart of een Tino daar heel erg goed staan.
2: Nee, dat wilde ik inderdaad zeggen. Een gastoptreden zou inderdaad leuk zijn. Maar jij zegt dan Bart of Tino. Heb je zelf nog een andere suggestie misschien waarvan je denkt van... Oh, dat zou wel een leuke zijn voor in de formatie?
4: Nou, misschien Emma Heesters. Een keer wat anders.
2: Oh, een vrouw erbij.
1: En die is vaak geweest al, dus dat zou kunnen.
3: Ja, dit is wel, is eigenlijk heel fout van mij. Maar ik zit alleen maar gewoon in witte mannen die volkse muziek of de Nederlandse lied zingen te denken. Maar het kan natuurlijk breder dan dat.
1: Ja.
4: Zeker. Ik denk dat het heel veel formaties kunnen. En misschien is het juist wel een leuk idee om vanaf nu te zeggen tegen alle... schuiven allemaal eens een keer per jaar door en kijken wat er allemaal voorbij komt.
1: Ja. Hey, en dan komt er nog iets anders aan, het Songfestival. Zoeken ze ook nog iemand voor? Ik kan niet ontkennen dat ik toen ook even aan jou dacht.
4: Nou nee, ik heb geen zin in zo'n cynische verhaal. Dus laat mij vooral lekker zoele zomernachten zingen op de bühne. Maar nee, weet je, ik vind Songfestival, Anouk of Douwe Bob, die het trouwens niet wilde doen, begreep ik.
3: Ja,
4: maar
3: klopt, ja.
4: Die vind ik daar wel echt goede types voor. En laat het daarom lekker bij blijven. Maar ik denk dat het Nederlandse volksrepertoire, wat vroeger trouwens met die zin natuurlijk wel goed was.
3: Ja.
2: En Sinterklaas, is dat wel voor jou misschien ook?
3: We zijn op zoek naar een hoop mensen.
4: Ja, misschien Malle Pietje of zo. Dus
2: ja, precies. Inderdaad. Zullen we even zoele zomernachten draaien? Pakken we dit bij.
3: Dat was wel leuk, ja.
2: Ik zie David Guetta klaarstaan, maar die
3: Weer grappig, omdat dat dan ook Shine heet.
2: Oh, ja. Dat is waar, maar dan pakken we wel even Rutger erbij natuurlijk.
4: Ja, maar de sun shines ook, hè. Dus doe maar lekker.
2: Rutger, we willen toch eventjes bij je inchecken. Jij bent toch wel de man van 2026 natuurlijk, maar we kunnen voor jou opschrijven. Jij wordt niet de nieuwe Sinterklaas. Je gaat niet naar het Songfestival. Je komt niet bij de toppers.
4: Nee. Ja, ik hoop als gastartiest.
2: Oh, en gastartiest is schrijven. Gastartiest is schrijven.
3: Dat is echt een open sollicitatie. Daar ben je graag bij.
2: Dat moet. We zijn gek als we het niet doen.
3: Zo is het ook.
2: Rutger, dankjewel.
4: Mannen, jullie bedankt. Even een fijne avond.

0: 538 hoorde Yugel, David Guetta in Shine. Zometeen spelen we kip of ei, dat is ons favoriete spelletje. Twee opties krijg je en de vraag is welk van de twee bestond eerder.
1: Met vandaag, wat was er eerder, FIFA of Mario Kart? De twee games natuurlijk, dus FIFA of Mario Kart. Welk van de twee was eerder? Je kan je antwoord insturen via de app van 538, oud en vertrouwd. Of via 538.nl/kip of ei. Dan klik je daar op het kopje dagvraag en dan maak je extra veel kans op de 538 sokken. Want die staan op het spel. Dus kom maar door, app van 538. Of 538.nl/kip of ei. Wat was er eerder? FIFA of Mario Kart?
2: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Is volgende week zondag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Servië.
3: Alle info 538.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1,000.
13: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
15: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd.
20: Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
22: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: 538 Nieuws.
26: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het kabinet besluit binnenkort of je naast gecremeerd en begraven ook geresomeerd mag worden, dat schrijft RTL Nieuws. Bij resomeren wordt je lichaam opgelost met een vloeistof. De Gezondheidsraad heeft de methode al goedgekeurd. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet worden opgepakt door de politie. Het CDA zei in een debat erover dat hij zo ruis heeft veroorzaakt. Van Wil zei dat veel zaken blijven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte. Maar dat bleek helemaal niet te kloppen. De Tweede Kamer wil een duidelijker en breder verbod op camerabrillen, meldt de NOS. Het kabinet vindt het genoeg om te waarschuwen dat je zulke brillen alleen privé mag gebruiken, maar de Kamer pleit voor meer maatregelen. En de bieten worden weer van het land gehaald en dat kan flink ruiken. Daarom is er nu een bietenradar in het leven geroepen. Die geeft aan waar je het meest ruikt. Dat bepaalt een AI-model op basis van het weer en meldingen van gebruikers. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt koud vannacht, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint de dag nog fris, maar later wordt het overal zeker 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Dan een verkeer, 2 vertragingen. Eentje op de A27 tussen Gorkum en Utrecht bij de Houtense Brug, 5 minuten. En op de A27 tussen Utrecht en Breda bij Gorkum, 16 minuten.
27: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
28: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
27: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
28: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
29: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
25: De 538 Stemmenjacht.
30: Dit is de stem uit koffer 5.
31: Sier.
30: Weet jij al wie het is?
25: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
30: Druk op de knop in de 538-app.

0: en Dylan.
1: Bas en Dylan.
0: Radio 538.
2: Ideaal voor Talpa. Die hebben nu kunnen zien, die twee. Daar kunnen we jaren mee vooruit. Die moeten ze alle twee vastleggen. En daar kun je jarenlang plezier van.

0: Mario Kart. En dan hebben we het over de games. Karin.
1: Goedenavond.
2: Hallo, ben jij een gamer?
1: Absoluut. Al heel, heel, heel lang.
2: Oh, echt?
0: Oh, en wat speel jij dan?
1: Call of Duty, GTA, Fortnite, Super Mario.
0: Oh, wat goed.
1: Anti-FIFA.
0: Anti-FIFA, ja. Dat is wel, kijk, ik hou zelf ook wel van een potje FIFA, maar echte gamers zijn anti-FIFA. Dat is waar.
2: Waarom?
0: Ja, omdat het elk jaar hetzelfde spel is en het zit vol met fouten.
1: Is dat ja, nou, precies ja. dat.
2: Ja. Ja, wat vind jij dan de allerbeste game ooit gemaakt?
1: GTA, ik wacht met smak op GTA 6 en als je op Nintendo hebt, Super Mario.
0: Ja,
1: geen ander spel is beter dan Super Mario op de Nintendo.
2: Maar wat heb jij ook veel andere dames om je heen die dat zo leuk vinden om te doen? Je hoort het niet super vaak.
1: Nee, mijn man en ik zitten s'avonds samen op de bank. Hij op zijn ene computer en ik op mijn andere computer en dan gamen we samen.
0: Nou, echt ja? Dat is echt heel leuk.
2: Ja?
0: Ja,
1: ja dat doen we samen.
2: Wat goed. Vraag vandaag in Kip of Ei. Wat was er eerder, FIFA of Mario Kart? En laten we dan eens beginnen met FIFA. Het spel verscheen als voetbalgame van EA Sports. It's in the game. En groeide uit tot de jaarlijkse speltraditie. De eerste versie die had nog geen echte spelersnamen, ondanks de officiële FIFA-licentie. FIFA heet tegenwoordig trouwens anders, namelijk EA Sports FC. Dan Mario Kart. Het spel combineerde racen met Mario-personages, bochten en vooral heel veel sabotage ook nog. Er zijn in totaal 9 Mario Kart games en de bekende blauwe schildpad die bestond al vanaf de allereerste editie. Maar wat was er eerder?
1: Mario.
0: Sinds 92 zeg je, vullen we Mario Kart in en dat komt inderdaad uit 1992. Maar uit welk jaar komt FIFA dan? Dat is 93, dus Mario Kart was eerder. Ja!
2: Gefeliciteerd Karin.
1: Dankjewel.
2: Je wint een 538 prijzenpakket en Wilfred is onze online winnaar. Die heeft gespeeld via 538.nl/kipofhij. Is er ook een. Nog wel leuk, zeg maar even een kleine tip. Ik was in Japan op vakantie begin dit jaar. En toen las ik op een gegeven moment dat er in de buurt van mijn hotel, daar zat het eerste kantoor van Nintendo.
0: Ja?
2: Het allereerste kantoor. En toen dacht ik, nou, daar moet ik naartoe. Dat is vet.
1: Ik ben in maart een maand in Amerika geweest. En we zijn naar Epic geweest. En daar zit Super Mario.
2: Oh ja, ja inderdaad. Dat is ook vet. Maar ik dacht, ik ga even naar dat eerste kantoor, die eerste fabriek. Maar daar zit gewoon een hotel en er is niks.
0: Oh,
2: niks.
0: Nee,
2: helemaal niks. Je ziet niks.
0: Oh,
2: daar moeten ze toch een museum van maken.
0: Natuurlijk moet je een museum.

0: The Weeknd en Save Your Tears bij 538.
1: Met binnen nu een 30 seconden de favorite van Bente. Die heet Parachute. Na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Rutger van Barneveld wil dat Emma Heesters een van de toppers wordt. Wat is het verschil tussen een koelkast en Gerard Joling? Een koelkast laat geen scheet als je het vlees eruit haalt.
2: Het antwoord is...

0: 538. Met zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, er is een mysterie bij de McDonald's ontrafeld.
2: Wat dan?
1: Ja, dat ga ik zo vertellen.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
3: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
2: Ja.
3: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
1: gigaveel
5: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
10: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
22: In harmonie.
21: Zoals,
22: ik heb je kat opgesloten.
23: In de wasmachine.
21: Of,
22: ik heb water gemorst.
23: Over je laptop.
21: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je 538 euro. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Alles klinkt beter in harmonie.
1: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
2: 538. Bas en Dylan.
3: Er is een groot McDonald's-mysterie. Zometeen in het nieuws hoor je daar alles over.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over lekker eten.
1: Er is een groot mysterie ontrafeld. Als je naar de McDonald's gaat en je gaat binnen eten in het restaurant, dan bestel je iets en dan komt op een computerscherm komt je bestelnummer te staan. En dan is het aan het bereiden en op een gegeven moment gaat hij naar gereed en dan verdwijnt dat nummer weer. Maar nou waren wij vanmiddag met de redactie, waren we gezellig even naar de McDonald's gegaan voor een snackie. En toen was het zo dat bij ons allemaal het bestelnummer heel even op het bord kwam en toen ook al heel snel weer verdween, maar ver voordat we het eten kregen. Toen dachten wij, dat is gek.
2: Ja.
1: Toen zijn we er even ingedoken en toen bleek dat YouTuber Serpent hier een video over heeft gemaakt.
2: Oh.
1: Want dit is een tactiek. Kennelijk hebben de mensen die bij de McDonald's werken ziek strenge targets. Ze moeten een bestelling binnen een hele korte tijd nadat die gedaan is afleveren. Maar dat lukt niet altijd. Zeker niet als je net als wij tijdens spitsuur koopt.
2: Ja.
1: Dus wat doen ze dan? Ze tikken hem af alsof hij al klaar is. En dan gaan ze hem daarna afmaken.
2: Maar dan hebben ze toch helemaal geen overzicht meer?
1: Dat lijkt mij ook. Maar dat vinden ze denk ik een minder probleem dan hun targets niet halen. Want anders krijgen ze natuurlijk op hun kop.
2: Ja, ze steekproeven en zo. Ze moeten dat toch zwaar controleren?
3: Ja, ze plakken die bonnetjes gewoon. Die krijgen gewoon een uitdraai, zo'n plakbonnetje. En die plakken ze gewoon op de toonbank. En op basis daarvan maken ze het af. Ze doen heel snel die dingetjes en die zetten ze een soort van klaar. Dan plakken ze gewoon van die briefjes. Want dit heet de...
1: Ja, dit heet de oepen.
3: De oepen, ja.
1: Order end, present end. Dus de tijd tussen het bestellen en het uitserveren.
3: Ja. Maar je oepen moet laag zijn als ideaal. Anders krijg je op je kloten van het hoofdkantoor.
2: Maar het is zo interessant, want er zijn toch allemaal van die mystery guests en zo vanuit McDonald's die gewoon alles checken. Die gaan toch gewoon al die zaken af om dingen te bekijken. En op een of andere manier lukt het om... Nou ja, ik woon toevallig in de buurt van zo'n Mac.
3: Ja.
2: En nou ja, daarbij kan ik echt op vrijdagavond even denken, nou, ik lust nog een paar nuggets. En dan sta je gewoon 3 kwartier te wachten op een paar nuggets. En daar staan een partij slomen achter die balie.
1: Ja.
2: En
1: dan denk ik... Ah, dan was het degene waar wij ook waren.
2: Maar ik begrijp niet zo goed. Dan denk ik, er komt toch iemand van het hoofdkantoor, die komt toch wel eens kijken.
3: Het maakt, zeg maar, kijk, wij zitten dan met onze studio in Hilversum. Het maakt echt niet uit waar je in Hilversum komt. En ik vind dat altijd een beetje flauw om zo bot te doen tegen McDonald's-medewerkers. Want,
2: ja, nee, maar
3: van
2: het is
3: alle
2: hard werken en zo.
3: Van alle restaurants in Nederland krijgen McDonald's-medewerkers denk ik de meeste shit over zich heen.
2: Het is heel zwaar.
3: Daar komen zo gigantisch veel tokkies op af die mensen uit zitten te schelden. En als ze weer 5 nuggets in plaats van 6 nuggets in het bakje hebben gedaan. Maar echt, in Hilversum, ja, ik weet niet waar ze ze vandaan halen. Van welke, ja goed, ik weet niet hard op zeggen.
2: Nee,
3: Dat is echt ongelooflijk. Dat is echt lachwekkend. Is dat...
2: Ja, maar ik vind het, ja, dat wil ik echt benadrukken. Ik vind het heel zielig, want ze staan daar met het zweet op de rug, maar nou, die staan dan...
3: Ja,
2: die,
3: een deel.
2: Ja, nee.
3: Er zitten ook een hoop collega's. Als je collega's hebt, dan prik ik gewoon de banden lekker.
2: Nee, ze werken hartstikke hard, dat zie je, maar gewoon met te weinig dan. En nogmaals mijn punt, ik begrijp dan niet dat er niet iemand van... Ja, zeg maar, als er 18 Radio 538's waren en er zitten gewoon ergens in Limburg zit er, ja, dan zou je dat toch echt controleren wat er gebeurt. Dan ga je toch overal langs en luisteren en hoe klinkt het. Dat is toch met alles, met supermarkten ook. Het moet er toch overal hetzelfde uitzien, dezelfde service.
3: Ja goed, wij hebben 1 Radio 538 en dit programma klinkt ook voor geen meter.
2: Dat is waar. Dat is absoluut waar. Ja, nou ja, dat is lastig. En nu heb ik wel zin in nuggets.
3: Nou, dan kan ik je vertellen, die garlic pepper nuggets die heb ik geprobeerd.
2: Ja?
3: Weinig garlic, veel pepper, maar prima te pruimen.
2: Hoe lang moest je wachten?

538 Jordan, Lady Gaga, Paparazzi. En wil jij eventjes gewoon 10.000 euro op de rekening hebben? Dat kan. We zijn stemmenjacht aan het spelen. Morgenochtend weer kans. Als je weet te raden naar welke stem we op zoek zijn, en je weet ons de juiste naam te overhandigen, dan is die 10.000 euro voor jou. Meld je aan via 538.nl of in de app.

0: Idali, Ronnie Flex en Frenna, je hoorde Populair bij 538. Zometeen spelen we de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. En dat is lekker. Het is donderdag, laatste dag dat we hem spelen in de week. Dus als je vandaag de hoogste score hebt, meer dan 10 vragen goed, is die 100 euro direct voor jou. Geef even antwoord op de kwalificatievraag. En die is als volgt.
1: Robert van Hemert gaat zijn debuut maken bij Holland Sint Hazes. Met wie maakte Robert het nummer Moet dat nou? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op 100 euro. En hij gaat er gegarandeerd uit zometeen. Met wie maakte Robert van Hemert het nummer Moet dat nou? Kom maar door via de app van 538.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
6: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
18: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
19: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
20: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
21: Freo. Let op.
9: Geld lenen kost geld.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: 538 Nieuws.
1: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Nederland heeft zijn eerste wedstrijd met bondscoach Xavi Hernandez gelijk gespeeld. Het werd 1-1 tegen Duitsland in de Nations League. Cody Gakpo maakte de enige goal voor Nederland. Justitieminister Van Wil is diep door het stof gegaan voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet worden opgepikt door de politie. Het leek alsof hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. De ME heeft ingegrepen bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Kesteren. Er waren een paar honderd mensen bij en een aantal van hen staken vuurwerk af. Vorige week was er ook een anti-AZC-protest in Opheusden, daar in de buurt. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. En naast gecremeerd en begraven mag je straks misschien ook geresomeerd worden. Het kabinet gaat daar binnenkort een knoop over doorhakken. Bij resomeren wordt je lichaam opgelost met een vloeistof. De Gezondheidsraad heeft de methode al goedgekeurd.
2: Zouden ze daarna dan ook zo in die handjes slaan? Zo, opgelost. Of dat dan niet?
1: Dat zou een hele mooie kans voor ze zijn.
2: Zou je het willen? Sorry, ik weet dat ik mag niet door je heen het nieuws.
1: Nee, het nieuws was al afgelopen. Ik weet het niet. Bij begraven ben ik bang dat ik wakker word. En dan in die kist lig.
2: Ja, maar als je in een vat zoutzuur ligt, dan niet.
1: Nee, maar dan hebben ze me in ieder geval daarna echt doodgemaakt, denk ik dan maar. En dan is het daarna echt voorbij. Bij begraven ben ik toch bang dat ik ineens denk van, ik ga er nog even voor en dan lig je in die kist.
3: En bij cremeren dat je dan op een gegeven moment denkt van, het is warm hier. Ja. Het is warm in bed.
2: Oh, ik kan me niet herinneren dat we naar de zwaluwhoeven zijn gereden.
3: Ik heb het aangelaten.
1: Hey, waar het niet warm is in Nederland vannacht. Het wordt namelijk maar 4 graden. Morgen ook nog een fris begin van de dag, maar later wordt het zeker 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
2: Nou, doen we het verkeer ook nog eventjes. Eentje op de A27, dat is een vertraging in de richting van Breda bij Gorkum. 7 minuten, de weg is daar dicht.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
0: 538. De 538 Stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Willem, Bas en Dylan. Radio 538.
1: Je laat af en toe zijn boer, je laat af en toe zijn scheet. En dat werd gewoon uitgezonden. Ja, het is niet chic. Maar ja, op zijn tijd is dat gewoon heel erg.

0: Armin en This Is What It Feels Like bij 538.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Ja, ja. Hallo Jari.
3: Hallo.
0: Misschien heb jij zo meteen wel 100 euro.
3: Ja, zou mooi zijn toch?
0: Laten we even beginnen bij het begin. We hebben een kwalificatievraag voor de quiz over vandaag. Robert van Hemert die gaat zijn debuut maken bij Holland Zingt Hazes. Met wie maakte hij het nummer Moet dat nou?
3: Donnie.
4: Ja, ze zitten goed op dit moment bovenaan. Eva, zij had er 10 goed. Daar moet je dus overheen. Je hebt zo meteen 90 seconden om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Belangrijke regel is, je mag niet passen. Als je het niet weet, dan moet je een paswoord roepen. Heb je een soort paswoord in je hoofd?
3: Kip.
4: Kip. Nou, dan gaan we voor
3: lekker
4: kip.
3: Lekker makkelijk.
0: Kip. Heerlijk. Meest welzijdige stuk. Lees.
4: Kip.
0: Goed, als jij zegt go, dan gaan we.
3: Go.
0: Het orkaanseizoen van de Atlantische Oceaan is op een hoogtepunt. Noem een andere oceaan.
3: Atlantische Oceaan.
4: Nee, de Tweede Kamer wil een duidelijke verbod op de camerabedeel. In welke plaats is de Tweede Kamer?
3: Den Haag.
0: De squishy dumplings zijn niet gevaarlijk. Hoe vaak zit de letter I in squishy?
3: 1 keer.
4: Station Amsterdam Centraal ligt binnenkort grotendeels stil. In welke provincie is Amsterdam Centraal?
3: Amsterdam.
0: Een van de meest bekeken video's op TikTok met 74 miljoen likes is verwijderd. Hoeveel nullen heeft 74 miljoen?
3: 6.
4: Zanger Billy Dans wordt vader. Met wie bracht hij onlangs een nieuwe versie van Heb je even voor mij uit?
3: Als wel.
0: Het WK wielrennen komt naar Nederland. Hoeveel wielen heeft een wielrenfiets?
3: 2.
4: Virgil van Dijk heeft meer interlands dan Robben gespeeld. Wat is de voornaam van Robben?
3: Robben. Kip.
0: Eva Jinek wordt vaak herinnerd aan haar boobies moment. Met welke bekende bioloog had Eva een relatie?
3: Kip.
4: Kandidaat Jari heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Kip.
0: Douwe Bob gaat niet meedoen aan het Songfestival. Waar of niet waar, Douwe heeft al eens meegedaan.
3: Niet waar.
4: Voetbalclub Vitesse neemt afscheid van een directeur. Uit welke plaats komt Vitesse?
3: Kip.
0: Chef Special heeft een laatste clubtour in de originele formatie aangekondigd. Noem een nummer van Chef Special.
3: Yep.
4: Gucci heeft voor het eerst sneakers in China laten maken. Wat is de hoofdstad van China?
3: Kip.
0: Kip is niet het goede antwoord.
4: Zoals Beijing of Peking was ook goed geweest. Op dit moment bovenaan. Eva, zij is op dit moment 100 euro rijker, mits Jari er overheen is. Onze eigen Eva heeft het antwoord.
5: Helaas, Jari. Oeh. Je had er 6 goed en dat is een dikke pluim waard, maar helaas niet de weekwinst.
4: Nee. Een gedeelde derde plaats is een bronzen plak voor jou, Jari. Je krijgt wel de 538 sokken en wij feliciteren Eva!
0: Ja! Eva, dank voor het meedoen afgelopen week. Met 10 punten heb jij 100 euro gewonnen. Lekker zeg!

0: 538 Jordan Michiko, DJ Koja. Zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Urk is in de rouw vanwege een broek. Ik ga het zo uitleggen. Ja, zo.
0: Is het echt?
1: Ja, dat is echt. Oh.
2: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groots in genieten.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Groen. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
7: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: Zweden, 1959. De driepuntsgordel wordt uitgevoerd.

0: Dus, riemen vast. We vertrekken zaterdagavond vanaf 9 uur met 538 Dance Department.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pak hem.
2: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
5: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
6: 538. Bas en Dylan.
7: Zometeen in het nieuws waarom Urk rouwt om een broek.

0: Miley Cyrus en Flowers bij 538.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over hippe mensen met stoere spullen.
2: Urk is helemaal in de rouw vanwege een broek die werkelijk iedere man daar heeft, die uit het assortiment gaat. En het gaat dan om een zwarte trainingsbroek van het merk Hubbel. Mm. Ik heb hem gezien en ik denk, ja, wat kan daar nou zo bijzonder aan zijn? Maar iedereen daar is er helemaal weg van.
0: Ja, ja, maar ja, waarom?
3: Nee, ja, Eva heeft een quoteje opgevist uit Urk, maar ik denk dat je de schuif niet
0: Er is een quoteje uit
2: Urk. En dat had ik eigenlijk nog wel van tevoren gevraagd van Bas, let je op, zet de quoteschijf
3: op. Eva heeft zelf iets geknipt, dus we moeten even goed opletten, want Eva kan super knippen.
2: Nou.
3: Daar komt hij.
4: En waarom? Nou, omdat hij lekker zit. Hij is lekker warm.
5: Mijn collega's hebben ze allemaal aan.
6: Hij is rijkbaar, die kan makkelijk door die knie heen.
2: Ja, makkelijk door de knieën. Eigenlijk alles wat je van een broek wil. Nu zijn ze bij de visserijcorporatie Urk op zoek gegaan naar een vervanger. Nou, ze hebben niet iets gevonden wat 100% overeenkomt, maar wel iets dat 98% overeenkomt met de broek die ze nu hebben. Maar voorlopig er zijn er dus nog een paar van die broeken die ze zo te gek vinden. En er gaan er nu bijna wel 10 per dag over de toonbank in Urk. Want iedereen wil nog zo graag wat extra van die broeken inslaan.
3: Ja, maar Hummel is het toch?
2: Ja, Hummel.
3: Hummel, ja. Nee, maar dat
0: Hummel,
3: is,
0: ja, ik zit te googlen Hummel, op Hummel.
3: Hummel.
2: Nee, moet je luisteren wat ik zeg. Ik zeg Hummel.
3: Nee, Hummel. Hummel. Wij hadden vroeger op onze voetbalvereniging, VV Nieuwenhoorn, daar waar ik voetbalde, daar was de sponsor Hummel. Dus Hummel. Deze broeken, die heb ik ook gehad en die zitten geweldig.
0: Ja, nee, ja,
3: broeken van Hummel.
2: Ja. Maar kun je mij dan uitleggen, want hij zegt ja, het zit lekker, ik kan goed bukken, maar ik ken geen trainingsbroek waar dat niet in kan. Wat maakt deze dan bijzonder?
3: Kijk, de trainingsbroeken van Hummel vond ik superbroeken, maar ik zie niet in wat een broek van Hummel anders kan dan andere broeken.
0: Hij broekt vooral
3: hij blijft zitten aan je billen en je kan bukken en je kan door de knieën en je kan er alles mee doen en je kan er vis mee vangen. En, ja,
0: het is niet dat hij één unique selling point heeft. Nee. Dat als je hem vol schijt, dat hij hem dan zelf opruimt of zo. Dat is niet, hij heeft niet zo'n ding.
3: Hij is geen zelfreinigende functie, nee. Dat heeft hij allemaal niet.
0: Dus nee, het is gewoon een broek.
3: Maar het is in principe gewoon een broek. Maar hij had net zo goed van Adidas of Umbro kunnen zijn.
2: Ja, maar of die Reebok, willen ze niet.
3: Of Nike.
2: Want ze willen die van Hummel.
3: Hummel. Maar, maar nu ze gaan de laatste over de toonbank. Ik zie dat ze nog wel gewoon te koop zijn online ook.
0: Ja, oh, dan komen ze daar nu achter.
3: Oh, nee.
2: Nee, er zijn er echt al heel veel op.
3: Ik zit bij Bol te kijken. Daar is inderdaad alles alles na de S is uitverkocht.
2: Ja, dus jij denkt dat ik hier onzin zit te kwekken. En dat heb ik natuurlijk wel opgezocht.
3: Nee, maar ik dacht heel misschien dat mensen in Urk nog zo zijn van we gaan alleen maar naar een fysieke winkel.
2: Oh, oké. Okay, nee.
3: Maar ik denk, oké, ze gaan online.
0: Een oordeel.
3: Ja, nee, ja, nou, omdat de mensen trots zijn op de daadwerkelijke handelaar.
0: Ja, nee.
3: Gewoon kopen eigen waar.
0: Ja.
2: Ja. Nou ja.
3: Maar nee dus.
2: Nee.
3: Zo, nou even, dan laat het hierbij.
2: jij denkt dat ik hier onzin zit te kwekken. En dat heb ik natuurlijk wel opgezocht.
3: Nee, maar ik dacht heel misschien dat mensen in Urk nog zo zijn van we gaan alleen maar naar een fysieke winkel.
2: Oh, oké. Okay, nee.
3: Maar ik denk, ik weet ze gewoon online.
0: Een oordeel.
3: Ja, nee, ja, nou, dat hebben we omdat de mensen trots zijn op.

Dylan. Eddie Keur hier. Jullie zijn van 538. Ik moest het even opzoeken. Maar ik heb ook even jullie foto opgezocht. Want van één van jullie kreeg ik een berichtje of ik op date zou willen. Maar ja, mannen, dat geldt eigenlijk voor jullie allebei. Dankjewel, maar ik kijk nog even verder hoor.

Avondshow 538 Jordan Mappie en Just a Little Bit More is nieuw. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En het geval wil dat onze stagiair, Maxime, die had een grote droom. Die wilde graag met

je dat live op de radio nou gemist hebben, hebben we goed nieuws. Want sinds vanmiddag staat het ook op de socials. Je kan het optreden van Maxime met Damien van Os checken. En dat was ook best wel goed. 538 Avondshow op Insta en TikTok, daar check je het.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a what? En
6: abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.

0: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
1: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
10: Tikke tik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
13: Mijn heldin is Lieke Martens.
14: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Viviane Miedema.
15: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei, zomer of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
12: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
15: Powered by KPN.
16: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
20: 538 Nieuws.
21: 12 uur.
22: Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald. Het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
23: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. Met nog 1 vertraging op de A27 tussen Noorderloos en Gorkum. Daar een ruim een kwartier over 4 kilometer. Dat komt omdat de weg daar is afgesloten. En nog een hoop flitsers. Dit zijn de meest doorgegeven. Op de A6 richting Lelystad staan ze hier bij Naarden te controleren bij 43,8. Dan bij A16 in de richting van Dordrecht bij Moerdijk 54,9. Dan de A27 richting Almere bij Almere zelf voor 108,6. De A50 Arnhem-Oss bij Schaik 136,3. De A67 dan vanaf de Duitse grens richting Heerlen bij 25,4. Ook op de A79 staan ze te controleren in de richting van Heerlen bij Valkenburg. Opgepast daarbij 8,2. Veilige reis.
15: 538. De 538 stemmenjacht.
0: Dit is de stem uit koffer 5.

8 met Temper City. Je hoorde Self-Aware. 538. Zo, Kilian vanuit hier. Van harte welkom in de 538, waar de donderdag officieel heeft plaatsgemaakt voor de vrijdag. Met andere woorden, de tijd dat je kamerplanten meer gaan bewegen dan jezelf is bijna aangebroken. We gaan namelijk vol gas richting het... Ja, natuurlijk. Met uiteraard de beste hits. Zometeen op 538 nieuwe muziek van Daryl Bob van Jennifer Lopez komt eraan. En ja, ik weet het, je wilt er nog niet naar toe kijken, maar maandag, hij zit er zo meteen weer aan te komen. En uit onderzoek blijkt, het is de gevaarlijkste dag van de week. Waarom? Dat hoor je zo meteen op 538, is Jesse G en P.O.B. Dit is Price Tag. Okay.

Hey, heb je al ziek gemeld voor aankomende maandag? Ja, heb je dat nog niet gedaan, zou ik dat zo snel mogelijk doen als ik jou was. Want uit onderzoek blijkt, de maandag is de gevaarlijkste dag van de week. En dat heeft niks te maken met het feit dat er dan nog een hoop alcohol door je aderen heen giert. Nee, onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar wat nou echt de meest gevaarlijke dag is van de week. En dat blijkt dus de maandag te zijn. Omdat op de maandag de meeste ongelukken gebeuren in het verkeer. De meeste botbreuken gebeuren kennelijk op een maandag. En de meeste slecht nieuwsgesprekken in ziekenhuizen gebeuren ook op een maandag. Als je dat dus allemaal bij elkaar optelt, maakt het dus dat de maandag de gevaarlijkste dag is van de week. Dus ja, als ik jou was, hè, zou ik gewoon op advies van dokter Kilian aankomende maandag lekker vrij nemen en je weekend iets langer maken. Want laten we eerlijk zijn, daar zijn we wel aan toe, toch? Richting het weekend met Sam en Jennifer Lopez. Ook zomer komt eraan. En hier is nieuwe muziek van Douwe.

0: Lopez. Je hoorde If You Had My Love.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, vrijdagnacht. De hersenen zijn inmiddels al hartstikke toe aan weekend, kan ik me zo voorstellen. Maar toch gaan wij nog één keer kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarbij kun je kans maken op het 538 slaapmasker. En het enige wat je daarvoor deze nacht hoeft te doen is de kwalificatiesom op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 7 plus 3? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. 7 plus 3. Heb je het antwoord goed? En kom je zo meteen in de uitzending. Kun je kans maken met 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. 7 plus 3. Hoor je nu de nieuwste somber. My body isn't ready.

Katy Perry. Je hoorde Last Friday Night natuurlijk hier bij 538. Ik ging hier al vanuit hier. En wat is 7 plus 3? Je kunt het de antwoorden door appen via de gratis app van 538. 7 plus 3. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Kan het maar zo zijn dat je kans kan maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door.

0: Junior bij 538, je hoorde het nieuwste Feels. Hey Danique, goeienacht.
1: Hallo, goeieavond.
0: Goeieavond, wat is 7 plus 3?
1: Dat is 10.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Zo Danique, jij komt net terug van een moekosavondje, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is een avondje met je vriendinnen waarin je gewoon ordinair gaat lopen roddelen.
1: Zeker weten.
0: Zeker
1: dat
0: weten.
1: Alles en nog wat.
0: Lekker. En wat zijn de roddels die vandaag voorbij zijn gekomen? Kun je ons er eentje geven?
1: Ja, over mijn bruiloft van een maand geleden.
0: Ja, vertel.
1: Er zijn genoeg dingen gebeurd.
0: Nou, noem eens iets dan, dat weet ik ook wat weten natuurlijk.
1: Aparte combinaties van vriendinnen die eigenlijk een vriendin hebben, maar toch wel een vriend van mijn man wel heel leuk vonden.
0: Oh.
1: Dat soort dingen.
0: Oh, oké. Okay,
1: ja,
0: okay.
1: Juice.
0: Ja, genoeg juice besproken dus vandaag.
1: Zeker weten.
0: Nou, lekker. Hey, en jij dacht op de weg terug, ik wil nog ook eventjes wat rekensommetjes doen. Kijken of de hersenen ze nog een beetje doen na een beetje dat ordinaire roddelen.
1: Ja, even kijken of ik het allemaal op een rijtje heb. Maar tot nu toe, zover, was het nog gelukt.
0: Oké, okay, nou, we gaan eens kijken. Je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd. Daarin moet je allemaal hoofdrekensommetjes oplossen. En de bedoeling is gewoon dat je dat zo snel en zo goed mogelijk doet.
1: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben klaar voor.
0: Ik hoor een lichte twijfel.
1: Ja, echt. Oh, dit is echt mijn nachtmerrie, maar goed. We gaan het doen.
0: Ja, je hebt vrijwillig geappt, hè? Dat wil ik wel even benadrukken. Ik sleep je niet zomaar op de radio.
1: Nee, ik dacht dat ik alleen die som goed hoef te hebben, maar helaas.
0: Nee, voor het slaapmasker moet je wel iets meer doen. Maar goed, we gaan het gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Je eerste, daar komt hij. 14 plus 8.
1: 22.
0: 9 keer 6.
1: 54.
0: 11 plus 13.
1: 11 plus 13, dat is 24.
0: 27 min 9.
1: 18.
0: 18 plus 4.
1: 22.
0: 5 keer 7. 3 keer 6.
1: 54.
0: 11 plus 13.
1: 11 plus 13, dat is 24.
0: 27 min 9.

0: Nou, Daniek, ik vind dat je het goed gedaan hebt, hoor.
1: Oh, viel.
0: Het viel je uiteindelijk toch mee?
1: Ja, het viel mee.
0: Nou, gelukkig.
1: Gelukkig ben ik niet zo blond als dat ik eruit zie.
0: Hoeveel vragen denk je zelf dat je goed hebt gehad in 30 seconden?
1: 6?
0: Nou, je hebt in totaal 7 vragen goed.
1: 7, hoppatee.
0: Ja, lekker zeg.
1: Lekker, hoor.
0: Nou, hiermee kun je de avond al afsluiten, hè?
1: Ja, nu kan ik echt met een gerust hart gaan slapen. Heerlijk.
0: Nou, goed om te horen. Hé, hey, Daniek, het slaapmasker komt jouw kant op. Slaap lekker zo meteen ermee.
1: Nou, geweldig. Gaat goed komen. Dankjewel.
0: En nog een hele fijne nacht.
1: En hetzelfde, hè. Houden we, hè.
0: Houdoe, hoi.
1: Doei.

538 met Kevin Liddle en Spraga Benz. Je hoorde Turn Me On. Hey, zometeen is het weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Alleen één van de twee is verzonnen. De andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen naar één. Ook Calvin Harris en Taylor Swift komen eraan. En eerst Roxy Dekker.

0: 8 nieuws. 1 uur.
1: Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wil is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt, weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donnyell Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis en Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden, met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister, maar nog gewoon een hoop flitsers. Dit zijn de meest doorgegeven of de meest opvallende. Op de A2 richting Utrecht staan ze te controleren bij Baanbrugge 40.7. Hetzelfde op de A4 vanaf de Belgische grens richting Bergen op Zoom bij Ossendrecht 245.3. Dan de A16 in beide richtingen bij Rotterdam 15.1. De A27 dan, Hilversum Almere bij Almere, opgepast op je snelheid bij 108.6. Dan de A28 in de richting van Amersfoort bij Hulshorst 59.7. De A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland 213.3. En op dezelfde weg in de richting van Os bij Schaik 136.3. Als laatste nog de A79 richting Heerlen bij Valkenburg, opgepast daar bij 8.2. En voor het volledige overzicht check je natuurlijk de app van Flitsmeister. Veilige reis.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 5.

Langley bij 538. Je hoorde haar nieuwste Choosing Texas. Hey, ben je een beetje fan van die kansloze kennisfeitjes? Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je helemaal niks aan hebt. Maar ergens is het dan wel weer leuk om te weten. Ik heb hier zometeen twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Alleen één van de twee is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Dat kan je ook nog een keer het 538 slaapmasker opleveren. Stelling 1 deze nacht is, de Chinese muur is niet zichtbaar vanaf de ruimte. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. En stelling 2 is, een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1, de Chinese muur is niet zichtbaar vanaf de ruimte? Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nee, stelling 2 deze nacht is waar. Een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus kom maar door, stelling 1 of stelling 2 via de app van 538. Hoor nu Taylor Swift.

nieuwste van Cameronoid komen 538. Je hoorde Kingdom of Fear. Hey, en welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De Chinese muur is niet zichtbaar vanaf de ruimte. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de Apple 538. En stelling 2 is, een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 2 door via de Apple 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? De Chinese muur is niet zichtbaar vanaf de ruimte. Dan heb je stelling 1 door via de Apple 538. Of denk je, nee, stelling 2 deze nacht is waar. Een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app.

0: de favorite deze week van Bente. Je hoorde haar nieuwste Parachute. Twee stellingen. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, de Chinese muur is niet zichtbaar vanaf de ruimte. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de Apple 538. En stelling 2 is, een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Diana, goeienacht.
1: Goeienacht, Kilian.
0: Ik ben blij dat jij nog last minute even van gedachten bent veranderd.
1: Ja, dat was, ik vond het heel erg moeilijk eigenlijk ook. Want ik dacht eigenlijk stiekem stelling 2.
0: Ja.
1: Ik ben achteraf toch wel geswitcht.
0: Ja, want je twijfelde eigenlijk hartstikke erg. Hè? Jij denkt zo'n telefoonscherm, ja, ik heb vast wel vermoeden dat het schadelijker is voor je ogen dan een tv-scherm. Ja.
1: Klopt, dichter bij je gezicht natuurlijk ook.
0: Ja, maar uiteindelijk appte jij toch... ik denk nog in 3 minuten geleden appte je... Nee, ik ga toch voor stelling 1. Waarom dan?
1: Ja, weet ik niet. Gewoon onderbuikgevoel. Gisteren zat ik er ook naast. Had ik ook anders moeten switchen, zeg maar. Ook had ik het verkeerd ook. Maar ik dacht, toen het antwoord gegeven was...
0: Ja,
1: toen dacht ik, oh ja, zal dat wel zijn, ja.
0: Ja, precies.
1: Dus had ik nu weer. En daarom ben ik geswitcht.
0: Dus hoor ik dat je eigenlijk dan gaat voor antwoord 2, want dat is het logische antwoord. En toen dacht jij, nee. Want gisteren was het ook niet het logische antwoord, dus ga ik maar voor het onlogische antwoord.
1: Precies, wat en dat was stelling voor mij 1.
0: Wat het dan wel weer voor mij weer onlogisch maakt.
1: Ja, dat kan,
0: snap ik ook. Ja, goed. Jij denkt dus van de twee stellingen, stelling 1 was de Chinese muur is niet zichtbaar vanaf de ruimte. En stelling 2 is een telefoonscherm is schadelijker voor je ogen dan een tv-scherm. Jij zou gaan voor stelling 2, maar uiteindelijk ga je toch voor stelling 1.
1: Klopt.
0: Diana?
1: Ja?
0: Het is hartstikke goed.
1: Dankjewel.
0: Een telefoonscherm, ja, ik weet niet of het schadelijker is voor je ogen dan een tv-scherm. Blauw licht is namelijk in het algemeen gewoon slecht voor je. Dus of dat nou dichterbij is of niet, dat moeten onderzoekers nog echt een keer helemaal goed uitvechten, vind ik.
1: Ja.
0: Maar de Chinese muur is inderdaad duizenden kilometers lang, maar slechts maar een paar meter breed. En daardoor valt hij vanaf de ruimte eigenlijk nauwelijks op. Een vliegveld of snelweg is veel makkelijker om te zien dan een van de beroemdste bouwwerken ter wereld, omdat ze gewoon breder zijn uiteindelijk.
1: Jeetje. Ja, je krijgt van alles te weten op dit tijdstip, hè?
0: Ja, en laten we eerlijk zijn, als ik het zo dan vertel, dan is het ergens ook wel weer logisch, toch?
1: Ook weer logisch, je hebt me net voor. Van onlogisch naar logisch.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, in de app van 538 hebben we echt veel reacties deze nacht gekregen. Maar iedereen had het fout, behalve jij, Diana, of het soort van toch fout, maar je bent toch nog geswist. Ja.
1: Jeetje, Mirai.
0: Hey, het slaapmasker komt je kant op, Diana.
1: Ja, dat is helemaal goed. Dankjewel. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Jij ook nog. En alvast een goed weekend, hè. Komt er bijna aan.
1: Ja, gelukkig. Voor jou ook. En jij moet werken natuurlijk.

Dance bij 538. Je hoorde Believer. Hey, en over geloven gesproken. Heb jij vroeger iets gehad waar je echt heilig in geloofde, maar wat achteraf helemaal niet waar bleek te zijn? Ik had dit met mijn oppas, Pietje. Misschien heb ik je een keer eerder verteld hoor. Maar Pietje was een schat van een vrouw. En elke keer als we dan uit school naar Pietje toe gingen, dan kreeg ik een bakje rode druiven. En echt waar, als kind kon je me niet gelukkiger maken dan dat. Zeg maar, zette mij voor de tv, gooide me voor een iPad. Ik was niet stil, ik bleef praten, ik vond het helemaal niet leuk. Maar een bakje rode druiven en ik zat stil in de hoek van de bank. Ik kwam er niet meer vanaf. Echt fantastisch. Nou, dus Pietje die had voor mij rode druiven gekocht. Alleen in die rode druiven zitten natuurlijk pitjes. En Pietje was echt als de dood dat ik zo'n pitje zou doorslikken, dat het dan op in mijn verkeerde keelgat terecht zou komen en dat ik dan zou stikken. Dus toen had ze bedacht, toen zei ze tegen mij, Kilian, je moet zo'n pitje nooit meer doorslikken. En toen zei ik, oh, nou, waarom niet? En toen zei ze, nou, als je niet oppast, dan slik je dat pitje door, komt dat in je maag terecht. En als je dan dus niet oppast, dan groeit er een druivenboom uit je buik. En als je helemaal niet zo oppast, dan had ze zeg maar ook helemaal zo uit je gaan en dat soort dingen, weet je wel. Nou echt, je snapt, ik was als de dood dat mij dat zou gaan gebeuren. En sindsdien heb ik dus nooit meer een pitje doorgeslikt van zo'n druif. Alleen het hele erg aan het hele verhaal is eigenlijk dat ik pas een jaar of, nou, 16, 17 was. Ja, pas toen kreeg je door dat het gewoon een fabeltje was, dat het gewoon was verzonnen. Erg, hè? Nogal een leuk verhaal. Je hoorde Imagine Dragons en Believer bij 538. Met zometeen nog Lionel Richie. Ook de nieuwste Stella Lefty komt eraan. En eerst Offenbach. Dit is Miles Away.

538 met nieuwe muziek van Stella Lefty. Je hoorde Boston natuurlijk in de 538. Hey, ik ben Kilian van Luijt. Hoe ga je vannacht? Ja, ga je lekker zo vlak voor het weekend? Of zit er echt stroop in de klok en ben je maar niet vooruit te branden? 538 gaat je vannacht helpen met zometeen de nieuwste Robin Schulz. En eerst Lionel Richie.

hits. Jouw 538 met Ellie Goulding. Je hoorde Love Me Like You Do. Hey, Clio vanuit hier. En zou jij je 10.000 euro willen winnen door alleen maar één naam te noemen? Ja, toch? Hoe het kan deze week op 538 hoor je zo meteen. Eerst Teddy Swims, Mr. Know It All.

denk ik wel het meest irritante wat er is op de wereld. Dat je ergens niet goed op kan komen. Dat je bijvoorbeeld in gesprek zit, dat je dan een woord kwijt bent, waarvan je weet, hij ligt op het puntje van mijn tong, maar ik kan er maar niet op komen. Dat heb ik ook wel eens met namen, dat je dan een stem van een bekend iemand hoort en dat je denkt, ja, ik weet wie het is. Maar ik kom maar niet op de naam. Het is exact wat we aan het doen zijn hier op 538, in 538 Stemmenjacht. 8 koffers met 8 stemmen van bekende Nederlanders en een totale prijzenpot van ruim 100.000 euro. Inmiddels zijn we aanbeland bij koffer nummer 5, goed voor 10.000 euro. En eigenlijk is aan jou de vraag heel simpel. Wie denk je dat het is? Mocht je een idee hebben, meld je aan via de app van 538 of via 538.nl. En wie weet word je vandaag nog wel teruggebeld. En laat je het weekend in met 10.000 euro extra op de bankrekening. Zou lekker zijn.